0: Hallo?
1: Hallo? Met
0: Ja?
1: Ja, met Vincent van Q-Music.
0: Maar daar heb ik geen interesse voor.
1: Ah, sorry, maar oei. Opgehangen. Het loopt niet goed hè, deze week. Iemand anders proberen dan?
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Ja,
1: Stefanos, met Vincent,
2: ja?
1: Van Q.
2: Hey, goedemorgen Vincent.
1: Hey, Stefanos, je bent nog niet helemaal wakker, hè?
2: Nee, inderdaad, ik ben juist wakker.
1: Ja, heel goed. En dan bel ik jou wel op. Maar ja, je had een bericht gestuurd, want je hebt een vraag.
2: Ja, inderdaad. Ik kan nergens stemmen voor de Foute 728.
1: Je kan niet vinden waar je moet stemmen voor de Foute 728. Dat is heel erg logisch natuurlijk, want je kan pas stemmen vanaf maandag.
2: Ah, oké.
1: Ah, ja. Pas vanaf maandag kan je stemmen en dan heb je 7 dagen tijd om te stemmen, want de Foute 728 begint dan de maandag nadien.
2: Ah, oké, zo oké.
1: Voilà. Jij mag nu je favoriete Foute hit aanvragen, Stefanos.
2: Ik zou gaan voor On and On and Accession.
1: Accession? On and On?
2: Inderdaad.
1: Heel erg goed. Ja, het is moeilijk om je te verstaan, maar het is echt, je hebt een ochtendstem, hè?
2: Inderdaad, ja.
1: Goed. On and On, Accession, op vrijdagochtend komt eraan. Dankjewel, Stefanos.
2: Graag gedaan.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Gisteravond is het WK voetbal gestart. Om 9 uur was er de openingsmatch Mexico-Zuid-Afrika. Het werd 2-0. En daarnet om 4 uur is de match begonnen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Dus ik weet niet of je daarin geïnteresseerd bent. Het zou me verbazen mochten er Belgen speciaal zijn opgestaan om die match te kunnen zien. Zuid-Koreanen, Tsjechen, ik weet het niet. Maar ik zal proberen om het in het oog te houden. Misschien gebeuren er spectaculaire dingen, je weet maar nooit. Beste vrienden, het is vrijdag. En omdat Dorothee een heel weekend in Disneyland zit, ben ik het hele weekend alleen thuis. Dus ik heb er heel veel zin in. Maar eerst nog de vroege vrijdagochtend. Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Rider van Galantis en 5 Seconds of Summer. Die wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië, die wordt ook in Mexico gespeeld. Vanavond is er een eerste match in Canada. En pas morgen is er de eerste match in de Verenigde Staten. Dus dit leek me wel gepast. Born in the USA, dit is de boss in de vroege ochtend van Q-Music.

0: Springsteen in de vroege ochtend en Born in the USA.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Peggy uit Londerzeel zegt goedemorgen. Mijn twee mannen, mijn vent en mijn zoon gaan komend weekend naar Legacy Festival. Dus ik ga een rustig weekend tegemoet met onze hond. Gunther uit Temse zegt goedemorgen Vincent. Ik ben onderweg naar Herstal zoals gewoonlijk. Ik heb wel de frakken mee vandaag. Fijn weekend. Wim zegt goedemorgen Vincent. Het is vrijdag. Twee dagen uitslapen, want het was vroeg vandaag. Om 2:55 liep de wekker af. Marian uit Dendermonde zegt goedemorgen Vincent en de vroege vrienden. Ik ben ook al wakker door dat stormweer buiten. Een berichtje van Jo.
2: Goedemorgen Vinnie. Nog een laatste vroege shift tot 12 uur en dan is het weekend.
0: En een berichtje van Nick.
3: Ja,

0: Ik heb een bericht gekregen van Wouter uit Brugge.
1: Goedemorgen, Vinnie en vrienden van de vroege ochtend. Ik heb eigenlijk een technisch probleem in verband met dat WK. Namelijk, ik ben een supporter van België, uiteraard. Maar ik heb ook een voorliefde voor Duitsland. En dat moet helemaal ingewikkeld te maken met een basis en een Egyptenaar. Hoe ga ik dat oplossen?
0: Ja, dat is inderdaad een probleem. Ik zou zeggen, supporter altijd voor België. Je bent in België, dus je support het voor België. En zo af en toe zal er eens iemand in je leven zijn die voor een ander land supportert. En dat wil ik graag weten. Ben je bijvoorbeeld getrouwd met iemand met buitenlandse roots? Of is je baas iemand die supportert voor een ander land? Is de uitbater van het café waar je komt oorspronkelijk iemand uit pakweg Turkije of Polen? Kortom, zijn er mensen in je omgeving die niet supporteren voor de Rode Duivels, maar voor een andere ploeg? Mag je nu laten weten.

0: Vijf over half vijf, een heel erg goedemorgen. Dag Tommy uit Nienhoven.
1: Goedemorgen, Winnie.
0: Ik was op zoek naar mensen in je omgeving die supporteren voor een andere ploeg, maar jij bent zelf zo iemand.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Voor welke ploeg supporter je?
1: Voor Engeland.
0: Aha, Engeland. Maar en als België tegen Engeland zou moeten spelen, ooit?
1: Dan ben ik voor Engeland.
0: Echt waar? Waarom? Wat is er zo bijzonder aan Engeland?
1: Ja, ik weet dat niet. Dat is van vroeger al. Toen ik met mijn ouders regelmatig naar Engeland. En ja, daar, hoe moet ik het zeggen, een beetje mijn hart verloren aan Engeland. Ja.
0: Er is een liefde voor Engeland in het algemeen?
1: Ja, toch wel.
0: Oké, okay, goed. Ja, ik zou je verrader kunnen noemen, maar ik ga het niet doen, want laten we het vriendelijk houden en beleefd. Merci Tommy, fijne ochtend. Salut. Hè.
1: Dankjewel, meneer. Dag.
0: Dag Melissa uit Aalst. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wie in jouw omgeving supportert er voor een andere ploeg?
2: Mijn zoon.
0: Aha, en waarom?
2: Mijn zoon is half Marokkaan.
0: Ah, dus jij bent getrouwd met een Marokkaan?
2: Ik ben samen geweest met een Marokkaan en zijn papa is Marokkaans en ik ben Belgisch.
0: Oké, okay, dus jouw zoon is inderdaad half Marokkaans en dus supporter jullie voor beide ploegen.
2: Klopt.
0: Ik stel dezelfde vraag als daarnet. Wat zou er dan gebeuren als België tegen Marokko moet spelen?
2: Dan is dat hier één groot feest.
0: Ja, goed ja. Dan maakt het niet uit. Dan wint er sowieso iemand.
2: Ja, nee, is, ja. Dan is er sowieso gewonnen voor ons.
0: Absoluut. Ah, dat is tof, dat is leuk. Dankjewel, ja. Melissa. Fijne ochtend.
2: Fijne ochtend nog.

0: Zijn er mensen in jouw omgeving die supporteren voor een andere ploeg dan de Rode Duivels voor een ander land, omdat ze bijvoorbeeld buitenlandse roots hebben? Christophe uit Kapperijk heeft een bericht gestuurd.
1: Ik ben eigenlijk met een Limburgse dame getrouwd, maar zij heeft meer de Nederlandse roots dan de Belgische roots. Dus als het erop neerkomt, dan supportert zij voor de Nederlanders natuurlijk dan in plaats voor de Belgen.
0: En dan ook even naar Paul uit Dessel. Dag Paul, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey Paul, jij hebt buitenlandse roots. Waar liggen jouw roots?
2: Ik ben Pools afkomstig, ja.
0: Oké, en dus het is heel eenvoudig, dit WK.
2: Ja, klopt, want die doen gewoon niet mee.
0: De Polen doen niet mee, dus dat betekent dat je supportert voor
2: België, hè.
0: Maar hoe zou het dan anders geweest zijn als Polen wel zou hebben deelgenomen?
2: Dan zou het denk ik hetzelfde zijn gelijk met die vrouwen van tevoren. Dan is het ook een grote feest. Als ze winnen, hè.
0: Dan maakt het niet uit wie er wint. Als België wint, feest. Als Polen wint, ook feest.
2: Klopt.
0: Ja, dat is wel fantastisch. Dat is keileuk, hè. Dankjewel, Pavel. Fijne ochtend.
2: Yo, ciao, ciao.
0: Yo, yo. Misschien nog even Xavier uit Houthuls. Dag Xavier, goedemorgen.
3: Ja.
0: Jij hebt een voorliefde voor Frankrijk.
3: Ja, inderdaad.
0: En dus je supportert het ook voor Frankrijk altijd?
3: Ja, zo goed als altijd, ja.
0: Oké, waar komt dat vandaan?
3: Dank ons overal de liefde voor Frankrijk. Prachtig land.
0: Zijn alle medebewoners in je huis het daarmee eens?
3: Nee. Want de laatste keer dat België-Frankrijk was, ik heb mijn zoon links in de zetel en mijn vrouw en mijn dochter rechts in de zetel. Een paar uit elkaar.
0: Lijnrecht tegenover elkaar. Oh, discussie in het gezin. Ja.
3: Ja. Heel de dag geen praat.
0: Dankjewel, Xavier. Salut, hè.

Goedemorgen, het is vrijdag, eindelijk vrijdag. Er zijn geen plekjes meer op het weekend in Disneyland met Maarten en Dorothee. Maar ik heb ze gisteren wel horen zeggen dat ze nog een verrassing hebben. Dus ik ben benieuwd wat dat zou kunnen zijn. Zullen ze straks vertellen in de ochtendshow. Vanaf vandaag gelden er nieuwe asielregels in de Europese Unie. Er komen strengere controles aan de buitengrenzen, kortere asielprocedures en beperkingen voor asielzoekers om door te reizen naar andere EU-landen om daar dan asiel aan te vragen. En als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met onder andere Camille Dont, de zangeres. En ze wordt vandaag 25 jaar. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje.

0: Ja, dat was Camille. En ze wordt dus vandaag 25 jaar. Ja, elke dag verzinnen we een zin en die voegen we dan toe aan het verhaal over Bjorn het lieve heersbeestje. Bjorn en de grote boze wolf zijn terechtgekomen op de Noordpool. En ze hebben het allebei heel koud. Dante uit Dilbeek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Dante, de laatste zin van deze week. Jij mag die verzinnen. Wat zal het zijn?
1: Ik wilde naar Lievegem, zei Bjorn. Maar ik zie enkel sneeuw.
0: Oh ja, oké, ja, nee, inderdaad. In het begin van het verhaaltje, maanden geleden, wilde Bjorn naar Lievegem. Dus heel goed dat dat nog steeds zijn doel is. Ben ik heel blij om, want het verhaal loopt bijna op zijn einde. Hè. Dankjewel, Dante, en een heel fijne ochtend.
1: Graag gedaan, voor u ook.
0: We hebben het al de hele ochtend over of jij wel voor de Rode Duivel supportert. Of je misschien niet voor een ander land supportert. Charlie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Charlie, jij bent supporter van twee ploegen, zeg je?
2: Ja, inderdaad. Van Australië en Engeland.
0: En hoe komt dat?
2: Mijn vader is in de jaren 60 geëmigreerd naar Australië. Die is teruggekomen begin jaren 70, dus daar heb ik zijn nationaliteit gekregen. Dus ik heb heel lang Australiër geweest. Ja, en omdat ik dan Antwerp supporter ben, ben ik ook voor Engeland, omdat wij Engelse roots hebben.
0: Oh ja, oké. Okay. Wow. ik vind het een fantastisch verhaal. Dus voor jou Engeland, Australië, België, ze mogen alle drie winnen.
2: Ja, inderdaad.
0: Charlie, ik heb nog één vraag voor jou. Dankzij welke radiozender word je elke vrijdagochtend wakker met de Pokémon Teamsong?
2: Met Q Music!

0: 5 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. Een explosie in een flatgebouw in Amsterdam. Daarbij zijn minstens 7 gewonden gevallen, dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn ook massaal ter plaatse en er wordt ook nog gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump is er een akkoord met Iran om de oorlog te beëindigen en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt dan weer tegen dat er een akkoord zou zijn. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump nu al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. En op het WK voetbal heeft gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. Het werd 2-0. De wedstrijd werd ook overschaduwd door 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Mexico is ook meteen leider in groep A. En op dit moment spelen in diezelfde groep ook nog Zuid-Korea en Tsjechië tegen elkaar. Bij de rust staat het 0-0. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, zometeen de nummer 1 van de Q-top 40, de populairste hit in Vlaanderen. Na Pink.

0: jongere reden.
1: Ja, ik ga mijn ouders van de luchthaven brengen, want die gaan naar het WK.
0: Die gaan naar het WK? Naar welk land dan?
1: Gaan naar Seattle vliegen ze.
0: Naar Seattle vliegen ze?
1: Ja.
0: Oké, heb ik goed verstaan, want daar is het basecamp van de Rode Duivels, hè, in Seattle.
1: Ja, klopt.
0: En welke matchen gaan ze dan bekijken?
1: Allemaal van de Belgen.
0: Alle Belgische matchen. Okay, dus, maar wacht, ik weet niet precies waar die matchen doorgaan, Angelo.
1: Ja, dat weet ik ook niet van buiten, maar ze blijven alleszins tot de Belgen eruit liggen.
0: Ah, ja, oké, dus ze hebben tickets voor de 3 eerste matchen van de Belgen?
1: Ja, klopt.
0: En als ze doorgaan, gaan ze nog tickets bijkopen?
1: Ja.
0: Wat een dure reis, Angelo, want dan weet je toch ook niet hoe lang je nog hotel moet boeken en zo.
1: Nee, dat weten ze op voorhand niet, maar dat zullen ze daar wel zien, hè.
0: Ik vind het een fantastische onderneming. Had je niet graag willen meegaan?
1: Ja, maar dat is een beetje duur voor mij.
0: Ja, maar ja. En je ouders zijn met pensioen of nemen ze vakantie ervoor?
1: Ja, ze hebben pensioen.
0: Oké, dat is goed. Maar wauw, ik vind wel dedication of zo. Zijn je ouders in de buurt al?
1: Nee, ik ben er onderweg, maar die gaan eigenlijk altijd overal naar de Belgen kijken. Overal gaan ze mee.
0: Overal waar de Belgen spelen, zelfs niet op een WK. Gewoon als de Belgen spelen, dan gaan ze kijken.
1: Ja.
0: Maar zeer grote Rode Duivel supporters. Dat is, dat is mooi. Wauw, wat een liefde voor België. Ja.
1: Dat moet, hè.
0: Doe ze heel veel groeten en wens een goede reis van mij, Angelo.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Salukes, dag, hè.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi, 4:15. Dag Lindsay de Postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe zit dat met die kat van premier Bart De Wever?
1: Wel, in het WK van 2010 had je Paul de octopus. En nu is er Maximus de octopusie. Het is de kat van premier Bart De Wever. En hij ruilt de wedstrijd 16 eventjes in voor de voetbalpronostieken. Hij gaat dus aan de hand van een bordje met lekkers beslissen wie dat er, welke match gaat winnen.
0: En heeft hij dat ondertussen al gedaan voor de, voor de ene match die al geweest is?
1: Ja, het was juist. Hij had gekozen voor Mexico.
0: Oh, kijk. Ja. Mexico heeft inderdaad gewonnen met 2-0 hè, gisteren van Zuid-Afrika. Er is op dit moment ook een match bezig, Zuid-Korea-Tsjechië. Ik denk op dit moment 58 minuten gespeeld en het staat nog steeds 0-0. Wat staat er nog in de krant vandaag, Lindsay?
1: Ja, nog meer WK-nieuws, maar ten opzichte van vorig jaar zijn er meer dan 50% televisies verkocht. Zelfs de vraag naar beamers die gaat nog naar omhoog. Ja, en heel, ik ken er niets van, maar vooral tv's met grotere schermen en een hogere beeldverversing zijn heel populair.
0: Wauw.
1: Ik ben een god wat dat is, maar... Ja.
0: Heb jij een nieuwe tv gekocht, speciaal voor het WK?
1: Oh. Maar nee,
0: ik ook niet.
1: Jij wel?
0: Nee, mijn tv is echt al... Ik denk dat ik mijn tv heb gekocht in 2010. Dus echt al, al 16 jaar geleden. Ja, dus, en het doet het nog steeds perfect. Ik ben heel, erg blij met mijn,
1: en dan,
0: mijn tv-scherm.
1: Nu zijn er heel veel kortingen. En dan net na het WK, dan valt die uit. En dan moet je de volle pot betalen.
0: Oh nee, dat zou vreselijk zijn. Oh nee, oh nee, oh nee. Lindsay de Postbode, mag ik je een heel fijn weekend wensen?
1: Ja, zeker en vast. Voor hetzelfde.
0: Dankjewel. Dag, Lindsay.
1: Tadaa.

Niemand is even naar buiten kijken om te checken of de zon al opkomt. Het zou mij heel goed uitkomen als ze nu al aan het opkomen is. Het is gewoon, we hebben nog veel te doen in het programma vandaag. Zo die minuut berichten voorlezen, zingen van het is vrijdag. En ik moet ook nog even overlopen wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Dus ik zou zo meteen al willen zeggen dat de zon opkomt. Dus als iemand even kan gaan checken, dankjewel hè.

0: Vijf voor half zes, Tim uit Lier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is nieuws in de match Zuid-Korea tegen Tsjechië.
1: Ja, 0-1 voor Tsjechië.
0: Oké, dankjewel voor het melden. Ah, Tim, kan je de zon zien?
1: Hier in de Walen niet, hè.
0: Oké, geen zon. Maar ja, goed, maar... Bon, ik ga het wel doen. Ik ga het wel doen van de zon die nu opkomt. Ik ben misschien een beetje vroeg vandaag, maar we hebben nog van alles te doen. Het moet dus nu echt nu even... Ik heb het opgezocht. De zon komt op vandaag om 5:27. Dus bon, dat is bijna, hè. Tijd voor een magisch moment. Beste vrienden, de zon komt nu op. Dag, Tim.
1: Dag, Vincent.

0: 11e superheroes van de script. Angelo uit Oostende, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is opnieuw gescoord in de match Zuid-Korea tegen Tsjechië.
1: Inderdaad, het is 1-1.
0: 1-1 nu, Zuid-Korea heeft ook gescoord. Oh my, jongen. En we zijn 69 minuten ver in de match. Dus dankjewel voor het melden, Angelo. Salut.
1: Geen probleem.
0: Yo. Ja. Ik heb ook nog een berichtje gekregen van Kelly uit Bustwezel.
2: Hey, goeiemorgen Vincent. Ik zou heel graag voor u willen zeggen dat de zon schijnt, maar helaas is het hier alleen maar aan het regenen en regenen eigenlijk. Dus sorry, geen zon.
0: Geen zon, oké, maar ze is wel opgekomen. Sienna Spyro stond een paar weken geleden nog in de AB in Brussel. En dinsdag heeft ze een nieuw concert in ons land aangekondigd. Ze staat in maart volgend jaar in Vorst Nationaal. Je hoort haar zo meteen met Die on This Hill na LSO en Nate Smith met

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: Goedemorgen, het is vrijdag 12 juni 2026. Meer dan 800.000 tickets verkocht voor de reunieconcerten van Karen, Christel en Kathleen, de K3 Originals. En vanaf vandaag ligt de dubbel CD en de vinylplaat in de winkel. Dan kan je dat concert nog een keer beleven of herbeleven. Er is ook een limited edition van een roze plaat. Maar die is in voorverkoop al volledig uitverkocht. Voor de fans van Olivia Rodrigo is er ook van haar een nieuw album vanaf vandaag. En vandaag wordt het nieuwe zomerseizoen bij de Redders aan de Kust officieel geopend. Elke dag moet er overal minstens één redderspost geopend zijn. En vanaf 1 juli zullen alle reddersposten geopend zijn. En doe je vandaag maar beter ook weer een regenjas aan? Denk het wel. Dit is wat Emiel daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden.
2: Welkom in de

Beste vrienden, het is vrijdag. En vrijdag is de mooiste dag van de week, want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het wordt een prachtig weekend. Met het WK voetbal dat begonnen is met Vaderdag. Dat is zondag, niet vergeten. Ik heb nog geen cadeau, dus daar moet ik nog naar op zoek. Ja, het wordt een fantastisch weekend. En daarom zingen we allemaal samen

0: Karin uit Asseneren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Dag Karin, wat zijn de weekendplannen?
1: Dit weekend ga ik een weekendje Antwerpen met mijn vriendin en we gaan naar Aspen.
0: Aspen in theater?
1: Ja, in theater, inderdaad.
0: Ik wist niet dat dat nog bestond. Ah, het is de laatste keer met... hoe heet die ook weer, die acteur met zijn hele diepe, lage stem? Herbert Vlak. Ja,
1: Herbert
0: is niet de laatste keer dat hij Aspen speelt? Ja. Allee, ik bedoel, inspecteur van in. Ja, Aspen spelen is moeilijk.
1: Inderdaad.
0: Ja, oké. Ah, leuk. Allee, tof. Geniet ervan, Karin. Ja. Dag, hè.
1: Dankjewel, dag.
0: En dan nog even naar Jens uit Idegem. Dag, Jens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Vincent.
0: Ja, ondertussen is ook die match Zuid-Korea-Tsjechië bezig. In Mexico wordt die gespeeld. Er is iets gebeurd.
2: Ja, klopt. Het was 1-2, maar het is afgekeurd. Sorry.
0: Afgekeurd? Was buitenspel?
2: Nee, ik heb bijna niet gekeken. Ik heb het op mijn gsm te zien.
0: Maar dus nog steeds 1-1 in de match Zuid-Korea tegen Tsjechië. Dankjewel, Jens.
2: Ja, dat klopt. Graag gedaan, Vincent.
0: Yo, yo.

tussen Zuid-Korea-Tsjechië 2-1. Het wordt een prachtig weekend, maar niet voor studenten natuurlijk, want die hebben examens, hè. Dus ik wens iedereen die aan het studeren is heel veel succes. En ook heel veel succes aan de ouders, want kinderen met examens, niet altijd leuk. Maar voor zowel de studenten als de ouders, neem op tijd een pauze. Er is ongetwijfeld van alles te doen in Vlaanderen dit weekend, dus geef ons inspiratie. Vertel wat je gaat doen dit weekend in de Q-app. En dan ga ik zo meteen zoveel mogelijk berichten voorlezen in één

0: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Even kijken. Sylvia uit Bocholt zegt: goedemorgen Vincent, ik begin vandaag aan mijn praktijkopleiding van mijn C-rijbewijs. Doreen uit Grobbendonk zegt: mijn poepieke is de liefste. Carlo uit Hasselt zegt: slecht weer beu. 1 adres: casaluna25.com. Cindy uit Pelt zegt: morgen gaan we naar het schoolfeest van onze buurjongen en zondag hebben we vaderdag ontbijt. Brenda uit Antwerpen zegt: Joyline en Divine verjaren vandaag, dus feestje, dochter 12 en zoon 13. Michael uit Wachtebeke:
2: morgen gaan we mijn zoontje zijn 7e verjaardag vieren. Een 6-7 feestje. We gaan, gaan kaarten en we gaan er een leuk weekend van maken. Gelukkige verjaardag, Siebe.
1: Seppe uit Arendonk zegt: morgen ga ik trouwen en dan op huwelijksreis naar Kenia. Nathan uit Maasmechelen zegt: in het weekend samen zitten met vrienden, iets gaan drinken. Bram uit Lichtaard stuurt: it's my birthday. Kenneth uit Wachtebeke zegt: Delano, goed studeren dit weekend, dat de blokken hout eraf vliegen. Kijk, we hebben allemaal keiveel goesting in het weekend, jongens.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Een hele goede morgen. Nieuws van 6 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Het WK voetbal is nu echt afgetrapt. Gastland Mexico heeft de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Collega Birgit Hertelere volgde die wedstrijd voor ons in Mexico-stad.
5: Het kon absoluut geen betere start zijn voor Mexico hier op het WK. Dus ook niet dat daar iemand aan getwijfeld had hier, hoor, dat dat een klinkende overwinning ging zijn. Wat toch opviel is dat het hier 95% van de mensen, misschien zelfs meer, dat dat Mexicanen zijn. En dat is natuurlijk heel anders op andere WK's. Dan heb je echt een mix aan nationaliteiten.
4: In de andere wedstrijd in groep A won Zuid-Korea zo net van Tsjechië met 2-1. In Boom in de provincie Antwerpen is een jongen van 15 betrapt gisteravond terwijl hij met de auto reed. De politie merkte hem op door zijn sportief rijgedrag. Toen ze hem probeerden tegen te houden, reed de jongen weg, maar hij is later onderschept. Er zaten nog 3 andere tieners in die wagen. De bestuurder had uiteraard geen rijbewijs. Hij reed met de auto van zijn vader. En in Amsterdam is er een explosie gebeurd in een appartementsblok. Er zijn zeker 7 gewonden volgens de hulpdienst. Het gebouw is deels ingestort, er is ook een brand ontstaan. De bewoners zijn geëvacueerd en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze zoeken of er nog slachtoffers of gewonden zijn. Eerst grijs en regenachtig vandaag. In de loop van de namiddag wordt het droger en 18 graden. En dit weekend iets droger, nog lokaal wat gedruppel en dan tot 20 graden.
6: En op dit moment geen files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ben vanochtend vroeg ook wel al iemand tegengekomen die sportief aan het rijden was.
4: Ja? Dat is Maarten.
6: Goede, Finn. Maarten zegt ook wel vaak... En jij zegt toch soms, ik rij sportief. Hè? Zo een beetje...
7: Wat?
6: Je kan toch ook zo wel wat... Wii, zo, hè? Maar het was... Nee, maar...
7: Maar je moet mij zo niet onder de bus gooien, dat is helemaal niet waar. Ik rij op mijn auto. Ik ben een autorijd.
6: Ah ja.
7: Ik rij niet meer zelf.
6: Maar en rijdt hij sportief?
7: Nee, helemaal niet. Die houdt afstand.
6: Los van Maarten, het was eigenlijk triest. Het was iemand die duidelijk heel dronken was.
7: Oh,
6: en ik weet dan zo nooit wat ik moet doen. Want ja... Ik kan toch moeilijk de politie bellen en zeggen, achtervolgen. Hij rijdt nu de Brusselse ring op en hij heeft die... Ja, ga niet, hè. Maar die was echt in het midden van rijvakken en dan heb ik hem snel ingehaald zodat ik er vanaf was. Maar het was echt niet oké. Okay. Ja. Misschien kwam die van de voetbal, daar hadden we het gisteren nog over. Hè, dat
4: ja,
6: er zoveel mensen...
7: Ja, zou kunnen, ja. Nooit dronken rijden. Hey, sportief gebeurt wel vaker in Boom. Ik heb er ook eens iemand de gracht in zien rijden.
6: Oh jong. Was jij het?
7: Nee. Alsjeblieft. Ik aanvaard dit niet, hè.
8: 2 tegen 1.
9: Music. Maarten en Dorothee.
7: Goed, I'm good. Glad I'm alive. Jelly Roll komt eraan. Naar Calvin Harris.

0: Het is vrijdag 12 juni.
1: Voor de eerste keer sinds september 2023 heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd. Voor spaarders is dat goed nieuws. Voor mensen die een lening willen is dat minder goed nieuws. Belfius biedt op spaarboekjes nu tot 3,1% interest. Het gaat dan wel over rekeningen waarop je zo iedere maand maximum 600 euro mag storten. Bij de klassieke spaarrekeningen blijft de maximale rente rond de 1,9%.
2: De supermarktoorlog bij Colruyt doet pijn. In alle stilte zouden al honderden mensen ontslagen zijn door de druk van de concurrentie. Colruyt zelf ontkent, maar de vakbonden zeggen dat er wel heel goed geteld en gerekend wordt om buiten de procedures van de wet Renault te blijven. Dat is een wet die in werking treedt als je echt een heel groot ontslag organiseert. In zo'n gevallen, ja, dat is met zo'n heel procedure, dan moet dat bekendgemaakt worden. Dan moet de VDAB gecontacteerd worden. Is er sowieso een maand overleg met de vakbond? Allee, dat soort dingen.
1: Dan kan je dat
2: nu niet in detail, maar dat is een heel procedure.
1: Dan kan je het moeilijk onder de radar houden.
2: Exact.
1: Maar dus als er slim wordt geteld, wat dan hier het geval zou zijn, dan...
2: Ja.
1: Delphine zei het ook in het nieuws. In Mexico-stad is het WK voetbal gisteren officieel afgetrapt. En Christophe Stienlet, dat is altijd de stadionomroeper van de Rode Duivels. Die ken je misschien nog als Bartje van Schuif af. Ook op het WK, als de Rode Duivels de eerste ronde overleven. Dan stapt hij op het vliegtuig naar Amerika. De FIFA zorgt voor zijn vervoer, verblijf. Hij wordt ook betaald, op matchdagen zelfs dubbel. Het is echt zo'n heel stuk over hem in de krant vanochtend. Hij verwelkomt dan de Belgische supporters in het stadion in hun eigen taal. Hij geeft de ploegopstellingen mee en zo. Maar selfies nemen op het veld, dat mag niet. Dat is strikt verboden. Ooit stond hij echt vlak naast Messi. En hij zegt van ja, toen was het wel een beetje moeilijk om daaraan te weerstaan, maar hij heeft het toch niet gevraagd. Hij is professioneel gebleven. Het zou ook een hele dure selfie zijn, want er is ooit wel een collega van hem, ook een stadionomroeper, betrapt op zoiets. En die heeft dan tot 600 euro boete moeten betalen voor die selfie, voor het breken van die regel.
2: Dus zou je 600 euro geven voor een selfie met Messi?
1: Oef, nee, helemaal niet.
2: Nee.
1: Hij mag mij 600 euro geven.
2: Zijn er hier toch al een paar op de redactie die knikken. En ik denk mensen die dit horen,
1: euro?
2: Die dat wel zouden
1: maar
2: doen.
1: Allee. Nee.
2: Denk ik wel.
1: Tot hoeveel zou jij gaan voor een selfie met Messi? Oei, wat komt er nu? Zou je jacuzzi opgeven voor een selfie met Messi?
2: Nee, maar ik zou het dan niet doen, omdat ik dan denk, die mens.
1: Maar wat ga je daar dan mee doen?
2: Laat hem daar toch op zijn gemak.
1: Maar ga je die dan in je living hangen? Zo als er bezoek binnenkomt of zo in het toilet?
2: Zijn er opnieuw een paar handknikken op de redactie?
1: Allee, toch, ja. Ja, kijk.
2: Onze Belgen gaan hun laatste weekend in voor ze ook effectief op het veld staan. Thibaut Courtois heeft gisteren in een persconferentie gezegd, ja, het is mogelijk mijn laatste WK, wat ook logisch is gezien zijn leeftijd. Maar ja, een keeper gaat toch altijd wat langer mee, dus, maar hij zegt, ja, staat veel talent na mij en het zijn toch een paar weken rust die je goed kan gebruiken.
1: Maar
2: je
1: zou dat bij Real Madrid dan wel doordoen?
2: Ja, maar dan kunnen ze even rust pakken.
1: Weet het, maar
2: dat heeft Toby ook gedaan, dat hij nog goed kon doorspelen bij Antwerpen.
1: Ja.
2: Ja, iets over 8 hebben we VTM Sportanker Maarten Brex in de show, dan babbelen we er wel even over.
1: En er komen verschillende berichtjes binnen. Het is blijkbaar miserie op de Antwerpse ring. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van de Kennedy-tunnel.
2: Was je nog niet goed wakker?
1: Middenrijstrook is daar versperd, rechterrijstrook versperd. De verwachte afhandeltijd zou 2 uur duren. Dus als je daar staat, dan sta je even vast. Als je daar nog niet bent, probeer dan op lange afstand toch andere routes te nemen. Als je gaat over Brussel, als dat kan, afhankelijk van waar je komt natuurlijk, maar...
2: Dus de Antwerpse ringtrochte van de Kennedy-tunnel,
1: Richting Gent.
2: Richting Gent, dus dat spreek best wel even vermijden. 6:13, laat ons rustig wakker worden, jongens. Het is vrijdagochtend, het wordt nog stevig met dat WK en zo. Relax. Even Levinje. Dit is I'm With You. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, het is 16 over 6. Blij dat je bij ons bent zo vroeg, blij dat je wakker bent. Over exact 2 weken is het zover, dan zetten we samen de zomer in op de Foute Party in Flanders Expo in Gent.
1: Als je fan bent van ons Foute Uur, elke dag van 9 tot 10, dan is dit feest wel echt iets voor jou. Het is toch, het is eigenlijk het Foute Uur XXXXL. Met heel veel artiesten op het podium en natuurlijk de allerfoutste hits ooit. Hè.
0: De voorbereidingen zijn volop bezig. Later vanochtend hebben wij nog een paar leuke nieuwtjes. Hè. Dat is altijd fijn. En we hebben natuurlijk nog die ene vacature die we ingevuld moeten krijgen, zodat de Foute Party in stijl geopend kan worden.
1: Wie weet kan je dit weekend op de valreep nog solliciteren. Hè. Dat kan, dat mag. Ja. En dan kan je misschien met 50 vrienden, collega's en familieleden komen naar de Foute Party.
0: Laten we zo meteen nog eens door wat sollicitaties gaan. Ik voel me zo precies iemand van Ager, zo, hè.
1: Het zijn wel leukere sollicitaties dan zo droge cv's die mensen met AI hebben gemaakt.
0: Dat is wel waar.
1: Het is wel plezanter om allemaal eens, om er eens door te bladeren.
0: Ja. Eerst de Swedish House Mafia aan het begin van je werkdag. Daar kan een mens nooit mee misdoen.
2: Mannekes, Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Swedish House Mafia, 7:30.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: We hebben een vacature openstaan. Zoek je iemand die het foute anthem zingt op de foute party? Vrijdagavond 26 juni, nu hou er misschien rekening mee. Het zou kunnen, een vol Vlaanders Expo kan misschien wel meezingen.
2: Ja, dat is de bedoeling vooral. Ja. Het is ook de bedoeling dat jij iedereen meetrekt om het foute anthem allemaal samen te zingen.
0: Dat kan wel overweldigend zijn.
2: Ja, absoluut. Je kan voor die unieke flexijob solliciteren via qmusic.be of de Q-app met een filmpje. Dat is natuurlijk veel leuker voor ons om te screenen dan een klassieke cv. Anne uit Kampenhout, die werkt voor de marketing van Centerparks.
3: Je hoeft je niet te schamen, het is echt wel oké. Leg je uit de schaapje, want iedereen doet mee. De AC/DC, Michael Jackson, Barry White en Vince Vitale.
2: Als ik mij dan even opnieuw coach bij de Voice van Vlaanderen mag noemen, dan denk ik, zingt al heel tof, maar ja. Nu is het nog een kwestie van overgave, denk ik.
0: Dat is echt, zo.
2: Vergeten hoe je het juist moet zingen en nu gewoon je volledig laten gaan.
0: Absoluut.
2: Kinderverzorgster Chinook uit Baasrode, die is aan het zingen, terwijl ze een kindje eten aan het geven is.

0: wil eigenlijk dat Natalia er al mee op komt op het podium.
1: Ah, jawel, ja, Natalia komt naar de Foute Party, dus dan kan ze haar idool ineens ook ontmoeten mocht zij de foute stem op de werkvloer worden. En elektricien Jorik uit Ardooien, die, ja, die spreekt vanuit de auto eigenlijk zijn innerlijke Suzanne en Freek aan.
2: Wat er ook komen gaat, weet dat ik naast je sta.
1: Nu, ik denk dat het niet de juiste nummerkeuze is voor Jorik.
0: Dat is,
1: maar als je
0: is,
1: echt
0: is
1: goed je best doet, hè? Dan kan je een jonge Bart Peters in herkennen. Maar echt goed je best doen. Snap je?
3: De jonge Bart Peters. Ja. Okay.
1: Wie de foute stem op de werkvloer wordt, die mag sowieso ook met 50 collega's naar de foute party komen. Wij regelen een bus, dus dat wordt allemaal geregeld. En ja, dat wordt denk ik dan ook ineens een hele goede teambuilding.
3: Ga daar niet te licht over. Wat een prijs, jongen. 50 man aan de foute party, dat is echt een zieke prijs, hè. Dus ja, als je nog niet... Allee, ik zou niet twijfelen. Ik zou echt niet twijfelen. Laat u gewoon gaan. Taylor Swift in de ochtend en Anti-Hero.

and Hero. 17 juni is de nieuwe Toy Story er, de vijfde al, met muziek van Taylor Swift. En ze heeft op de première in LA een andere iconische hit gezongen uit Toy Story.

mooie. Ze is echt fan van de films. Dat is ook tof om te weten, zo'n wereldster die ook fan is van dingen. En dat is dan die I Knew It, I Knew You. Dat is dan van die nieuwe filmen.

0: Ja, de nieuwe Toy Story. Ik ga hem toch snel zien, denk ik.
1: Hallo. 17 juni.
0: Vermoedelijk met de kinderen. Delphine, je bent hier voor het korte nieuws natuurlijk, want het is 6:30. 2K voetbal is nu echt begonnen. Het was toch heel veel gedoe met die onderwijsbonden en zo die aan het protesteren waren. Hoe is dat daar nu eigenlijk verlopen rond het veld?
2: Die zijn gekomen. Hè. Het was inderdaad aangekondigd. Betogingen aan dat stadion van die openingsmatch in Mexico-stad. Honderden demonstranten zijn op straat gekomen. Dus die leerkrachten inderdaad, maar ook ouders van vermiste kinderen. Ze hoopten om meer aandacht te krijgen voor een situatie net door dit moment te kiezen. Betogers gooiden met van alles naar de politie. Die heeft ook verschillende mensen opgepakt. Maar in het stadion was daar wel weinig van te merken. Daar won Mexico de openingsmatch van Zuid-Afrika met 2-0.
0: Jammer voor Hugo Broos. Hè? Ik had het hem wel gegund natuurlijk als bondscoach van Zuid-Afrika.
2: Ja.
0: Maar er zijn nog 2 matchen, hè? Dus alles kan.
2: Het kan nog.
0: Misschien blij voor zijn vrouw, want de man is 74 en ze heeft hem nog nooit thuis geweten, denk ik. Dus als ze er snel uit ligt, gaan we hem snel terug naar huis natuurlijk.
2: Hoe garme. En dan het Europese migratiepact. Dat gaat vandaag meteen van start nadat het gisteren is goedgekeurd na jaren onderhandelen door de 27 Europese lidstaten. Je hebt daar wellicht al over gehoord. Hè. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gaan gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen of vanuit het zuiden minder doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. En wie geen asiel krijgt, die moet ook sneller zelf terugkeren naar zijn land van herkomst. En dan nog het weer. Vanmorgen kans op wat regen. Vanaf deze namiddag droger en 18 graden.
3: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Merksem en Antwerpen Centrum. 3 kwartier extra tussen Antwerpen Centrum en de Kennedy-tunnel. 12 minuten erbij tellen. Maar we zeiden het daarnet al, daar is gewoon een gigantisch ongeval gebeurd. Ja, ja, ja. Rijstroken versperd. Dus die verliestijd gaat ook alleen maar blijven aantikken. Het gaat een tijdje duren eer het daar is opgelost. Dus als je nog moet vertrekken, probeer het daar te vermijden. Antwerpse ring richting Gent ter hoogte van de Kennedy-tunnel. En dan nog richting Antwerpen E313. Ook al file tussen Randst en Antwerpen-Oost, 13 minuten extra.
4: Dorothee's Doordenker.
3: Vroeger was alles beter, behalve de wifi.

0: Maar je zal wel zien. Gemaakt door drie Noren in de barkou bij min 15 graden, maar dat hoor je niet. Magnetic en de Bausa. Gisteren heb ik ontdekt dat de eigenaar van het bedrijf Segway in 2010 gestorven is in een ongeluk met zijn Segway.
1: Ah, ik heb dat al eens gehoord. Ja. En dat was in de aflevering van De Verhulstjes, toen ze op vakantie allemaal met een Segway gingen rijden. Oh. En ja, normaal gezien, Ellen kan altijd alles heel goed. Is ook heel sportief, dus die kan dat soort dingen goed. En daar was die compleet aan het flippen. Echt tranen in haar ogen, omdat ze het niet onder controle kreeg.
0: Ja, ik weet
1: en
0: dat
1: toen
0: ook nog
1: hadden ze dat verhaal te vertellen. Ja, ja, ja, de uitvinder is gestorven.
0: Wat ik was dat vergeten.
1: Ook niet het juiste is om te zeggen tegen iemand die sukkelt op een Segway. Hè?
0: Nee, maar wat, ik vind dat ook zo erg voor die mens, want dat is toch eigenlijk een baanbrekende ontdekking. Wat een, ja, wat een vernuft, wat een technisch vernuft, wetenschappelijk ongeëvenaard. Maar dan, ja, vind je dat zo erg dat jouw levensverhaal zo
1: dat is,
0: een mop is of zo?
1: Ja.
0: Allee, een mop. Snap je, ik wik mijn woorden, maar allee, ik wik ze niet. Maar snap je wat ik bedoel? Dat je zo... Ja, de eigenaar van de Segway is van de cliff gereden met de Segway. Dat is zo, ja. Dat is
1: triest,
0: heel, heel slechte marketing.
1: Maar, en dus vertel het zeker niet aan iemand die moeite heeft met een Segway rijden. Nee. Dat is zoals we zijn ooit naar Londen gegaan met de middelbare school, met de boot. En dan hebben we op de bus naar die boot gekeken naar Titanic. Raad ik mensen met angst voor schepen ook niet aan om die film te kijken net voor je met een ferry het kanaal gaat oversteken.
0: Ja, en voor de mensen die niet weten wat een Segway is, hebben we dat uitgelegd eigenlijk. Dat is zo, dus ja, een ding met een stok en twee wielen, hè, waar je zo heeft dat, dat is, ja. Ja. Ziet er een beetje lullig uit, hè?
1: Ja, een soort van iets stepachtig, maar je moet echt heel hard met je evenwicht gaan zitten werken. Kan je ook even uitleggen wat een ferry is voor de mensen die dat niet weten? Wat een ferry is? Dat is een grote boot waarmee je kan varen die vaak gebruikt wordt als een soort van openbaar vervoer.
0: Ga je toch een beetje context moeten geven, lieve luisteraar? Ik heb ooit iets gezegd tegen Dorothee. Weet je wat een ferry is? En ik word sindsdien uitgemaakt voor mansplainer. En om de zoveel tijd zegt ze, maar wat is een ferry?
1: Nee, maar kijk,
0: om mij eraan te herinneren
1: ik
0: dat ik haar toen gemansplainde.
1: Super blij dat ik vandaag eindelijk heb geleerd wat een Segway is. Ben ik je eeuwig dankbaar voor. Wat heb jij bijgeleerd de voorbije 24 uur? Dat mag je nu doorsturen in de Q-app.
0: Echt, jongen. Wilt je mij plezier doen, lieve luisteraar? Wilt je eens een berichtje sturen via de Q-app als je niet wist wat een Segway was? Want heb ik het nu weer gedaan? Heb ik nu uitgelegd wat een Segway is, terwijl iedereen het wel weet? Dat vraag ik me nu wel af.
1: Wij wachten vol spanning de toestroom aan massale berichten in de Q-app af.
0: Oh, Lost Frequencies komt eraan en Maxime en Hanna mee.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Deze radiospot is voor u.
12: Ja.
11: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
12: Of de stevigheid van een natte pistolet.
11: Jij denkt, dat is normaal?
12: Ja, wel, dat is niet normaal.
11: Nee, het is goed geweest.
12: Genoeg afgezien.
11: Gedaan zeg.
12: Klaar.
11: Het is bedtijd nu. Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life.
14: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
15: Sleep Life.
16: Winner Ben.
4: Berger.
6: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
4: Oh.
6: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
4: Ja, samen wakker worden.
6: Krant lezen in bed.
4: Oh ja.
6: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
4: Ja, klassiek.
6: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
4: Hè?
6: Die zijn ook gezellig klassiek.
4: Ah ja, klassiek.
15: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
16: Wienerberger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
18: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip, stal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes.
17: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
18: Daar drinken we eentje op.
17: En nog verantwoord ook. Ching.
19: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
20: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
21: Krevel. Leef beter.
22: 3, 2, 1.
23: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Patrick uit Locristi stuurt online. Even de radio toch iets luider. Wat een topschijf. Goedemorgen Maarten Dorothee. En wel, goedemorgen Patrick. We hebben het te danken aan Lost Frequencies. Hij levert de Q-topschijf deze week. Vanmiddag wordt een nieuwe gekozen in de Q-top 40 met Joren Linssen.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Wel. Wat een segue is. Fijn, dat geldt toch voor veel mensen. Ik werd hier uitgelachen omdat ik dat aan het uitleggen was.
2: Ja, voor veel mensen. Een paar berichtjes inderdaad in de queue. Katrien uit Evergem die stuurt... Ik wist niet wat het was, Maarten, een segue, dus dank u. Monique uit Deelze Stockholm die stuurt... Maarten, we zijn niet wereldvreemd, hè. En Sven die stuurt... Ik kende de segue, maar ik ben blij dat ik nu ook weet wat een ferry is. Oh, kijk, jongen. Voilà. En Bennet uit Erpenmeren die doet wel echt nog een leuke toevoeging. Die stuurt... er bestaan ook brommers van segue. Dus het is eerder een merk dan een bepaald ding. Dus wij noemen zo dat waarop je naar voren leunt een Segway. Maar dat is gewoon het merk. Je kan evengoed een brommertje kopen van het merk Segway.
0: Oh, dat wist ik niet.
2: Oh.
0: Kijk, voilà, weer, hebben wij weer iets bijgeleerd. Kijk, en zo voeden we elkaar met kennis. Dat is mooi. Nog van alles anders bijgeleerd, hoor. Waarvan komt de term draconisch? Wel in het Athene van 600 voor Christus.
2: Ben je in de geschiedenisboeken gedoken, Maarten?
0: Waren er nog geen geschreven wetten? Ja, ja. Daar werd misbruik van gemaakt, uiteraard. Tot Draco de allereerste wetten opschreef. Hij dacht, laten we dat even een keer opschrijven, dat is misschien wat handiger. Alleen, hij ging nogal hard. De wetten van Draco waren super streng. Voor een mini misdaadje kon je al meteen, tjak, de doodstraf krijgen. Daarom dat wij super strenge of onrechtvaardige maatregelen vandaag nog steeds draconisch noemen.
2: En je hebt toch ook Draco in Harry Potter, dat personage, wat dan zo de slechterik is.
0: Dus Draco Malfoy.
2: Dat komt daar dan eigenlijk ook van, toch?
0: Dat weet ik niet.
2: Ja.
0: Maar dat zou kunnen.
2: Een slechterik, dat zal dan wel, hè?
0: Wat ik ook niet wist, dat je je job kan verliezen als je te veel geluk hebt.
2: Oei.
0: John Priest werkte in de machinekamer van grote stoomschepen. En de mens heeft 4 scheepsrampen overleefd.
2: Vreselijk.
0: 4. Waaronder de Titanic. Hij had zoveel geluk dat er niemand nog met hem op een schip wilde stappen. Want iedereen dacht, als die mens meegaat...
2: Dan gaan we zinken.
0: Dan gaat een boot onder.
2: Dus eigenlijk had hij zoveel geluk dat hij een soort van ongeluksmens werd voor andere mensen.
0: Jawel, maar daar geraak ik dus niet uit met mezelf. Er zijn heel veel dingen waar ik niet uit geraak met mezelf, maar dit dus ook. Heeft die mens nu geluk of ongeluk?
2: Ja, ongeluk, hè. Die is sowieso getraumatiseerd voor het leven geweest.
0: 4 scheepsrampen en vredig in bedje gestorven.
2: Ja, maar je weet dat ik nogal een fervent geschiedenis-podcast-lover ben. Ja. Ik heb een hele uitgebreide over de Titanic gehoord.
0: Ja.
2: Die mens is uiteindelijk...
0: Je kent hem.
2: Ja, ik ken hem. Ik ken iedereen die op de Titanic is gezeten ondertussen. Okay. Die is uiteindelijk nog gestorven aan een longziekte door zo vaak in machinekamers te werken. Door die kolen en die rook daar en zo is die toch nog aan een longziekte overleden. Ik vind dat...
0: Maar het is een strafverhaal.
2: Hij werd ook de onzinkbare stoker genoemd. Zoals je het onzinkbare schip had. En zo wordt de Titanic altijd genoemd.
0: Ja.
2: Hij is de onzinkbare...
0: Je kent hem, ja. Podcast-lovertje.
2: John en ik, we go way back.
0: Ja, ja. 7:10. Dit is hem, de vrijdagochtend van Q-Music. Maar zo fijn dat je luistert. Dank u daarvoor. Kijk eens, goede muziek. Beetje WK-vibes. Shakira, Burna Boy. Beetje zomers. Mag ook wel, want het wordt echt mooi, hè, de komende dagen. We gaan dat checken met Frank. Nu U2 en The City of Blinding Light.

0: afgetrapt. Met ook optredens van Shakira en Burna Boy. Het was een feestje hoor. En een mooie winst voor het gastland. 2-0 werd het tegen Zuid-Afrika. Ondertussen is ook de tweede match van het WK afgelopen. Zuid-Korea kon met 2-1 van Tsjechië winnen. Met ook een goal van een ex-speler van Genk. Dus de Genk-fans kennen hem misschien. Hyun Yu Ho. Dus proficiat.
1: Straks bij Maarten en Dorothee.
2: Ondertussen bereiden ook de Rode Duivels zich voor op hun eerste match. Dat is maandag rond 8 uur. Blikken we al even vooruit met VTM-sportanker Maarten Brix.
0: En heb je al eens nagedacht over je lichaam? Ik bedoel, je lichaam tijdens dit WK. Hoe ga je dat lichaam van jou, dat jou overal heen brengt, dat voor je zorgt, hoe ga je dat verzorgen? Hoe ga je dat doen met slaap? Wanneer drink je bier? Drink je 0,0 best? Of wanneer kan er misschien alcohol bij? Allee, ik bedoel, ja. Wanneer drink je koffie? Is Red Bull een goed idee? Wanneer ga je slapen? Ga je niet slapen? Ga je op andere momenten slapen of is dat dan ook weer niet slim? Enfin, veel vragen, na het nieuws antwoorden.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Goedemorgen, bijna 7 uur. Delphine heeft het nieuws.
9: Goedemorgen. Ons land heeft weer reservisten in het leger, dat schrijft HLN. Zo'n 500 mensen moeten ons grondgebied kunnen verdedigen. Het is al van de Koude Oorlog eind jaren 80 geleden dat ons land nog zo'n volwaardig reservistenkorps had. Collega Timmy van Diepen.
10: Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld of een ramp, kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
9: De komende jaren moeten daar ook nog veel jongeren bij komen uit dat vrijwillige dienstjaar dat ze nu kunnen volgen bij het leger. In Brussel zijn gisteravond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella was op bezoek bij het Vlaams Belang en hield gisteravond een toespraak in het Vlaams parlement. Betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep die betoging wel rustig. Het Europese migratiepact gaat vandaag met van start. Het is gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan onze buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen of vanuit het zuiden minder doorreizen naar ons land bijvoorbeeld. En wie geen asiel krijgt, moet sneller terugkeren naar zijn land van herkomst. Iran en Amerikaans president Trump spreken elkaar weer tegen over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Zo zegt Trump dat er de komende dagen een akkoord ondertekend wordt, waarin bijvoorbeeld staat dat Iran geen kernwapens zal hebben. Iraanse staatsmedia spreken dat dan weer tegen. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Trump al 38 keer aan dat het conflict bijna voorbij is. In Mexico was het heel onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen daar op straat. Zo pleitte de onderwijsvakbond voor hogere lonen en een beter pensioen. Maar ook moeders van vermiste kinderen kwamen op straat. Een groep gemaskerde mannen zocht er na de confrontatie op met de politie. Ze gooiden stenen en molotovcocktails. Verschillende mensen zijn opgepakt. En in het stadion zelf was daar weinig van te merken. Daar is gastland Mexico gisteravond de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Je hoort collega Janko Beekman.
11: Al wel zeker een verdiende overwinning. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, ook geen zwakke ploegen.
9: In de andere groep won, in de andere wedstrijd in groep A liever won Zuid-Korea vanmorgen van Tsjechië met 2-1. Eerst grijs en regenachtig vandaag. In de loop van de namiddag wordt het droger, 18 graden. En dit weekend nog iets droger, lokaal wat gedruppel en dan tot 20 graden.
2: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Vanaf Antwerpen-Noord moet je al een uur extra rekenen. En tussen de Legrellenlaan en de Kennedy-tunnel ook een half uur extra. Daar is een groot ongeval gebeurd. Dus de verliestijd gaat daar nog aandikken, want het ongeval is nog niet afgehandeld. Als je dus de Antwerpse ring kan vermijden, doe dat dan zeker. Richting Antwerpen E313, daar gaat het ook al traag tussen Rans en Antwerpen-Oost 35 minuten erbij tellen. Brusselse buitenring dan tussen La Hulpe en Ter Vuren Vierarme 20 minuten extra rekenen. En richting de Nederlandse grens op de A12 tussen Antwerpen-Noord en Poldervliet 12 minuten extra.
0: Goedemorgen!
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Op vrijdag klinkt de muziek waar je goed gezind van wordt, nog goed gezinder. Miles Smith.

0: Het is vrijdag 12 juni.
1: En het is Vaderdag dit weekend, dus tijd om alle papa's in de bloemetjes te zetten. En dat is voor Simon van Bazaar de eerste Vaderdag met twee kindjes. Alba, zoiets, en zijn nieuwe kindje, heeft het op Instagram gezet. Het is heel schattig, ja, hè, want er is al een ouder kindje, hoe die elkaar dan zo knuffelen en ontdekken. Het is echt heel schattig. Het zomerseizoen van de kustredders begint vandaag. In elke kustgemeente in ons land moet er elke dag minstens één redderspost open zijn. Dus ja, bij mooi en bij slecht weer kan je dus gaan zwemmen in de Noordzee.
2: In de morgen leggen ze vanochtend uit hoe je op een gezonde manier naar het voetbal kijkt dit WK. Daar moet je over nadenken, want anders overleeft je lichaam het niet, uiteraard. Met al die nachtmatchen, het is heel vervelend. De conclusie is, het mag allemaal niet te tof zijn. Enfin, dat is mijn conclusie. Wat moet je doen bij nachtmatchen? Ze hebben het aan een paar professoren gevraagd. Vooraf slapen, dat noemen ze sleep banking. Kende jij dat, die term?
1: Sleep what?
2: Sleep banking. Ik heb Armin van Buren ooit een disco sleep weten zeggen.
1: Power banking. Ken ik.
2: Ja, dat is eigenlijk dat je dus voor de activiteit gaat slapen. Dus als er om 2 uur een wedstrijd is, ga je gewoon om 9 uur slapen en je zet een wekker, bijvoorbeeld.
1: Ah ja, dat heb ik wel eens gedaan toen een geheim feestje van de Masked Singer was. Dan ben ik gaan slapen en dan ben ik om middernacht opgestaan om dan naar het feestje te gaan.
2: Sleep banking, dus dat raden ze aan, als je het kan natuurlijk. Om te helpen sleepbanken, slaap in een koele, donkere en stille omgeving met een maskertje, met gordijnen, een ventilator en oordopjes.
1: Maar dat is voor een goede nachtrust nu sowieso geen overbodige luxe, denk
2: ik. Ja, maar wij zijn dat gewoon om vroeg te gaan slapen, maar veel mensen zijn het niet gewoon, dus ik geef het even mee. Bier en een zak chips, niet oké. Mag je niet doen s'nachts, uit den boze. Je lichaam denkt, het is avond, ik kan gaan slapen, maar eigenlijk moet de dag nog beginnen.
1: Ah ja.
2: Heel vervelend. Geen koffie, geen Red Bull. Want ja, na de match stort je in elkaar.
1: Ah ja, dan is dat een dal in de piek.
2: Tuurlijk. En als de wedstrijd gedaan is en je plant om nog te gaan slapen, want ja, die matchen zijn doorheen heel de nacht, dus naar gelang van hoe je het plant, doe nog een klein wandelingetje. Cooling down of lees een stripverhaal.
1: Ja.
2: Al dus de professoren.
1: Ja, ik zal het wel in de krant lezen wie er gewonnen heeft. Nu maandag begint de zoektocht naar de foutste stem op de werkvloer. Echt officieel, want vanaf maandag elke ochtend een auditie hier in de ochtendshow. En jij mag mee beslissen wie het meest geschikt is om op te treden op de foute party. Jessica uit Poperingen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je hebt een vraagje.
3: Ja, wat mogen wij... Wij komen nu voor de eerste keer naar de foute party dit jaar.
1: Oh, leuk.
3: En mijn vraag... Ja, omdat mijn kinderen nu eigenlijk groot genoeg zijn om mee te komen. Mm-hmm. En wat mogen we allemaal verwachten? Wat moeten we aandoen? Wat...
2: Oh, je bent nog een foute party maagd, zoals dat ook al eens genoemd wordt. Dat is geen enkel probleem, dat kan overweldigend zijn. Eerst en vooral, probeer jezelf zeker te verkleden. Want anders dan, dat is heel raar als je daar niet verkleed rondloopt. Dan voel je je niet goed.
1: Okay. Maar dat kan ook iets simpels zijn, hè? Want ik verkleed mij ook niet graag

0: Dat is ook de maxi, Natalia.
1: Kan je op dansen, hè?
0: Ja. De rest van de affiche kan je sowieso checken op qmusic.be. En de DJ's natuurlijk op het podium. Er is altijd zo'n hele grote opening waarbij we jullie allemaal welkom heten. Dat we iedereen eens even zien. De Jordi, Frank Verstraeten, die gaan onder andere ook allebei draaien. Ja. Dus ik denk dat je bijvoorbeeld met dan de Frank Verstraeten mag je zo'n beetje even de Zillion verwachten.
1: Ja, dat is ook wel later op de avond. Ja. Dat is echt vrij laat.
0: En met de Jordi is dan zo'n beetje de oude markt van Leuven in Flanders Expo.
1: Ja.
2: Oké.
0: En dan doen wij ook een DJ-setje, een collega Q-DJ's. Er zijn frietjes, er is bier, er is van alles.
1: Ja.
2: Van alles, ja. Oh, dat gaat superleuk worden.
1: Ja, dat gaat echt superleuk worden.
0: Ik hoor het al. Zo tof dat je komt. Met wie ga je samen komen?
2: Met mijn drie kinderen. Ze zijn wel alle drie oud genoeg om uit te gaan in feite. Ik had al heel lang zin om eens te komen, maar zonder mijn kinderen ga ik nergens in feite. En ik zeg tegen hen, gaan we een keer gaan naar Maarten en Dorothy en al de zangers gaan kijken.
1: Ja.
2: En ze vonden alle drie superleuk. Dus ik heb direct tickets gekocht en dacht van wat moeten wij nu aandoen? Allee weet je wel, ik ben ook mama, dus de mama die uitgaat met de kinderen.
1: Ja, maar kom. Allee, je moet eens nadenken over hoe je over jezelf babbelt. Hè. Ik bedoel, dan mag je... Ja, je bent gewoon een toffe, gezonde, leuke vrouw die
0: cool,
1: zich graag
0: Jessica.
1: Amuseert. Tuurlijk, ja.
0: Heel tof.
2: We gaan dat doen.
1: Ah, wel.
0: Jessica, over exact 2 weken zien we jou heel graag in Gent.
2: Kom in orde.
0: Tot dan, hè.
2: Dankjewel.

0: Lady Gaga. Exact 7:15. Het is vrijdagochtend.
1: Q-Music.
0: Vanaf maandag kan je stemmen voor de foute 728. Over 2 weken ontdekken wij de nummer 1, de foutste hit. En nadien trekken we naar Gent voor de foute party.
2: Ja, daar hadden we het net al over, hè, met Jessica uit Poperingen. Zij komt voor de eerste keer, want haar kinderen die zijn nu oud genoeg om met haar mee te gaan, om samen naar de foute party te gaan.
0: Sinds gisteren weten we ook dat Vincent Virus en Gerben Tuurlings de Romeo's gaan vervoegen. En samen vormen zij de Vlaamse Backstreet Boys.
2: Dus er gaat heel veel gebeuren op het podium, maar ook naast het podium. Er is voor ieder wat wils. Er is een foute karaoke. Er is een stampbus. Er is een schuur.
0: Een schuur.
2: Waar je kan gaan schuren.
0: Uiteraard.
2: Dus als daar iets tussen zit waarvan je denkt, ah wel ja, dat is misschien wel plezant, dan kan je nog tickets vinden via qmusic.be.
0: In de morgen leggen ze vanochtend uit hoe je op een gezonde manier naar het voetbal kijkt. Dit WK, wat moet je doen bij een nachtmatje? Ze hebben het aan een paar professoren gevraagd, maar we kunnen het evengoed vragen aan Melvin uit Maasmechelen. Die heeft er, in mijn ogen toch, de nacht van de hel op zitten. Maar misschien is het voor jou inspiratie, ik weet niet.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Vanavond bij VTM. Harde noten om te kraken voor Jaap Reesema in I Can See Your Voice. En bij VTM 2 geen noten maar pijlen in de World Cup of Darts 2026. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Alex Warren. 7:20. Een hele goede morgen.
1: In de krant leggen ze vanochtend uit hoe je op een gezonde manier naar het voetbal kan kijken. Dit WK met dat tijdsverschil, al die nachtmatchen die er daardoor voor ons dus bij horen. Maar ja, we hoeven dat niet aan al die experts en professoren te vragen. We kunnen evengoed even bellen met Melvin uit Maasmechelen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, hoe heb jij het aangepakt, de eerste match van het WK?
2: Ik heb om 9:00 heb ik de match gekeken van Mexico-Zuid-Afrika. En dan ben ik tegen 11:00 gaan slapen. En dan heb ik mijn wekker gezet om 3:50. Heb ik Zuid-Korea tegen...
1: Tsjechië? Tsjechië was het. Dat is Tsjechië. Ja, ja.
0: Het gaat goed voorlopig.
1: Ja, ja. Alles onder controle. Alles. Zeker dat. Ja?
2: Ik heb mijn tas koffie gedronken. Ik heb de match gekeken. Ik heb mijn nog een tas koffie gedronken. Ik heb me klaargemaakt. En dan ben ik vertrokken naar het werk.
0: Maar waarom zou je in godsnaam opstaan voor Zuid-Korea tegen Tsjechië?
2: Ik leef voor het voetbal. Ik ben geboren en getogen als voetballer. En ja, WK, dat doet iets met mij. En ik vind dat echt heel speciaal. En ik hoop dat de Belgen ook ver gaan komen. Ik verwacht niks. Maar wat er komt, dat is echt wel... ik hoop dat het goed is.
1: Maar als je zegt een verleden als voetballer, wat heb je zo zelf gedaan dan?
2: Ik heb zelf in de jeugd begonnen bij Juve, dat is bij ons in Maasmechelen. Dan heb ik bij Patro gespeeld. En nu zit ik al 10 jaar bij Leut.
1: Dus je voetbalt ook nog altijd?
2: Ik voetbal nog altijd. Wel bij een veteranenploeg nu op het moment. Maar ja, ik voetbal wel nog altijd.
1: Voilà, voetbal is voetbal. Maar hoe ziet dan de komende dag en de komende nacht eruit voor jou?
2: Het is nu werken, dan is het gedaan, dan is het thuis. Want mijn vrouw heeft een crash, dus met de kindjes.
0: Ja.
2: En ik heb zelf ook nog 2 kindjes. Dus zoon om 3:00 van school halen, eten, zorgen dat die in bed liggen. Om 9:00 de voetbal opzetten. Met een puntje wel erbij vandaag, omdat het morgen weekend is. En dan ga ik weer een beetje slapen en dan zet ik om 3:00 uw zij tegen Paraguay op. En dan kijk ik mee.
0: Dat en 4 match.
1: Ja, je hebt wat koffie al binnen, hè?
2: Ja, ja.
1: Ik word echt, mijn hartslag gaat omhoog. Je bent zo opgefokt, Melvin. Ik denk dat er te veel cafeïne in je bloed zit.
2: Nee, dat valt wel mee, hoor. Ik ben heel enthousiast.
1: Maar dat is super.
0: Maar 104, wil je ze allemaal zien, de match?
2: Grotendeels waar het kan wel, maar ze lijken in Turkije, die spelen om 6:00. Dan kan ik misschien de helft van zien en dan moet ik vertrekken naar het werk. Dus dat ga ik dat niet kunnen zien. Wat ik echt wel jammer vind, is op de GSM dan. Als ik aan het werken ben, dan zet ik mij die op.
1: Goed, als we een verslag willen van een match die alle andere mensen hebben gemist, Melvin, dan weten wij jou te vinden de komende weken.
0: Ja.
2: Ja, geen enkel probleem.
1: Salut, hè, fijne ochtend.
2: Ja, we gaan jullie samen zien. Dag.
1: Yo.
0: 4 op een rij. Miguel uit Lanaken. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
0: Hallo. En wat zijn jouw plannen om het WK voetbal te volgen?
3: In het weekend een paar matchen, toch Nederland en Duitsland, denk ik toch wel. En dan maandag Spanje en België toch zeker volgen.
0: Ja, ja, ja, oké. Je hebt dus een planning gemaakt. En heb je al matchen gekeken nu?
3: Ja, gisteravond Mexico tegen Zuid-Afrika. Maar s'nachts ga ik toch niet voor zomaar enkele landen gaan opstaan. Dat ga ik toch niet gaan doen.
1: Miguel, je klinkt alsof je net iets minder energie hebt dan Melvin. Die
3: ja, toch wel iets minder. Ja. We zitten wel niet ver van één, maar Maasmechelen en Lanaken, maar toch.
1: Nee, maar ben je blij dat dat weekend is? Dat even laatste werkdag?
3: Ja, dat mag wel. Het mag, weekend mag wel beginnen, ja.
0: Ah, ja, ja, natuurlijk wel. Want er is eigenlijk een koffieverschil, inderdaad. Dorothee, luister naar Q-Founder Radio. En jij luistert naar mij, dat is goed voor mij ook.
3: Ja.
0: Alright, ik geef je 4 woorden, veel succes.
3: Dankjewel.
0: Matras.
3: Bed.
0: Piek.
3: Piek, P-I-E-K.
0: Yep.
3: Hoog. Uh-huh.
0: Spons.
3: Oh. Afwassen.
0: Oké. Komma.
3: Punt.
0: Oké, gedecideerd, helder nagedacht. Ik zwaai naar Dorothee. Als zij nu 4 dezelfde associaties geeft, dan is het binnen, hè, 1000 euro shoppingbudget. Misschien leuk voor de solden. Doen ze dat nog, solden?
1: Vanaf 1 juli, maar ja.
0: Minder en minder, hè?
1: Het wordt wel gedaan, maar het is minder en minder populair voor mensen om naar een winkel te gaan. Dat is gewoon het ding. Maar,
3: het is meer online allemaal.
1: Ja, ik ben nu ook geen solden-expert. Hè,
0: ben je geen... Nee, oké. Okay. Matras.
1: Slapen.
0: Oh, bed.
1: Wow. Ah.
0: Mannen. Gaat hier al mis, hè. Gaat hier al mis. Piek.
1: Kerstboom.
0: Hoog. Oh. Spons.
1: Poetsen.
0: Afwassen. Komma.
1: sprint.
0: Ja,
3: toch.
1: Maar het is zo precies een triestige match van het WK waar niemand voorop staat. Dat is het eigenlijk een beetje. Heb je plannen om naar de Duivels te kijken maandag?
3: Ja. Met barbecue opzetten, stokken bakken.
1: Voilà.
3: En gezellig samen kijken.
1: Dat bedoelde ik. Hè? Als in, ik weet wel dat hij ging kijken, maar met gewoon plannen, hoe ga je doen?
0: Maar wat zei je nu net?
4: Heb je dat gehoord? Stokken bakken?
3: Stokken, hè.
4: Stokken? Wat zijn stokken?
3: Stokken, hè.
4: Stokken.
3: Dat zijn Genkse stokken, hè. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, dat is iets Limburgs.
1: Is dat vlees? Is dat deeg?
3: Dat is kaas? Oftewel lamsvlees, oftewel varkensvlees op een stokje eigenlijk. En dat bakken ze op zo'n speciale barbecue.
1: Satés?
3: Ja, een soort van strategisch, maar zo iets kleiner. Ja,
4: als je googelt op stokken bakken en dan Google Images, dan zie je het eigenlijk. Dus inderdaad, een soort saté's, inderdaad. Stokken bakken.
3: Stokken bakken.
4: Eigenlijk handig inderdaad als je match kijkt, hè, dat je vlees op een stok zit.
1: Ja,
4: goeie tip. Goeie tip.
3: Ja.
4: Goed.
3: Kom eens een keer naar Limburg, Maarten. Ja.
4: Met heel veel liefde kom ik naar Limburg. Maak er nog een hele fijne ochtend van.
3: Salut. Ja, hetzelfde. Fijn weekend.
5: Better with you. Beter slapen begint met een lichaamscan bij Beter Bed. Beter slapen, beter leven, Beter Bed.

0: Avicii, ideaal op een vrijdagochtend. A sky full of stars. En zo is het exact 7:30. Delphine, ons leger heeft 500 reservisten ter beschikking.
1: Ja, en daarmee hebben we vandaag voor het eerst in een 40-tal jaar weer een reservistenkorps. Dat zijn 500 mensen die inzetbaar zijn voor ons leger. Stel dat er een crisis uitbreekt in het buitenland en we sturen ons leger naar pakweg Oost-Europa, dan moeten er ook in ons land militairen paraat staan om hier de veiligheid te garanderen, om bijvoorbeeld kritieke sites te bewaken, havens, snelwegen en zo. Daar zijn nu een tiental beroepsmilitairen voor en die kunnen dus rekenen op 500 oproepbare reservisten. En volgens de vakbonden van supermarkt Colruyt is het bedrijf bezig aan een herstructurering. Er zouden al honderden mensen zijn ontslagen. Volgens de vakbonden gebeurt dat in Schijven, bewust om buiten de wet Renault te vallen. Die beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat er een ontslagronde bezig is. Het bevestigt wel dat er af en toe herstructureringen gebeuren. En dat zou niet raar zijn nu, in elk geval door de grote concurrentie tussen de supermarkten.
0: Ja, dat is eigenlijk logisch dat die dingen gebeuren, hè. Als er zoveel supermarkten zo dicht tegen de markt. Frank Dubocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het weekend staat nu echt voor de deur en daarmee ook het betere weer. Hè?
2: Iets beter, maar nog niet om te zeggen dat het echt schitterend gaat zijn. Daarvoor moeten we nog iets meer geduld hebben. Maar het is wel feit dat het in het weekend net iets beter gaat zijn. In vergelijking met vandaag bijvoorbeeld. Hè, want het is wel grijs nu, met hier en daar ook wat gemiezer. Dat blijft zo heel de dag, alleen in het westen van het land. Mogelijk dat het daar wel later wat droger wordt met een paar opklaringen. En dat bij temperatuur niet hoger dan een graad of 19. Morgen hebben we dan eerst veel wolken met mogelijk ook nog wat gemiezer. Het is vooral na de middag dat het toch wat beter wordt, dat de zon kan doorbreken en dat het een graad of 20 zal zijn. Zondag is het dan weer wat frisser met 18 graden, met in de loop van de dag redelijk veel stapelwolken en buitjes mogelijk in het noordoosten. Ja, en volgende week wordt het allemaal een stuk beter. En maandag is zo'n oké dag met zon en wolken en 20 graden. En dinsdag is het al 24 graden. Naar het eind van de week waarschijnlijk krijgen we zelfs tropische temperaturen van 30 graden meer. Dus de zomer, die komt er uiteindelijk wel aan.
0: Ja, luisteraar Carla stuurt een screenshot van haar telefoon. En daar zien we zondag, dus niet deze, maar volgende zondag. De zondag dus 8 dagen. Hoe zeg je dat?
2: Oh man. Ja, dus de 37
3: zondag 8 dagen.
0: Zondag 8 dagen. Ja, 37 graden.
2: Ja, dat is inderdaad de app op de iPhone.
3: Dat is te veel.
2: Kijk, dat is een Amerikaans weermodel. Hè. Daar zit geen filter op, dus die zegt gewoon wat het effectief gaat worden, wat het Europese weermodel is en wat wij hier ook berekenen of gebruiken. Daar zit een filter op. Dus daar wordt ook het klimaat bij betrokken en dan ga je naar 37 graden.
0: Ik hoor nu zo in mijn hoofd zo, it's the warmest weather. It's the warmest Sunday. 37 graden.
3: Ja, maar ik zie, want ik heb zo altijd een paar steden staan waar ik ooit ben geweest in mijn weerapp. Diezelfde zondag is het 21 graden in New York. Dus allez, ik denk eigenlijk dat wij dan gewoon moeten gaan afkoelen in Amerika. Ja. Als de Amerikanen hier 38 graden voorspellen.
2: Misschien gewoon een uitwisseling.
3: Ja, al wel. 37, zeg nee.
2: Laten we je even.
3: Doe daar niet aan mee.
2: Haal dat uit je hoofd. Oké.
0: Ja, en we houden vooral het weer in Amerika in de gaten. En Mexico en Canada natuurlijk. Want als het daar wat onstabiel wordt, dan worden die matchen gepauzeerd en zo. En de duivels moeten dan shotten bij 30 graden. Dat is allemaal niet ideaal. Goed, Frank, tot over een uur.
2: Ja, tot straks. Yo.
3: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring is er al sinds vanochtend vroeg veel hinder richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Moet je nu 1 uur en 40 minuten extra rekenen, maar het komt door een ongeval ter hoogte van de Kennedy-tunnel, dus de verliestijd kan dan nog oplopen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Borgerhout een uur erbij tellen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen een kwartier extra. Op de E429 gaat het tussen Tubeke en de Brusselse ring een kwartier erbij tellen. En richting Gent E40 tussen Erpenmeren en Wetteren 12 minuten extra. 1, 2, go! Q Music.

0: Damian en David, hopeloos geval. You can't fix him. He was born with a broken heart. En misschien is jouw hart ook wel gebroken, omdat je dit weekend niet mee kan met ons naar Disneyland Parijs.
1: We hebben het nog eens nagekeken, nog eens nageteld, maar de gastenlijst zit echt vol.
0: Ja.
1: Er kan dit weekend niemand meer bij.
0: Droevig is het. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar mocht je hart effectief gebroken zijn, dan hebben wij misschien nog wel een bypassoperatie. Of een klepvervanging die we kunnen doen. Dit weekend zouden wij jouw verstopte kransslagader kunnen omleiden naar een nieuw bloedvat. Maar goed, dat is voor zo, de details en zo. Blijf vooral luisteren, kom erbij en dans op New Religion van Bibi Rexha en Faithless.
2: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day. In de bioscoop.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
10: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Het is een vibe, hè. Op vrijdagochtend een beetje een dans van Clouseau. Het is een heerlijke vibe. 7:15, goedemorgen.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Onze valiezen staan klaar. Dat is gelogen. Morgen vertrekken we.
2: Ik heb al dingen klaargelegd. Ik wil mijn Minnie Mouse oortjes onder andere zeker niet vergeten.
0: Ja.
2: Maar jij gaat vermoedelijk morgenochtend nog snel een onderbroek en een deo in een zak van de Colruyt smijten.
0: Ja.
2: Nee, de Colruyt heeft geen zak zeker.
0: Jawel, van die mooie oranje. Alleen mooi.
2: Ah, toch?
0: Zo van die stevige.
2: Ah ja, vroeger waren dat dozen, hè.
0: Kan kijk, veel in, hè.
2: Kan veel in, hè. Maar je hebt niet veel nodig, hè.
0: Die handige handvaten.
2: Ja.
0: Goed.
2: We gaan niet alleen naar Disneyland Parijs. We gaan samen met de Q-luisteraars die de afgelopen dagen konden raden wie onze geheime zangers en zangeressen waren.
0: Kevin Janssens was onze eerste mysterieuze zanger. BTM Sportankers Lies en Maarten zongen een prachtig duet uit Frozen. Iets over achter hebben we het met Maarten over onze Rode Duivels. Die komen na het weekend voor de eerste keer in actie op het WK. Hoor je zijn stem nog eens. Bij Gustav konden wij wegdromen. Met zo'n liedje uit Pinocchio. Dat was ook het melodietje van zijn teddybeer. En Doreen Leijers heeft ook zo prachtig gezongen.

0: Heel mooi gedaan. En onze laatste zingende gast gisteren was de frivole Steffi Mercy.
1: Na een dag met heel veel drukte en gehaast.
2: Ze speelde eigenlijk Olaf, hè?
0: Ja.
2: Met Frozen.
1: Zon wat stoom afblaast. Oh, de zon lacht me toe. En dan weet ik als jullie hoe.
0: Ja, wij kregen de afgelopen dagen wel heel wat Disney-magie cadeau.
2: Helaas zijn veel mensen er ook niet bij dit weekend. Wij beseffen dat. Mm-hmm. En wij vonden dat toch ook best wel zonde. Dus hebben wij nog een klein extraatje geregeld. Vanuit Disneyland Parijs geven wij morgen nog een paar extra weekendjes weg. Om dus nog op een ander moment te kunnen gaan genieten van die Disney-magie. Morgen namiddag luisteren tussen 2 en 5 naar Q.
0: Voilà, dat is een kleine moeite, hè. Zit gewoon de radio op in de living.
2: Dus het is nog niet te laat.
0: Ja.
2: Dit weekend kan je inderdaad niet meer mee, maar je kan misschien nog een andere keer naar Disneyland Parijs als je morgen namiddag naar Q Music luistert.
0: Vanavond staat Harry op het podium van het Wembley Stadium in Londen. Harry Styles. Zijn voorprogramma is Shania Twain. Die hebben eerder ook al eens samengezongen. Het zijn goede vrienden. Dat schijnt doordat Harry aan Shania vroeg... Zeg, wil jij misschien een keer een filmpje opnemen voor mijn mama haar verjaardag? Ja, Shania was backstage bij zijn shows. En hij zei, oh my god, Shania Twain. Ja, en Harry kent Shania Twain heel goed, want ja, zijn moeder is dus mega grote fan. En hij heeft ooit eens gezegd, sommige van mijn vroegste herinneringen zijn het leren van liedjes en meezingen in de auto met mijn mama, terwijl we naar Shania Twain luisterden. Dat is toch mooi, hè? En de rest is geschiedenis, dus ze treedt gewoon samen met hem op 12 keer in het Wembley Stadium. Het is een regenachtige ochtend en dit past daar eigenlijk toch ook wel een beetje bij. Die zwoele vibes van America.

0: 8, vrijdag 12 juni. Veel middelbare scholen beginnen maandag de examens. Sommigen zijn al bezig. De laatste loodjes, veel succes. Komende maandag horen wij eindelijk het resultaat van de opdracht die een tijdje geleden uit onze muziekbingo is gerold. Viva la vida! Moet een zeemanslied worden. Dus ja.
1: Ik heb daar wat vragen bij, maar ik vermoed dat die dan maandag wel beantwoord zullen worden. Zet je wekker dus ook op tijd, zodat je het niet mist. Rond 7:15, dan horen wij het resultaat.
0: Ja, zet hem toch maar iets vroeger, want dan kan soms ook 7:40 zijn.
1: Pak zo om 7:30, dan ben je zeker niet te laat. Ja, het is komende week ook de laatste week dat je onder andere Lieven Scheire, Jensen Donker en de Q-Musical hoort voor de zomervakantie.
0: Ah ja, natuurlijk, want vanaf maandag 22 juni hoor je de hele week bij Q de foute 728. Allee! Alleen maar de beste foute muziek, terwijl we aftellen naar de grote vakantie. Vanaf nu maandag kan jij jouw favorieten in de lijst stemmen. Dus doe dat alsjeblieft, dat wij toch een beetje een representatieve lijst hebben. We zouden dat enorm appreciëren. Dua Lipa geniet ondertussen van haar witte broodsweken na een druk weekend in Italië vorige week. Doet ze het nu vermoedelijk wat rustiger aan met haar kersverse man.
1: Of wordt het huwelijk volop geconsumeerd?
0: Zou ook goed kunnen.

0: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
1: VTM Sportanker Maarten Brex is in zijn nopjes. Want het WK-voetbal is begonnen. En ook het Panini-stickerboek heeft hem en zijn gezin al heel veel vreugde bezorgd. Op een moment dat ze het echt nodig hadden. Eens checken welke voetballers hij nog mist na het nieuws vannacht.
2: Leg het op, laat het op, met de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Ons land heeft weer een reservistenleger, dat schrijft HLN. Zo'n 500 mensen zijn oproepbaar om ons land te verdedigen als het leger bijvoorbeeld naar het buitenland wordt gestuurd. Het is al van eind jaren 80 geleden dat ons land nog zo'n volwaardig reservistenkorps had, zegt collega Timmy van Diepen.
7: Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld of een ramp, kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
6: De komende jaren moeten er nog veel jongeren bijkomen in dat korps uit dat vrijwillige dienstjaar dat ze nu kunnen volgen. Volgens de vakbonden van supermarkt Colruyt zijn daar de voorbije tijd al honderden mensen ontslagen en is het bedrijf bezig aan een grote herstructurering. Volgens de vakbonden gebeuren die ontslagen ook in schijven om buiten de wet Renault te vallen. Die beschermt werknemers bij een groot ontslag. Colruyt zelf ontkent het, maar zegt wel dat er af en toe herstructureringen zijn, mogelijk dus ook nu door de supermarktoorlog en de grote strijd om klanten. Vlaams onderwijsminister Zoual Demir werkt aan richtlijnen voor het gebruik van artificiële intelligentie in ons onderwijs. Ze maakt daar 10 miljoen euro voor vrij en vraagt de hulp van de unies.
8: Vandaag zien we bijvoorbeeld dat heel wat scholieren en leerlingen dat wel gebruiken, maar is dat op een veilige, verantwoorde manier? Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. De bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
6: Zeker 9 op de 10 studenten gebruiken regelmatig AI. Het Europese migratiepact gaat vandaag van start. Dat werd gisteren goedgekeurd. Het houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de Europese buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen of minder makkelijk vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. In Mexico bracht de eerste WK-voetbalmatch gisteravond de chaos met zich mee. Honderden demonstranten kwamen op straat aan het stadion, zoals leerkrachten en ouders van vermiste kinderen. Ze hoopten meer aandacht te krijgen voor hun situatie, net door dit moment te kiezen voor hun betoog. Ze gooiden met van alles naar de politie en die heeft ook verschillende mensen opgepakt. In het stadion zelf was daar weinig van te merken. Gastland Mexico heeft gisteravond de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Collega Birgit Herteleer volgde voor ons in Mexico-stad.
9: Dat kon absoluut geen betere start zijn. Het is ook niet dat er iemand aan getwijfeld had hier, hoor, dat dat een klinkende overwinning ging zijn. Wat toch opviel is dat het hier 95% van de mensen, misschien zelfs meer, dat dat Mexicanen zijn.
6: In dezelfde groep won Zuid-Korea vanmorgen trouwens van Tsjechië met 2-1. Het is eerst nog grijs en regenachtig vanmorgen, maar in de loop van de dag wordt het wat droger, 18 graden. Dit weekend ook droger, nog lokaal wat gedruppel en zo'n 20 graden.
10: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan moet je 1 uur en 20 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 1 uur extra rekenen. Enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 35 minuten erbij tellen. Op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Expo en Machelen. 20 minuten extra. En richting de Nederlandse grens op de A12 tussen Lugberg en Poldervliet 1 kwartier erbij tellen.
1: Een hele goede morgen. Het WK is nu echt begonnen.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: Hoogdagen voor de voetbalfans. Welke matchen moeten we volgen? VTM Sportanker Maarten Brex zit zometeen in de show.

0: Ed Sheeran en Celestial, 7 over 8. Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 12 juni.
2: Voor de eerste keer sinds september 2023 heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd. Voor spaarders is dat goed nieuws. Voor mensen die een lening willen is dat natuurlijk iets minder goed nieuws. Maar België bijvoorbeeld biedt op spaarboekjes nu tot 3,1% interest. Het gaat dan wel over van die rekeningen waarop je zo iedere maand maximum €600 op de lange termijn mag storten.
0: Veel regeltjes inderdaad.
2: Ja, dat wel. Maar mooi voor een niet supergroot bedrag, maar dan kan je dan wel een mooie interest op krijgen.
0: Even huiswerk maken, inderdaad, wat het beste is voor jou. Na een mislukte poging woensdag kon Wout van Aert gisteren wel de sprint van de vijfde etappe winnen. Dat zal zijn zelfvertrouwen wel deugd doen. Daar zijn we ook heel blij mee. Dit weekend kennen we de winnaar van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Woensdag kon je hier bij Q nog een nieuwe tv en koelkast winnen om optimaal van het WK voetbal te kunnen genieten. En we waren niet de enige met dat idee. Deze maand zouden er tot 70% meer tv's dan anders verkocht worden. 70%. Ja, dat komt door ook hele gekke promoties, speciaal voor het WK.
0: Maar zijn ze dan nu echt goedkoper of zijn ze vooral na het WK goedkoper? Nu, hè? Vooral nu dat ze tegen elkaar opbieden.
2: Het hangt dan af van de promoties. Ik zou ook daar je huiswerk wel even goed doen, maar er zijn wel heel veel kortingen op veel plaatsen.
0: Ik weet nog, in de 90's, dan zei mijn vader, toen we het erover hadden, we hebben een nieuwe tv nodig, dan zei mijn vader, laat ons wachten tot het WK. Dat weet ik nog, want het WK, dat is altijd zo om de 4 jaar het moment om een televisie te kopen. In Mexico-stad is het WK-voetbal gisteren officieel afgetrapt. Meteen een mooie winst voor het gastland. 2-0 voor Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Belgen gaan hun laatste weekend in voor ze zelf op het veld staan. Hoe brengen ze dat weekend door? Wij vragen het aan...
1: Een man met een mening. Een man met een visie. De sportwereld heeft voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als... Het orakel van Mortsel. Dames en heren, Maarten Brecht.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen, onze Belgen gaan dus dat laatste weekend in. Thibaut Courtois heeft gisteren op een persconferentie gezegd... Ja, mannen, dit is wel mogelijk mijn laatste WK. Heeft hij dat dan al beslist, Maarten?
3: Wel, ik hoor toch van de mensen dichtbij hem dat dat waarschijnlijk inderdaad wel het geval zal zijn. Hij is nu 34, hij is een beetje op de sukkel de laatste jaren met een paar blessures en hij denkt dat

0: niet of jullie Amadou Onana en Diego Moreira volgen op sociale media.
1: Ja, die
0: maar
1: dat dansen is in hun kamer. Ja.
0: Die zijn gewoon van 's ochtends tot 's avonds aan het lachen en aan het doen. Dus ik hoop dat de ernst er toch een klein beetje in komt richting die match van maandag. Maar dat zal ook wel zo zijn. In ieder geval, de sfeer is goed en dat is wel belangrijk op zo'n lang toernooi. Dan heb je zo'n mannen ook wel nodig om dat er op moeilijkere momenten ook weer in te krijgen. Maar de intensiteit, ja, die zal toch stilaan opgedreven gaan worden op de trainingen richting die match van maandag. Want het is eigenlijk wel de belangrijkste in de groepsfase. Niet alleen omdat het de moeilijkste tegenstander is op papier, Egypte. Maar ook, en dat zei Lukaku vorige week ook bij ons nog op het veld na de wedstrijd tegen Tunesië, dat het gewoon belangrijk is om goed te beginnen. En als je zo'n eerste wedstrijd wint, dan gaan die andere twee ook nog wel oké worden in de groepsfase.
1: Ja, het is een speciaal ding, hè, zo'n WK, zo'n groepsmentaliteit en dat soort dingen. Maarten, 48 landen, 40 dagen, 104 matchen. Ga jij alles kijken?
0: Ik wil niet verzuurd klikken of zo. En alle respect voor Hugo Broos. Ik ben heel blij voor Mexico, maar ik heb het afgezet gisteren na een half uur.
1: Hugo Broos, bondscoach van Zuid-Afrika, het was niet goed.
0: Je zag na een half uur wel dat Zuid-Afrika niks ging kunnen klaarmaken. Dat was echt het niveau van een tweede of een derde klasser in België. Hoi. Eigenlijk hebben die, dat is allemaal sympathiek en leuk, maar die hebben niet zoveel te zoeken op een WK. Wetende dat bijvoorbeeld Italië, 3 keer wereldkampioen, dat die dan thuis zitten. Dat kon er bij mij moeilijk in. En voor mij was het niet echt een voetbalwedstrijd. Hoe leuk ik het ook vind voor de Mexicanen, dat zij goed begonnen zijn aan hun WK. Maar we gaan nog zo'n matchje krijgen. Kaapverdië is er ook bij. Curaçao is erbij, Irak is erbij.
1: Hey, maar Curaçao op Instagram, dat is een feestje. Hè? Die mannen lopen rond met van die boomboxen. Hè? Die zitten nu in een algoritme, die zitten met de piloot van het vliegtuig te dansen en zo. Die mannen die zijn op vakantie. Hè? Dat is echt...
0: Ja, dat is een feest. Dat zal waarschijnlijk leuk zijn tot het dan bijvoorbeeld 5-6-0 wordt nu zondag tegen Duitsland. Ja, dan is het al direct wat minder plezant. Dus ik denk dat we wel een aantal van die wedstrijden te zien gaan krijgen in de groepsfase.
1: Zeg Maarten, jouw vrouw Lies, die wij hier in de ochtendshow ook goed kennen, heeft een column tijdens het 2K en ze schrijft: Maarten, sportjournalist van beroep, maar 9 jaar oud in zijn hoofd, zodra het over Panini gaat. Het heeft jullie onlangs veel plezier gegeven, het plakken van de stickers?
0: Ja, ons zoontje George, die was in de pediatrie beland met een zware buikgriep. En om hem daar bezig te houden, had ik een Panini-boek gekocht. Maar in mijn hoofd had ik dat eigenlijk ook een klein beetje voor mezelf gekocht. En ik denk dat veel mannen van mijn leeftijd dat ook herkennen. Ik had die van 94 en van 98 met Romario en Roberto Baggio en zo. En Mark de Grijze en Luc Nielis. Dus dat waren toen voor mij helden. Onder andere door die Panini, omdat je daar dan doorbladert en die mannen dan herkent op tv en zo. En dat zie ik nu al wel onmiddellijk terug bij George. En dat is heel mooi om te zien.
1: Ja. En hoe vol is je Panini-boek al? Want dat kost geld, hè?
0: Dat kost geld inderdaad. Ik denk dat we ongeveer nog maar een achtste hebben van de totale. Maar er zijn collega's op mijn werk, ook dertigers, die hem al vol hebben, om maar iets te zeggen.
2: Dus,
1: heel dat loonderhand.
2: Ja. Maar het is wel echt super tof dat je dat dan inderdaad samen nu met jouw zoontjes dan kan doen. Hè.
0: Ruilen is ook, de key.
2: Natuurlijk. Ja, Doreen Leijers zei er deze week nog dat ze naar een ruilbeurs ging met haar zoon om allemaal stickers te ruilen met andere kinderen.
1: Voilà.
2: VTM Sport. Dankjewel, Maarten Brex. Merci voor de update. En sowieso tot heel binnenkort. Hè.
1: Ja.
0: Alright, tot snel. Bye bye.
1: Nog een kleine correctie. Italië is 4 keer wereldkampioen geweest. Laat enkele luisteraars weten. Bij deze.
0: Ah, van dat Japan. Die eerste is al heel lang geleden.
1: Ja. Hey Maarten, merci. Yo, yo, yo. Bye bye.
0: Yo, bye bye.
1: Dat was Gray. 14 over 8.

0: Ik besef met mijn volle verstand dat dit raar gaat klinken. Maar...
1: Maarten en Dorothee.
0: Ik ga even oplijsten wat je nog mag verwachten voor 8:30. En dat is het volgende. In Leuven hebben ze een scanner gekocht. Waarom dat belangrijk is en hoe dat zit, ja, dat is echt wel de moeite. Dus daar hebben we het over. En we gaan ook nog een liedje spelen over de militaire dienstplicht in Finland.
2: En is het bekend of iets nieuw?
0: Ja,
2: het
0: is bekend.
2: Nieuw.
0: Je kent het waarschijnlijk wel. Dus dat mag je nog verwachten. Dus ja, ik zou blijven luisteren, maar zie van onszelf.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
6: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
6: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Je dag is goed, Maarten.

0: militaire dienstplicht in Finland. De Laurie van de Rasmus schreef dat liedje hier, In the Shadows. Omdat hij muziek wilde maken en niet in het leger wilde gaan. They say that I must learn to kill before I can feel safe. But I'd rather kill myself than turn into their slave. Ja, heftige woorden, maar ja, je mag niet vergeten. Finland heeft een serieuze grens met Rusland natuurlijk. Dus die dienstplicht, ja, iedereen voelt wel de noodzaak daarvan nog altijd. Ja, buiten de mannen van de Rasmus dan. Trouwens, gisteren nog in het nieuws. Het Russische leger is in snel tempo zijn militaire aanwezigheid aan de oostgrens van de NAVO fors aan het opbouwen. Dat blijkt uit satellietbeelden. Die zijn geanalyseerd door Scandinavische media. Dus ze gaan die dienstplicht, waar ze hierover zingen, daar niet meteen afschaffen. Dat is wel duidelijk. Je hebt het gisteren misschien ook al zien passeren. Het is echt wel zot. Ze leggen het vanochtend verder uit in de krant. Het UZ Leuven gebruikt als allereerste ter wereld een scanner die zo'n scherpe beelden maakt dat dokters daar jaren voor de eerste symptomen hersenziektes mee kunnen opsporen. De ziekte van Alzheimer, Parkinson, ALS. En de scanner helpt om sneller diagnoses te stellen, maar ook om beter te begrijpen hoe de ziektes verlopen. Wat ook belangrijk is, want ja, bijvoorbeeld ALS, ja, daar is weinig tegen te doen nu op dit moment. Hè. Dat is vreselijk natuurlijk. Ze zoeken nu honderden gezonde vrijwilligers van verschillende leeftijden om normale hersenprocessen in kaart te brengen.
1: Dat is altijd dubbel, hè?
0: Wil je dat weten?
1: Ja, voilà. Ik ging het net zeggen.
0: Ah ja. Maar wil jij het weten?
1: Ja, als dat er dan voor kan zorgen dat er, ja, dat je vroeger hulp kan krijgen bijvoorbeeld, of dat iets kan afgeremd worden, dan lijkt me dat wel echt goed. Als het gewoon is weten om te weten, dan goh, ja, lijkt me heel zwaar om met zo'n diagnose sowieso al te leven.
0: Als je het weet, kan je sowieso beter geholpen worden, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is een vraag die we de komende jaren vaker en vaker voorgeschoten gaan krijgen. Dus goed om daar eens goed over na te denken met z'n allen.
2: Maarten en Dorothee.
1: Het is Vaderdag dit weekend, dus tijd om alle papa's in de bloemetjes te zetten. Dat is voor Simon van Bazaar, de eerste Vaderdag met twee kindjes. Alba, zoiets een nieuwe kindje, heeft het op Instagram gezet. Het is echt heel schattig.
0: En dus ja, zijn Mathieu en Oliver van Bazaar Peter geworden? Ah ja, want Simon stelde die vraag eind april hier in de ochtendshow.
3: Ja, het zit zo, wij zijn heel vaak samen, dus dan is het soms moeilijk om een moment te kiezen om iets te vragen.
0: Ja.
3: En ik wou misschien vragen aan jullie twee, of dat jullie het misschien zouden zien zitten, alle twee, om Peter te worden van mijn nieuw kindje.
0: Begin juni. Is het zover, Simon?
4: Oh. Ja, klopt.
0: Begin juni, nieuw leven. Er wordt gekust in de studio.
3: Ja.
0: En je kiest voor twee Peters.
3: Ja.
4: Mooi. Dank je.
3: Het kan allemaal, hè.
5: Ja, dat kan allemaal.
6: Ja.
5: Dan
6: ja,
5: kunnen we voilà, het een beetje afwisselen, hè.
3: Het is een zware taak, hè. Dus.
4: Dat is zoals ik u eerste zie.
0: Ja, het kindje is er dus, hè.
1: Heb je al iets door voor Vaderdag? Want vaak zijn kinderen zo niet heel subtiel, hè.
0: Nee, ze zijn eerlijk. Dus Pipa zei, ik mag het niet zeggen, want het is voor Vaderdag. Dus ja.
1: Ah ja,
0: moet het niet zeggen.
1: Maar het is niet dat ze zeggen, niet kijken onder de zetel, want daar ligt zeker niks verstopt.
0: Ja, of ik kom dan zo binnen in een kamer en dan zeggen ze, niet kijken! Maar dat was al anderhalve week geleden of zo.
1: Oh, dus er wordt wel gewerkt aan iets.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, ja. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Het zomerseizoen van de kustredders begint vandaag. In elke kustgemeente moet er elke dag minstens één redderspost open zijn. Bij mooi en bij slecht weer kan je dus nu gaan zwemmen in de Noordzee. Zometeen checken bij Weerman Frank welke van de twee het wordt.

0: Davien, dokters krijgen richtlijnen over hoe lang ze mensen kunnen thuisschrijven.
1: Ja, er zijn een 20-tal referentiefiches opgesteld over uiteenlopende aandoeningen. Migraine, astma, epilepsie, chronisch vermoeidheidssyndroom, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. Met op die fiches bijvoorbeeld referentieduurtijden, omdat dokters patiënten nu voor heel uiteenlopende tijden thuisschrijven. Ze vroegen blijkbaar zelf ook om zo'n referenties. Maar er staan ook tips op om patiënten geleidelijk weer aan het werk te laten gaan, omdat lang thuis zijn gevolgen heeft voor je levenskwaliteit. En omdat veel scholen apart uitzoeken hoe ze met AI in het onderwijs moeten omgaan, komen er daar ook richtlijnen en handvaten om jongeren beter te leren werken met AI, maar ook om ze er kritisch naar te laten kijken of om ze beter voor te bereiden op een werkveld met AI. Onderwijsminister Demir heeft aan de Unifs gevraagd om samen een plan uit te werken. Zij hebben veel info over AI. Zij kunnen volgens Demir als de beste die handvaten opstellen voor leerlingen en leerkrachten. En in het najaar wordt dat plan verwacht.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zondag is het Vaderdag. Verwacht jij iets van jouw twee dochters?
2: Dat weet ik niet. Als ik moet gokken, zou ik niks verwachten.
0: Hoi.
2: Maar ja, ze zijn ook met examens en zo bezig, dus ik weet niet of de focus daar dan op ligt. Maar ze kunnen mij altijd verrassen. Dat is waar.
3: Maar is dat dan omdat je de voorbije jaren ook niks hebt gekregen, dat je nu denkt van ja, het zal wel niet?
2: Ja, dat wordt... Nee, inderdaad. Het valt ook altijd tijdens examens natuurlijk. Hè? Dus ik snap het ook wel op een of andere manier dat je vooral daar wel mee bezig bent. Ik zie dat hier ook thuis. Ze zijn echt wel... word ik daar kwaad van? Nee. Ik zou kunnen zeggen van... Of ontgoocheld of whatever. Dat heb ik niet direct.
0: Oké. Zeg, Frank, het zomerseizoen van de kustredders begint vandaag. Je kan dus nu in elke kustgemeente zwemmen, want er moet minstens één redderspost open zijn. Zou jij gaan zwemmen in de Noordzee?
2: Nee.
0: Nee?
2: Ik heb... hoe lang is dat geleden dat ik nog... Ik denk als baby of als kind of zo, dat ik even met de voeten in het water gezeten. Nee, helemaal niet.
0: Je hebt ook geen ijsbeer.
2: En dat ook al niet. Nee. Dus op dat vlak, ik heb niks met water.
0: Oké.
2: Okay. Dat is heel raar.
0: Ik dacht ook een link te maken naar het weer.
2: Oké. Okay.
0: Ja, gewoon.
2: Dat is dan moeilijk, hè?
0: Is het een moment om te gaan zwemmen? Duidelijk niet, maar is er verandering in zicht?
2: Er is verandering in zicht. En vandaag is, ja, oké, je kan altijd natuurlijk gaan zwemmen, maar het is niet dat het schitterend weer gaat zijn. Hè? Dus grijs weer, af en toe wat lichte regen. Ik denk wel aan de kust dat daar na de middag grotendeels droog zal worden met eventueel een enkele opklaring. Graad of 19 wordt het maximaal. Ook het weekend niet echt warm, hè? Met 20 graden. Morgen met eerst nog veel wolken en wat gedruppel, na de middag wat zon. En zonnig is dan juist andersom. Eerst wat zon, later meer wolken met in het oosten een buitje, 18 graden. En dan volgende week gaat het toch wel duidelijk veranderen en wordt het een pak warmer. Hè? Maandag 20, dinsdag 24, woensdag 27, donderdag 29, vrijdag 32 en in het weekend waarschijnlijk ook temperatuur van 30 graden meer. Dus de zomer komt eraan, dat is een feit. Maar dit weekend valt het nog een beetje tegen.
0: Dankjewel Frank, fijn weekend.
2: Ja, jullie ook hè.
3: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen, enige 10 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar moet je een uur extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, een half uur erbij tellen. A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord, 20 minuten extra. Op de E34 tussen Oelichem en Rans, een kwartier erbij tellen. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 35 minuten extra. Richting de Nederlandse grens op de A12 tussen Leugenberg en Poldervliet, 20 minuten erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg een kwartier extra.
4: Dorothee's Doordenker.
3: Vroeger was alles beter, behalve de wifi.

0: leven is niet altijd even simpel. Cameron Whitcomb zit in The Kingdom of Fear. 6:59. Goedemorgen. Daarnet al VTM Sportanker Maarten Brex in de show. Het wordt een boeiend WK. We gaan ervan proberen genieten. Het is niet zo evident, hè, want ja, al die nachtmatchen. In de morgen hebben ze opgelijst hoe je je moet wapenen tegen het missen van al die nachtrust. Hoe ga je om met wakker worden in het midden van de nacht om een match te volgen? Dat kan ook handig zijn voor wie af en toe 's nachts moet wakker worden voor iets anders. Voor een kind of zo.
1: Ja, en of om in rare shiften te werken, ja.
0: Ook als je niet geïnteresseerd bent in voetbal, is het interessant. Ik zal het er even bij nemen. En als je jarig bent vandaag, proficiat, je deelt je verjaardag met Camille. Ze wordt 25. Dus steken wij zo meteen nog wat meer vuurwerk af.
2: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Vanaf 10 juni.
8: The human race cannot accept what we know.
7: Steven Spielberg.
9: If you do this, there's no undoing it.
10: This is Disclosure Day.
7: Disclosure Day in de bioscoop.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Voorwaarden op kia.be.
16: Sounds better with you.
17: Maarten en Dorothy.

0: toen die uitkwam was ze 19. En vandaag wordt Camille dus 25 jaar en ze is net aangekondigd als een van de eerste artiesten voor 10 om te zien deze zomer. Er zijn 2 opnamedagen, dus kan je al noteren als je een fan bent. Dinsdag 14 en woensdag 15 juli in Middelkerken. Ook onder andere Meteor, Laura Tesoro, Gert Verhulst en James Cook zijn erbij.
1: De WK gekte hangt in de lucht. Dat is denk ik wel het minste wat je kan zeggen.
0: Kan je zo zeggen, ja,
1: de kat van de premier gaat de voetbaluitslagen voorspellen. Dat heb je misschien al zien passeren.
0: Ja, de kat is populair.
1: Hè? Van gekte gesproken. Zelfs The Guardian heeft daar al een artikel over geschreven.
0: Ja, het is echt een ding, de kat. Ja.
1: Als de stadionomroeper op het WK een foto neemt met een speler op het veld, dan krijgt die een boete tot €600. Dat weten we vanochtend dankzij onze stadionomroeper van de Rode Duivels. Dat is Christophe Stienlet, die je misschien nog kent uit een verre verleden als onder andere Bartje in Schuif Af.
0: Ook even Foute Vrienden gedaan.
1: Ook wel een tv-programma geweest, inderdaad. Dus die ken je misschien ook van in het Koning Boudewijnstadion. Dat is ook de omroeper.
0: Maar doet dat al heel lang.
1: Als de Rode Duivels de eerste ronde overleven, dan stapte hij ook op het vliegtuig naar Amerika. Ooit stond hij al eens naast Messi, echt zo op een meter van hem op het veld. En toen was het moeilijk om aan die strenge regel te weerstaan. Maar hij heeft toch geen foto gevraagd en hij heeft dus ook daarmee een boete van €600 uitgespaard.
0: Ja, ik heb hem al vaak bezig gezien als stadionomroeper. Het is een professional.
1: Ja, en ook, dat is wel nodig natuurlijk bij de Rode Duivels, supergoed tweetalig, hè?
0: Zeker. Ja, absoluut. Zeer belangrijk. In de morgen leggen ze vanochtend uit hoe je op een gezonde manier naar het voetbal kijkt, dit WK. Daar moet je over nadenken, want anders overleeft je lichaam het niet natuurlijk met al die nachtmatchen.
1: Zijn we nu niet een beetje aan het overdrijven met zo, het lichaam en...
0: Zeer ongezond natuurlijk. Het kan ook helpen als je in rare shiften werkt bijvoorbeeld. Of als je slapeloze nachten hebt door een klein kindje. Tip 1, vooraf slapen. Als er om 2 uur een wedstrijd is, ga om 9 uur slapen. Zet je wekker.
1: Wacht. Dus om 9 uur 's avonds in je bed kruipen en dan om 2 uur, 's nachts 5 uur later een wekker zetten.
0: Zeker wel.
1: Om naar voetbal te kijken.
0: Noemen ze sleep banking.
1: Banking.
0: Sleep banking.
1: Ja.
0: Nog belangrijk, geen koffie en geen Red Bull. Want dan crash je na de match als de cafeïne uitgewerkt is. Wat minder interessant is als je moet gaan werken.
1: Vind ik nog wel een goede tip, want ik zou dan denken, als je wil wakker blijven, is dat toch het eerste waar mensen naar grijpen, hè? Cafeïne?
0: Ja, en als het dan toch zo'n match is dat je eigenlijk nog moet gaan slapen, doe dan nog een klein wandelingetje voor de cooling down. Zeg. Ja, ze zeggen, je gaat niet meteen na het fluitsignaal dat bed in, want je bent nog opgewonden natuurlijk, hè. De adrenaline raast nog door je aderen.
1: Ja, en opgewonden in bed kruipen, dat moeten we natuurlijk...
0: Nee, slaap je niet natuurlijk.
1: ...zien te vermijden. Ja. We gaan toch niet wandelen na een wedstrijd van de...
0: Als je niet wil wandelen, geen probleem. Een stripverhaal, raden de professoren ook aan, kan helpen voor de cooling down.
1: Dat doe ik soms wel. Een strip lezen net voor het slapen gaan, omdat dat heel makkelijk is. En dan kan je... Ja, dan ben je rustig.
0: Toen Mero ermee gestopt is, heb ik alle kiekeboes gekocht. Zo'n pakket met alle kiekeboes van Mero. En daar grijp ik soms eens naar voor de cooling down.
1: Dus die zijn dan wel opnieuw toch...
0: Ja, maar goed, dat vergeten we.
1: Begonnen, maar
0: die heb ik niet.
1: Het is Merho, denk ik ook.
0: Merho?
1: Ja.
0: Ah ja, sorry. Conclusie is dus, het mag niet te tof zijn. Hè? Nee, het is wel deftig onderzocht. Ze hebben het aan professoren gevraagd. Maar we kunnen het evengoed vragen aan Melvin uit Maasmechelen. Die heeft er in mijn ogen de nacht van de hel op zitten. Maar misschien is het voor jou inspiratie. Dat is

0: Mars en I Just Might. Goedemorgen.
1: Nu maandag begint de zoektocht naar de foutste stem op de werkvloer echt officieel, want vanaf maandag elke ochtend een auditie hier in de ochtendshow. Rond deze tijd zal het ook zijn en jij mag mee beslissen wie het meest geschikt is om op te treden op de foute party.
0: Eerst gaan we nog naar Disneyland Parijs met alle Q-luisteraars die de voorbije dagen zo'n exclusief verblijf konden winnen. Voor iedereen die ernaast gegrepen heeft, we hebben nog een extraatje geregeld dit weekend.
1: Ja, vanuit Disneyland Parijs geven wij morgen nog een paar extra weekendjes weg.
0: Yay.
1: Om nog op een ander moment dus te gaan. Morgen namiddag luisteren tussen 2 en 5 naar Q.
0: In de morgen leggen ze vanochtend uit hoe je op een gezonde manier naar het voetbal kijkt dit WK. Met dat tijdsverschil, die nachtmatchen. Dat is heftig, dus hebben ze tips opgelijst van experts.
1: Ja, maar we kunnen het even goed vragen aan Melvin uit Maasmechelen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, hoe heb jij het aangepakt, de eerste match van het WK?
2: Ik heb om 9 uur heb ik de match gekeken van Mexico Zuid-Afrika. En dan ben ik tegen 11 uur gaan slapen. En dan heb ik mijn wekker gezet om 3:50. Heb ik Zuid-Korea tegen...
1: Tsjechië? Tsjechië was het. Dat is Tsjechië. Ja, ja.
0: Het gaat goed voorlopig.
1: Ja, ja. Alles onder controle. Met de, zeker dat. Ja?
2: Ik heb mijn tas koffie gedronken, ik heb de match gekeken, ik heb me nog een tas koffie gedronken, ik heb me klaargemaakt en dan ben ik vertrokken naar het werk.
0: Maar waarom zou je in godsnaam opstaan voor Zuid-Korea tegen Tsjechië?
2: Ik leef voor het voetbal. Ik ben geboren en getogen als voetballer. En WK, dat doet iets met mij en ik vind dat echt heel speciaal. En ik hoop dat de Belgen ook ver gaan komen. Ik verwacht niks, maar wat er komt, dat is echt wel... Ik hoop dat het goed is.
1: Maar als je zegt een verleden als voetballer, wat heb je zo zelf gedaan dan?
2: Ik heb zelf in de jeugd ben ik begonnen bij Juve, dat is bij ons in Maasmechelen. Dan heb ik bij Patro gespeeld. En nu zit ik al 10 jaar bij Leut.
1: Dus je voetbalt ook nog altijd?
2: Ik voetbal nog altijd. Wel bij een veteranenploeg nu op het moment. Maar
1: voetbal is voetbal. Maar hoe ziet dan de komende dag en de komende nacht eruit voor jou?
2: Het is nu werken, dan is het gedaan, dan is het thuis. Want mijn vrouw heeft een crash, dus met de kindjes.
0: Ja.
2: En ik heb zelf ook nog 2 kindjes. Dus zoon om 3 uur van school halen, eten, zorgen dat die in bed liggen. Om 9 uur de voetbal opzetten. Met een puntje wel erbij vandaag, omdat het morgen weekend is. En dan ga ik weer een beetje slapen. En dan zet ik om 3 uur uw zij tegen Paraguay op. En dan kijk ik mee.
0: 104 matchen.
1: Ja, je hebt wat koffie al binnen, hè?
2: Ja, ja.
1: Ik word echt... Mijn hartslag gaat omhoog. Je bent zo opgefokt, Melvin. Ik denk dat er te veel cafeïne in je bloed zit.
2: Ja, dat valt wel mee, hoor. Ik ben heel enthousiast.
0: Maar
1: dat is super.
0: Maar 104. Wil je ze allemaal zien, de matchen?
2: Grotendeels waar het kan wel, maar gelijk in Turkije, die spelen om 6 uur. Dan kan ik misschien de helft van zien en dan moet ik vertrekken naar het werk. Dus dat ga ik dat niet kunnen zien. Wat ik echt wel jammer vind, is op de gsm dan. En als ik aan het werken ben, dan zet ik mij die op.
1: Goed. Als we een verslag willen van een match die alle andere mensen hebben gemist, Melvin, dan weten wij jou te vinden de komende weken.
0: Ja.
2: Ja, geen enkel probleem.
1: Salut, hè, fijne ochtend.
2: Ja, we jullie hetzelfde.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Goedemorgen, iets van 9 uur krijg je van Delphi.
5: Goedemorgen. Richtlijnen over hoe lang iemand ziek mag zijn. Dokters krijgen voor 20 aandoeningen fiches van de overheid met tips over hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt kan zijn. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
6: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En het laatste element, referentie duurtijden bij een gemiddelde patiënt.
5: Het gaat bijvoorbeeld over astma, migraine, angsten, maar ook een tenniselleboog of een heupprothese. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir werkt aan richtlijnen voor het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs. Ze maakt 10 miljoen euro vrij en vraagt hulp aan de unies.
7: Vandaag zien we bijvoorbeeld dat heel wat scholieren en leerlingen dat wel gebruiken, maar is dat op een veilige, verantwoorde manier? Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. De bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
5: Tegen het najaar zouden die er moeten zijn. En we willen het WK voetbal de komende weken duidelijk haarscherp volgen, want elektronica-winkels merken dat ze tot wel 70% meer televisies verkopen dan in juni vorig jaar. Geen verrassing, vooral de grotere schermen zijn populair en ook de beamers verkopen opvallend goed. Het is nu nog regenachtig, na de middag droger 19 graden, morgen 20 graden, voor de middag kans op een bui. En zondag 18 graden, dan eerst zon. En in de namiddag kans op een bui.
8: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Moet je 3 kwartier extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten extra. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook 20 minuten erbij tellen. Richting de Nederlandse grens op de A12 tussen Leugenberg en Poldervliet, 1 kwartier extra rekenen. Op de E411 vanaf Hoeilaart moet je 12 minuten erbij tellen. En dan nog op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 11 minuten extra.
4: Een hele goede morgen. Het is 3 over 9 op vrijdagochtend. Wij zijn helemaal klaar voor het leukste uur van

0: I believe, Sascha. 18 over 9. Goedemorgen. Zeg, nu maandag begint de zoektocht naar de foutste stem op de werkvloer officieel. Dan gaan de audities van start. En de persoon die de foutste stem op de werkvloer wordt, verwachten wij vrijdagavond 26 juni op het podium van de Foute Party. Voor de opening van het tofste feestje van het jaar.
1: Dat is dus ook zingen en optreden voor echt een paar duizend mensen. Ja. Maar dus, mocht jij dat worden, dan gaan we jou daar zeker nog, nog een beetje op voorbereiden, toch? Hè?
0: Tuurlijk. Je deelt het podium met heel veel grote artiesten. K3 is erbij. Maar ook Denzel. En Natalia. Ja, en wij gaan er ook draaien natuurlijk. Net als de Jordi en Frank Verstraten. We gaan ook de Foute Party van de allerbeste foute muziek voorzien. Ja, Frank Verstraten aan een DJ-boot, dat wordt dan vermoedelijk zoiets.
2: Soms vragen ze mij, wat als je het allemaal opnieuw kon doen? En dan zeg ik...
3: Er is maar één iemand die dat beslist of het feest hier stopt of niet. En dat ben ik hier!
0: Het feestje zal dus vermoedelijk niet te snel stoppen. Zorg dat je erbij bent. Ah, wat komt eraan? Soepen, troepen. Beetje snap. En nu Safri Duo. Play the line.

0: spelen. Kom je niet mee, Ringbeul?
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
9: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
12: 2:30. Goedemorgen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de enige 10 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 40 minuten extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 20 minuten erbij tellen. A12 tussen Berendrecht en Stabroek. 13 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook een 30 minuten extra rekenen.
13: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
14: Patty uit Leeuweken, goedemorgen.
15: Goedemorgen Maarten en Dorothy.
14: Hallo. Wat doe je van werk?
15: Hallo. Ik ben examinator.
14: En waar?
15: Dus voor het rijbewijs in Sint-Niklaas.
14: Oké, voor het rijbewijs. En ben je streng?
15: Streng maar rechtvaardig.
14: Zo hoort het natuurlijk. Heel goed. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
15: 2580,40.
12: Wat is het kortste dat zo'n rijexamen ooit geduurd heeft?
15: 2 minuten.
14: Oei.
12: Omdat het zo goed was.
15: Ja. Omdat het zo goed was. Nee, bij het buitenrijden, dus dat is een eenrichtingsstraat, gingen ze de doodlopende straat. Allee, gingen ze spookrijden.
14: Oh ja.
15: Dus dan moesten ze direct terugkeren.
14: Ja, dat is natuurlijk
12: en,
14: einde verhaal.
12: Hoeveel keer heb jij zelf je rijexamen moeten doen?
15: 1 keer.
12: Oh, is dat een vereiste om examinator te mogen worden?
15: Nee, toch niet. Nee. Je moet gewoon je rijbewijs hebben.
12: Ja. Ah ja.
14: Oké, en jij, Dorothee?
12: 1 keer.
14: Ik ook 1 keer.
12: Amai, zeg, wat een primus hier allemaal.
14: Ja, maar theoretisch wel 2 keer. Maar ja, goed. Wat?
12: Ja. Pijnlijk.
14: Dat is helemaal niet pijnlijk.
12: Patty, ook benieuwd of jij jouw maandloon in 1 keer, ja, gewoon van de eerste keer meteen kan verdubbelen. Hè? Als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Wij hopen ook met je mee. Je mag 1 keer passen per vraag, die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
15: Ja.
14: Oké. Ik ga aftellen, veel succes.
15: Dank u.
14: 3, 2, 1, go.
12: Met welke Amerikaanse zangeres is de voormalige premier van Canada, Justin Trudeau, samen?
15: Taylor Swift.
14: Nee, Katy Perry. Taylor Swift is met die Travis Kelce.
12: Doe maar. Wie heeft dat opgestoken daar?
15: Mijn helpen staken verkeerd op, mijn dokter.
12: Wie? Oh. Ga je ze onterven?
14: Ja.
15: Nee. Allee,
12: om zo snel al terug naar het examencentrum. Toen
15: ik had beter gepast. Ja, het duurde minder lang als een examen.
14: Ja.
12: Maar...
14: Ja, kijk, ja.
12: Dat is altijd makkelijk als het dan zo loopt. Dan kan je kwaad zijn op jezelf. En ah, tjoe toch. Maar je had even goed kwaad kunnen zijn op jezelf omdat je te vaak had moeten passen en omdat je te weinig tijd over had.
15: Ja,
12: dus,
15: ja.
12: Allee, voilà.
15: Ja.
12: Dus... Het is wat het is.
14: Ja.
15: Ja.
12: En je kan altijd nog binnenkort eens een tweede poging doen, hè.
15: Ja, ja. Oké.
14: Zeg, dankjewel om te willen meespelen. Maak er een fijne ochtend van.
15: Dat is graag gedaan.
14: Dag.

0: ik ben Wesley Sonck en een van mijn favoriete foute hits is DJ Paul Elstak met Rainbow in the Sky.
1: Dat is heel goed nieuws voor Wesley, want die komt er zo aan. DJ Paul Elstak na Glenn Medeiros. Nothing's gonna change.

0: Word je maar niet genoeg van het foute uur? Maarten en Dorothee zetten het weekend in met het Foute Uur XL. Straks vanaf 2 uur op Q Foute Radio. Luister via DAB+, in de Q-app of op qmusic.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Hou je van een goede ochtendshow?
0: Q-music. Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen.
3: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine. Goedemorgen. Er zijn referenties over hoe lang iemand ziek kan zijn. Dokters krijgen voor 20 aandoeningen fiches van de overheid met richtlijnen over hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt kan zijn en hoe je stapsgewijs weer aan het werk kan. Professor Lode Goderis stelde die fiches mee op en geeft een voorbeeld.
8: Astma gaat over kortademigheid, maar 20% wordt eigenlijk ook voor een stuk veroorzaakt door het werk. En dus gaan we daar inzoomen welke beroepsfactoren bijdragen tot een aanval. En dan afhankelijk van de ernst hebben we ook dan de referentie duurtijden. Bij een milde aanval gaat dat dan tot 3 dagen.
2: Het gaat ook bijvoorbeeld over migraineangsten of een nieuwe heup. In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. Omdat de jongen al verschillende keren agressief was geweest tegen de buschauffeur of tegen andere reizigers. Hij mag 2 maanden lang geen bus op 2 buslijnen nemen. Het is niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. En in Antwerpen zijn 2 minderjarigen opgepakt die eind mei brand hebben gesticht aan het Kiel. Ze staken een geparkeerde auto in brand en vluchtten daarna weg met een step. De politie vond hen dankzij camerabeelden. De 2 zijn intussen al verhoord en voor de jeugdrechter verschenen. 1 van hen is tijdelijk in een gesloten instelling opgenomen. Het is nu nog regenachtig, vanmiddag wel droger. 19 graden, morgen 20 graden, eerst een bui, na de middag droger en zondag eerst zon, na de middag een bui en 18 graden.
5: Toch nog altijd die ene bui altijd.
2: Ja, ja.
5: Dat moeten we erbij pakken.
2: Een lokale pakt.
5: Heel lokaal, misschien heb
2: je geluk.
5: Ja. Dan kan je eraan ontsnappen.
2: Dankjewel. Op dit moment staan er 8 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. We beginnen met de langste file, die staat op de E19 in de richting van Antwerpen, tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord, 26 minuten. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 11 minuten. Op de A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 6 minuten. Tussen Aartselaar en de Kleidalaan 6 minuten. En tussen Berendrecht en Antwerpenhaven 5. Antwerps ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout is het 18 minuten langer. Richting Kust op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Drongen 5 minuten. En dan nog op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette, daar is het ook 5 minuten extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Music. Ulrike Douwer.
2: Jij zei dat het klaar was. Klinkt heerlijk toch op een vrijdag? De werkweek die is ook bijna klaar. Hele goede morgen.

Lights off, lichten uit. Ah wel, laten we dat doen. Laptop dicht, spullen in de locker, naar huis vertrekken, komt is klaar. Voor sommige mensen komt dat moment vandaag binnen een paar uur. Dan is die vrijdag weer lekker vrijdag. Voor anderen is dat dan op een andere dag. Want ja, je hebt altijd mensen die morgen nog moeten werken of studeren of zondag. Maar ik vind toch altijd zo, ja, vrijdag is vrijdag. Ook al moet je morgen werken, vrijdag zo mag er toch altijd net ietsje meer. Ik vind dat wel. Bijvoorbeeld, frietjes gaan halen en opeten voor tv. Ja, vind ik top. Of pizza of sushi bestellen. Want op vrijdag hoeft het niet per se even gezond. Nee.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Sanne, die is er volledig klaar mee.
1: Laat het weekend inderdaad maar rap beginnen, want ik heb het gehad met werken voor deze week. Maar hey, het is dan ook vrijdag, hè. Dat mag dat, hè.
0: Het mag zeker. Het is volledig vrijdag vandaag. Klaar uit Betekom is onderweg met haar vrouw naar de sauna, want op vrijdag mag het al een keer wat meer zijn, zegt ze. Ah wel, geniet ervan met jullie tweetjes. En ik heb ook heel veel berichtjes gekregen van meerdere frituren in ons land, die ervoor zullen zorgen dat jij zeker lekkere frietjes kan halen vanavond. Dus dat komt hier helemaal in orde.

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren.
7: Dat is de ja van Jumbo.
8: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
9: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Aldi, altijd slim.
13: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
14: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
15: Amai.
14: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
15: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
14: Ja, handig inderdaad.
13: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
16: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
16: Medimarket.
18: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
19: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
18: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
21: Q. Q Music.

0: Good Feeling Alright. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het vrijdag is vandaag.
1: Repeat of niet.
0: En dat je naar Q aan het luisteren bent en hier ontdek je de beste nieuwe muziek. Alex Warren, die zit op dit moment in Repeat of niet. Die heeft zijn eerste dag overleefd gisteren. Ik had niet per se iets anders verwacht, want het is een geliefde artiest. Hij is ook grappig op zijn socials, je moet hem zeker gaan volgen. En natuurlijk, ja, die hits, die opeenvolging, hij blijft er maar gewoon maken en maken. En ze zijn allemaal succesvol. Zijn nieuwe album komt uit aan het einde van deze zomer. Dus dat is ook iets om naar uit te kijken. Maar ook misschien niet te veel, want ja, dan begint het nieuwe schooljaar weer en daar zitten we nog niet. Maar op dat nieuwe album dat hij gaat uitbrengen staat dit nummer Passenger. Is dit voor jou een repeat of niet? Laat maar weten.

Passenger. Het is de nieuwe song van Alex Warren. Zit sinds gisteren in repeat of niet? En voor Lisa, het Nieuwrode, is dat absoluut een repeat. Ik was al gek op dit nummer sinds zijn concert in de AFAS Dome. Daar heeft hij het live gebracht, uiteraard. Eddie uit Laarne vindt het ook een repeat. Alex Warren is een echte topper. Tilly uit Gistel stuurt ook een repeat. Wie kan hier op stil blijven zitten? Jurgen uit Maasmechelen blijkbaar wel, want die stuurt niet. Not my cup of tea. Sandra uit Tongeren vindt het ook een repeat. Love Alex. En Chris die stuurt ook nog een repeat. Dus ik denk dat het duidelijk is. De song gaat door naar Vincent Live, want de repeaten waren in de meerderheid en zo werkt het. Dus dan gaat hij door naar, denk ik, ongeveer al de vijfde keer. Ik heb het niet nageteld, sorry. Maar dus voorlopig gaat het goed met Alex Warren. En daar is Anastasia op deze vrijdag voor jou. Een nummer van 26 jaar geleden al ondertussen, zeg, amai. I'm out of love. Goedemorgen.

Ze hielden vroeger van een goede fade-out. Dit nummer eindigt dan zo gewoon. Ja, het blijft gaan, maar het wordt stiller. I'm out of love van Anastasia. Liedjes vandaag hebben dat zo niet echt meer, hoor. Op dit moment 10:30 op vrijdagochtend. Er staan 11 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je 25 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 14 minuten. Op de A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 7 minuten. Tussen Zandvliet en Berendrecht 6. En tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5. Antwerps-Ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 en tussen Le Grellelaan en Borgerhout 5 minuten. Brusselse buitenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten erbij en tussen Strombeek-Bever en Jette 5. Ring rond Gent dan nog richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Zelzaten-Oost, daar is het ook 5 minuten langer. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.

Zoo van Shakira. Mevrouw voetbal natuurlijk, want Shakira heeft gisteren Die Die, het WK Anthem, gezongen tijdens de openingsceremonie in Mexico, de start van het WK voetbal. Ze heeft dat samen gedaan met Burna Boy. En ik dacht vandaag, ik zal daar een fragmentje van laten horen, maar het was zo hard playback dat het eigenlijk niet echt de moeite is natuurlijk om dat te horen. Maar ik vond het wel grappig, want dus Burna Boy, het was zijn strofe op een bepaald moment, ik weet niet of je het gezien hebt, en hij vergeet gewoon de micro aan zijn mond te houden, waardoor het super hard opviel dat het playback was. Maar eerlijk, ik denk dat ik hetzelfde zou doen. Op zo'n moment, 87.000 mensen in het stadion en dan nog eens heel de wereld die meekijkt naar jou. Ik zou dat risico ook niet willen pakken, denk ik. Goed, Shakira heeft dus het WK voetbal afgetrapt. En deze vrijdag wordt verder afgetrapt door Medusa en Bad Memories. Hele goeiemorgen.

0: is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Nou wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
15: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
16: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in

Vanmiddag hoor je de nieuwe Q-top 40. De 40 beste nummers van dit moment die krijg je van Jore Lintsen. Net als de nieuwe Q-top schijf voor komende week. Dus we gaan afscheid nemen van Lost Frequencies als topschijf. Je hoeft hem niet super lang te missen, want je hoort hem vanavond op Q vanaf 11 uur tijdens zijn eigen radioshow.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of course, sir.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Mannekes,
11: vader.
10: Bombie is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: De

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no undoing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day in de bioscoop.
10: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkerstal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
12: Goedemorgen, het is 11 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
13: Goedemorgen.
12: 1 op de 10 dokters heeft geen volwaardig diploma. Ze studeerden 6 jaar geneeskunde, maar ze kozen daarna geen vervolgopleiding tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg. Ze blijven dan basisarts. Maar N-VA klaagt aan dat dat soms problemen geeft.
14: Blijkbaar duiken die artsen toch af en toe op in een dossier rond onrechtmatige uitoefening van de geneeskunde. Hè. Dus dat zij ingezet worden voor handelingen waar ze eigenlijk geen opleiding voor hebben. Dat zullen uitzonderingen zijn. Maar zolang we daar geen goed zicht op hebben, kunnen wij daar ook weinig controle op uitoefenen.
12: Ze willen het beter in kaart brengen, zodat die dokters juist ingezet en ook juist beschermd worden. In Mechelen mag een jongen van 17 twee maanden lang niet meer meerijden op 2 buslijnen. Dat heeft de burgemeester beslist, omdat de jongen al meermaals agressief geweest was tegen de buschauffeur en tegen andere reizigers. Het is niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. En de politie in de VS heeft een onderzoek geopend naar een anti-Trump boodschap in Washington. Aan het Capitool werd het getal 8647 in het gras geschreven. 86 is een verwijzing naar iemand die weg wil en 47 verwijst naar de 47ste president van de VS, Donald Trump. Het is niet duidelijk wie erachter zit. De politie zegt wel dat ze elke bedreiging tegen de president zeer ernstig neemt. Het is regenachtig, maar vanmiddag wordt het droger. 19 graden, morgen 20 graden, eerst een bui, na de middag droger en zondag dan eerst zon en na de middag een bui bij 18 graden. Op dit moment 4 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. De langste file staat op de E313 in de richting van Antwerpen, tussen Randst en Antwerpen-Oost. Daar verlies je meer dan een uur. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 21 minuten extra. Op de E40 dan, richting de grens met Frankrijk. Tussen Gistel en Jabeke is het 33 minuten langer. En op de Antwerpse ring dan nog, richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten erbij. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
15: Music.
16: Ulrike Douwer.
12: Als jij onze mooie rode Q-luchtballon tegenkomt, dan mag je altijd een keer naar boven zwaaien. En zeker dit weekend.

0: van Bruno Mars.
1: De Q-luchtballon.
0: Ah, sinds kort hebben wij onze mooie rode Q-luchtballon. Die is al vaker gespot in de lucht door jou. Je kan die boeken voor een privévaart met een groepje van 4 personen. Je wordt daarbij echt in de watten gelegd, hoor. Je wordt verwend met een appeke en een drankje. Je krijgt een Q-goodiebag ook achteraf. Je kan zelf kiezen in welke regio je wil varen met die luchtballon. Dus er zijn echt wel wat benefits aan als je dat doet met de Q-luchtballon. En nu zaterdag, als het weer het toelaat, ga ik zelf eens in die ballon stappen. Ja, samen met Q-DJ's Jolien Roets en Jana de Wilde en ook Lucas, iemand die hier achter de schermen werkt. Lucas heeft hoogtevrees. Ik ben iemand die niet kan stilzitten als ik iets spannend vind. Dus ik ga schudden met iemand. Jolien is iemand die heel luid kan roepen. En Jana die gaat waarschijnlijk wel de kalmte proberen bewaren, hoop ik. Dat er iemand toch een beetje kalm kan blijven. Dus als je ons ziet vliegen zaterdagavond, duimen voor het weer dat het lukt, dan mag je altijd eens naar boven zwaaien. Dan weet je dat wij het zijn. En stuur een fotootje in de Q-app, dat is ook leuk.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Freya Sky, die zit ook alvast in de sky. Vooral ook in de playlist van Q met Silent Treatment.
1: Q sounds better with you.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Up and Dance. Hier komt een hele goede tip binnen. Het is een tip van Mario uit Herk de Stad. Voor iedereen die droomt, om ooit eens, ervan droomt, moet ik zeggen, om eens met een luchtballon te gaan varen, maar last heeft van hoogtevrees. Mario die zegt, eigenlijk in zo'n luchtballon heb je daar niet zoveel last van. Ik heb enkele jaren geleden geholpen als crew bij zo'n luchtballonteam. En daar was dus iemand die niet op een ladder durfde gaan staan, uit hoogtevrees. Maar eens in die mand, in die ballon, had die mens daar totaal geen last meer van. Dus er is iets aan een luchtballon dat jouw hoogtevrees, ja, dat niet echt doorkomt of zo, moet ik het zo zeggen? Ja, is wel raar. Is wel raar. Ik heb geen hoogtevrees, maar ik heb wel een soort van valangst de laatste jaren gekregen. Dus ja, ik weet het niet. Ja, ik ga het je laten weten hoe dat was.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

Rick uit Nieuwerkerken die stuurt nog dat je alleen maar hoogtevrees kan hebben als je in contact staat met de grond. Als je in een luchtballon zit, is dat niet het geval, dus dan heb je ineens geen hoogtevrees meer. Ja, we gaan het testen dit weekend. We gaan het testen. We gaan ook kijken naar het WK voetbal, natuurlijk met z'n allen, als je heel laat opblijft vannacht. Om 3 uur vannacht is er de match Verenigde Staten tegen Paraguay op het WK voetbal. En om 9 uur vanavond Canada tegen Bosnië-Herzegovina in Canada. Daar zal eerst nog een openingsceremonie plaatsvinden met muziek. En dit is de headliner van die ceremonie. Ze hebben Alanis Morissette daarvoor gevraagd. Dus als je vanavond kijkt naar de match om 9 uur, dan kan je dit misschien nog meepikken. Thank you.

Morissette. Zij is de headliner vanavond van de eerste match van de Canadezen op het WK voetbal. Samen met onder andere Michael Bublé. Ik dacht nu echt dat die mens alleen maar buiten kwam met kerstmis.

0: Be The One van Dua Lipa, getrouwde vrouw. Sinds vorige week. Ik wil toch nog even naar Bart luisteren in de Q-app.
1: Hoogtevrees, dat is dat je de aarde nog vasthoudt. Ik heb ook hoogtevrees, maar ik durf wel in een luchtballon en ook in een vlieger stappen. Huh? Maar bovenop de Eiffeltoren heb ik ook wel hoogtevrees. Dat is gewoon, als je de aarde loslaat, dan heb je daar geen last van. Dat is de uitleg.
0: Zo raar. Het is toch raar hoe dat ons lichaam in elkaar zit, hè? Dat je dan gewoon geen last meer hebt vanaf dat je in een luchtballon zit. Allee, dat is goed voor onze Q-luchtballon, hè? Kijk, iedereen kan erin. Welkom. Op dit moment 11:30 op vrijdag. Er staan 8 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E313 richting Antwerpen, tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, verlies je 1:38. Op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord, 22. En op de E34 tussen Oelegem en Ranst, 15. Op de E40 richting de grens met Frankrijk is een ongeval gebeurd. Tussen Gistel en Jabbeke sta je 50 minuten stil. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 15 extra. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West, 12. En dan nog richting Gent op de Antwerpse ring, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 15. Op de E40 nog 1 file in de richting van Gent, tussen Erpenmeren en de Wetteren. Daar is het 11 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Q sounds better with you. Ulrike Douwer.

0: Absoluut. Christina Aguilera. Maarten en Dorothee die hebben hun koffer gemaakt om morgen met Q-luisteraars te vertrekken richting Disneyland Parijs. Dus de weekendjes Disneyland, ze zijn allemaal uitgedeeld. Of niet?
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

het lievelingsnummer van Kimberly. En haar ventje stuurt ze. En ook de groetjes aan alle luisteraars. Bij deze is dat overgebracht, liefste Kimberly. Ook iets belangrijk dat ik je nog wil overbrengen. Waarom moet je morgen echt, maar echt naar Q-Music luisteren? Wel, omdat er toch nog een kans is voor jou om naar Disneyland Parijs te gaan. Maarten en Dorothee die lopen daar morgen rond in het park in de namiddag. En ze gaan tussen 2 en 5 in de namiddag elk uur een Disney-figuur ontmoeten. Als jij weet wie ze ontmoeten, dan maak jij ook nog kans op een droomverblijf in Disneyland Parijs met overnachting voor 4 personen. Dus morgen in de namiddag zeker en vast luisteren naar Q-Music. Maar ik ga ervan uit dat hij dat sowieso al ging doen, hè, toch?

Old. Na het weekendje Disneyland hoor je Maarten en Dorothee maandag opnieuw bij Q vanaf 6 uur 's ochtends. Dan kan je ook weer meespelen om 20 over 7 met 4 op een rij. Daarin krijg je 4 woorden en bij elk woord moet je het eerste woord zeggen dat in je opkomt. En dan hopen dat Dorothee dezelfde 4 woorden zegt, dezelfde 4 woordassociaties. Lukt dat, dan win je 1000 euro shoppingbudget. Lukt dat niet, dan krijg je nog altijd een geweldige prijs. Dan krijg je de Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beter Bed. Dus Alea, ik wil maar zeggen, het is eigenlijk altijd de moeite om je dag te beginnen met Maarten en Dorothee bij Q-Music. Dat is zo. Net voor de lunch is dit Robbie Williams. Die komt jou vandaag entertainen.

0: mannetjes?
1: Vader?
0: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Koffer gestolen in Kreta.
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Goedemiddag, het is 12 uur. Het nieuws krijgt van Delphine. Een goedemiddag. Uitspraak op het Assize-proces over Strepie. Op het proces over het carnavalsdrama daar 4 jaar geleden is de bestuurder van 38 schuldig aan 7-voudige doodslag, dus zonder voorbedachte raden. Dat heeft de Assize-jury zo net beslist. De bestuurder reed te snel, had gedronken en filmde zichzelf. Zijn neef naast hem in de wagen is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Hij riskeert daarvoor 1 jaar celstraf, de bestuurder 30 jaar. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarigen. Dat gebeurde na verschillende huiszoekingen na de verdwijning van een meisje van 16, zegt het parket.
9: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Na het verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
8: En er zijn ook al zeker 3 slachtoffers. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88 jaar. En Wout van Aert geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij viel vorige week op een training. Hij heeft last aan zijn elleboog en die blijkt te groot. Zijn arm staat dik en lijkt nu ook ontstoken. Er wordt gevreesd voor een bacterie. Gisteren won van Aert nogthans de rit. Vanmiddag wordt het wat droger en 19 graden, morgen 20 graden. In de voormiddag kans op wat regen. Zondag is dat dan na de middag dan bij 18 graden. Op dit moment 8 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Antwerpen. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je 1 uur en 36 minuten. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst 1/2 uur extra. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord 23. Op de E40 dan, richting de grens met Frankrijk. Tussen Middelkerke en Japeke is het ook 1 uur aanschuiven. Antwerps Ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 22 minuten erbij. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West verlies je 1 kwartier. In de richting van Gent op de Antwerpsring tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Daar doe je 11 minuten langer. En dan nog op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten erbij. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je normaal minder dan 10 minuten.
10: Music.
11: Ulrike Douwer.
8: Het leven zit vol eerste keren. Vanavond kan je iets winnen in de show van Vrienden van de Vrijdag dat je waarschijnlijk nog nooit gedaan hebt.

0: van Beyoncé. Ik ben nog niet weg hier vanavond. Ik ga nog eens opnieuw terugkomen samen met Bert de Kok tijdens Vrienden van de Vrijdag. En we hebben daarin een datingrubriek.
1: Love is on the air.
0: Daarin kan je vanavond weer blind daten op de radio. Dus ben jij single? Dan moet je je zeker inschrijven. Wij zoeken een perfect match voor jou. We laten jullie kennis maken op de radio. Dus via de telefoon bel je met elkaar op de radio. Achteraf kan je beslissen of jullie de date in het echte leven willen verder zetten of niet. Dus voel je een klik of niet? Als het een ja wordt vanavond, dan mogen jullie de date verder zetten in het restaurant van het Atomium. Hé, hey, dat is toch echt een once in a lifetime. Dus zelfs als de date dan in het echt zou tegenvallen, dan heb je toch goed gegeten, denk ik. Hè? Dus schrijf je nog snel in voor Love is on the Air als je vanavond wilt meedoen. Dat doe je via de Q-app of Qmusic.be.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wat een topnummer dat Jonas Blue heeft gemaakt, Edge of Desire.

0: als jij nog iemand zoekt om dat tegen te zeggen, love me like you do, laat dan van je horen hè, in de Q-app. Dan kunnen we jou koppelen aan een andere single Q-luisteraar. En dan mag je zelfs op grote hoogte gaan dineren met elkaar. Met of zonder hoogtevrees, dat komt wel in orde.
1: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
1: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the

0: 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar tienomtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, okay, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
8: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
9: Voilà, ik klap en dan eet hem.
8: Kun je het zien?
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Go Yellow!
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Vanaf 10 juni.
15: The human race cannot accept what we know.
14: Steven Spielberg.
16: If you do this, there's no undoing it.
17: This is Disclosure Day.
14: Disclosure Day. In de bioscoop.
18: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: Hey, ik ben Dave van Prik & Tik, houthaler Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
21: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
20: Een meesterlijk gebouwen actie in elke Prik & Tik van België.
21: Daar drinken we eentje op.
20: En nog verantwoord ook. Ching!

Wait So Long van Swedish House Mafia. Maandag beginnen ook de audities voor de foutste stem op de werkvloer bij Maarten en Dorothee. Het is superbelangrijk dat je dat hoort, die audities, want jij gaat moeten stemmen op jouw favoriet. Degene met de meeste stemmen mag effectief optreden binnenkort op de Foute Party. Het Foute Anthem live brengen in Flanders Expo voor al die duizenden mensen die daar zijn. Dus ik stel voor dat je goed uitrust dit weekend, want er wacht jou een zeer belangrijke taak volgende week.

0: survived the week. Dat is goed, hè? Het is vrijdag 12:30. Er staan wel best wat files op dit moment op onze snelwegen. Ring rond Gent richting Destelbergen tussen Gent-Zeehaven en Heusden moet je een half uur bijrekenen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je bijna een half uur. Op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord 24 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier. En tussen Oelegem en Ranst 11 minuten. Dan E40 richting de grens met Frankrijk tussen Middelkerken en Jabeke is het 24 minuten langer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14. Brusselse buitenring dan nog, tussen Wezenbeek, Oppem en Tighem, daar sta je 11 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je normaal minder dan 10 minuten extra.
1: Ulrike Douwer, Q.

Bij Q begint het weekend altijd net iets vroeger op vrijdag. De aftrap is bij ons om 1 uur met de Q Top 40. Dus dat is nog een 20 minuten ongeveer. Maar ik zal al voor wat vrijdagsfeer zorgen met Majestic en Boney M.

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: Vanaf 10 juni.
5: The human race cannot accept what we know.
4: Steven Spielberg.
6: If you do this, there's no undoing it.
2: This is Disclosure Day.
4: Disclosure Day. In de bioscoop.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarde op kia.be.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Hou je van een goede ochtendshow? Q-music.
0: Maarten en Dorothee.
14: Goedemorgen.
15: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
14: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: is bijna 1 uur. Het is bijna tijd voor de nieuwe Q-top 40 met Joren Lintzen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog Niall Horan met zijn nieuwe single. Een nummer waarin hij hoopt dat de tijd kan blijven stilstaan. A Little More Time.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De ketelaren voor de Bruinen.
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
16: Hey, Marijn van Prikkertik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikkertik. Daar drinken we eentje op.
17: 1 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Delphine.
18: Goedemiddag. Een uitspraak op het assiseproces over Strepy. Op het proces over het carnavalsdrama daar 4 jaar geleden is de bestuurder van 38 schuldig aan 7-voudige doodslag. Dus geen voorbedachte raden, dat heeft de assisejury beslist. De bestuurder reed te snel, had gedronken en filmde zichzelf ook. Je hoort de advocaat van een van de slachtoffers.
19: Ik vind het ook wel een zeer belangrijke beslissing in de zin dat die man schuldig is aan doodslag, niet alleen omwille van zijn reactie op het moment van de feiten, maar mede door zijn rijgedrag al jaren. En het feit dat hij de baan als speeltuin gebruikt, dat heeft meegespeeld in de beslissing om het te beschouwen als een doodslag en niet alleen als een ongeval, is een belangrijke boodschap, vind ik, naar de maatschappij toe.
18: De passagier is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar celstraf, de bestuurder 30 jaar. In Brussel zijn in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes 12 verdachten opgepakt. 3 zijn aangehouden, een 4e is vrij onder voorwaarden en 2 minderjarige verdachten zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Ze zijn deel van een georganiseerd netwerk dat minderjarige meisjes inzet binnen het prostitutiemilieu. Er zijn al zeker 3 slachtoffers. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88 jaar. En Wout van Aert geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij viel vorige week op training op zijn elleboog en heeft er nog te veel last van. Zijn arm staat dik en lijkt ontstoken. Er wordt daar nu ook gevreesd voor een bacterie. Gisteren won Van Aert de rit wel nog. Vanmiddag wat droger, 19 graden. Morgen 20 graden in de voormiddag, kans op wat regen. Zondag is dat in de namiddag dan bij 18 graden.
17: 9 files op onze snelwegen waar je een kwartier of meer verliest. En we beginnen met de langste file. Die staat op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 27 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in Goor en Antwerpen-Noord 25 erbij. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 20. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier bijrekenen. Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. En 22 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent dan, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, daar moet je 19 minuten bumperen. Op de E40 richting Brussel tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 18 erbij. En op de ring rond Gent richting Destelbergen tussen Skaldestraat en Heusden nog 18 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file op dit moment, dan verlies je daar niet meer dan een kwartier. Ciao vrienden, yes, het is vrijdag, de werkweek krijgt een dikke middelvinger. En jij krijgt de 40 dikste tracks van dit moment op je bord. Dit is de start van je weekend met de Q-top 40. Samengesteld op basis van airplay, streaming, trends op social media en jouw hartjes in de Q-app.

0: Vincent.
1: Yes, goedemiddag. Fijn dat je luistert naar de Q Top 40 editie 293 van vandaag, vrijdag 12 juli 2026. Het weekend begint hier bij Q. Ik doe alvast even de papieren, als dat goed is. Ja, deze week in de lijst hebben we 18 stijgers, sterkste stijger op nummer 13. We hebben 18 dalers ook, 2 nieuwkomers en 2 staanblijvers.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.
1: Alex Warren ging vorige week vrijdag van 2 naar 3 met Fever Dream.

0: Zij ging zo easy als het maar zijn kon van 1 naar 2 vorige week.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q Top 40.
0: Somber nam de fakkel over. Home

0: Vrijdagmiddag, 12 minuten over 1. Dit is de Q-top 40 met de grootste hits van dit moment. Je hoort de Somber, die stond vorige week op nummer 1. Maar komt die vandaag voor een tweede keer bovenaan te staan? Of heeft het lot daar anders over beslist? Je hoort het tussen nu en 4 uur, want dit is het startschot van je weekend hier bij Q-Music.
1: Het is bijna weekend!
2: Bijna weekend!
3: Het is bijna weekend!
4: Woep woep!
0: Voor sommigen is het bijna weekend, zoals je dus kan horen. Voor anderen klinkt dat als toekomstmuziek, zoals Aisha die stuurt: hey Joren, ik heb echt superveel stress voor mijn eerste examen straks. Kan je mij alsjeblieft...

0: En wij hebben Flemming en Meteor ook niet meer nodig. Ze liggen uit de lijst na 25 weken.
1: De Q Top 40.
0: Er moet altijd iemand beginnen. Dat is deze week Sienna Spyro. Die on the
1: Nummer 40.

0: Dankzij de hartjes van onder andere Ine uit Assen, Liam uit Tine en Kiara uit Hasselt staat Sienna Spyro nog in de lijst. Maar dat is waarschijnlijk wel haar laatste week, want ze daalt opnieuw van 39 naar 40. Eigenlijk heeft ze gewoon een haasje overgedaan met Kamrad. Want Sienna ging van 39 naar 40 en Kamrad ging van 40 naar 39. De ene zijn dood, is de ander zijn brood. Zo is het, je hoort Be Mine zo meteen.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken.

0: voorwaarden op zep.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Shana en Lieve zijn blij om Suzanne en Freek te horen. Maar, moet ik er wel bij vertellen, vorige week stonden ze nog op 30, nu is het min 8. Ze staan op 38, Suzanne en Freek, halverwege. En over de helft gesproken... Taylor Swift staat al bijna een half jaar in de lijst met Opa Light. En piekte een paar weken geleden nog op nummer 5. Ja, zo'n love song die niet gaat over de zeemzoete liefde van in de sprookjes. En oh, wat is het toch allemaal mooi. Oh. Maar het gaat over echte liefde tussen volwassenen die met de dagelijkse sleur te maken krijgen. He, zo met de vraag aan je partner. Zeg, schat, wat gaan we vanavond eten? En morgen en de rest van de week zullen we een lijstje maken? Of sokken die overal rondslingeren van je partner en die jij dan moet oprapen? Nee, daar gaat het over. Op het einde van de dag komt het dan wel allemaal goed en neem je alle kleine kanten erbij. Ook de iets te dikke opa van je partner, want die moet dringend wel eens op regime. Dit is Opa Light van TT op 37.

Sander. Bijna 1:30. Het is druk onderweg. Ik geef je de plekken waar je een kwartier of meer verliest. En dat zijn op dit moment 9 files. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Ooster moet je 33 minuten bijrekenen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 19 minuten. E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 18 erbij. En op de E19 tussen Sint-Job in Goor en Antwerpen-Noord nog 17 minuten aanschuiven. Dan gaan we kijken richting Brussel. Op de E314 tussen Grens Nederland en Genk-Oost 1:30. Op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten. Antwerpsringen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Ligrellelaan 27. Richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West nog een kwartier. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier. Nieuw.

0: Exact 2 weken geleden hoorde en zag je dit rond 1:30 s'avonds bij VTM.
1: Nu kennen we eindelijk jullie favoriet.
2: Eén finalist wordt nu voor altijd een Voice-winnaar.
1: De Voice van Vlaanderen. 2026 is...

Hoe lang kan je de spanning erin houden, man? Echt waar, zo garmen die twee finalisten daar op podium. Maar goed, Bas Serra, de kerel die geboren is met een artiestenaam, is de Voice van Vlaanderen. En hoppa, een paar dagen nadien stuurde hij meteen ook zijn eerste single, zijn debuutplaat, de wereld in. All Because of You. Ja, die zat vervolgens bij ons in Repeat of Niet. En het is wel echt... eigenlijk wel een goede ondernemer, Bas. Want hij had, op momenten dat wij Repeat of Niet deden, ging hij live op TikTok. En mobiliseerde hij al zijn fans om massaal te sturen in de Q-app. En dat gebeurde ook. Ik had echt wat nog nooit meegemaakt. Er kwamen honderden berichten binnen per keer dat we Bas Serra en All Because of You draaiden. Dus het was een no-brainer. Afgelopen woensdag werd hij 18 jaar... Dit is ons verjaardagscadeau voor hem. Bas, laat een gelukkige verjaardag. Je komt nieuw binnen in de lijst op 36. Morning.

vandaag uit haar gloednieuwe album You Seem Pretty for a Girl So In Love. Ik ben een woord vergeten. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat klopt al iets meer. Maar er is ook een mindere kant aan de medaille, want de focus track van op dat album, deze Drop Dead, daalt deze week ook 10 plekken in de Q-top 40. Je hoorde Olivia Rodrigo op 35 in plaats van op 25 dus. En zometeen in de lijst.

0: met deze hit. Maar dan met de nodige beats van DJ-licious erbij. Forever Young staat klaar in de Q-top 40.
1: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee. Want slapen doet je in je bed.
5: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life.
2: Nu bij Sleep Life. Summer Day.

0: Luister. Hoor je het ook? Summerdeals. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
12: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Gezien.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
4: In juni bij Ixina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Ixina.
4: Info in je winkel of op ixina.be.
6: Medi-market.
7: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Oh, oh, oh. Top 40.

Twee Belgische producties na elkaar, waarvan één over Nederland gaat. De Lage Landen zijn present in de lijst met Bazaar. Zometeen nog wat Lage Landen. Camille stijgt deze week drie plekken. Als je weg bent. Nu dat je weg bent. Hoor je naar

0: 30.
1: Eén plekje winst voor Kamrad, Be Mine. Acht plekken verlies voor Suzanne.

37. De eerste keer Taylor Swift, meteen min 6 voor Opalite. De eerste nieuwe, The Voice van Vlaanderen, Bas Serra. Min 10 voor Olivia Rodrigo, Drop Dead.

deze week de diepste daler, Lost Frequencies. And So Much Beauty Around Us, min 15, maar hij heeft nog een stok achter de deur zometeen na 2 uur. Zij hoort ook Taylor Swift met Elizabeth Taylor.

Q Top 40 gaat verder met de hits van onder andere Max en Andy Grammer. The thing I love about me is you. Het gaat allemaal wat trager in de muziek, heb ik het gevoel. Want ook dit is traag, maar om zo gelukkig van te worden. Jelly Roll en I'm

0: Q-top 40.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Taco met kip en...
11: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
18: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
19: En ook uw budgetvakantiepech.
18: Wat?
19: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
18: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
19: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
20: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
19: Europassistance wordt binnenkort Radeon. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
20: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
21: Het is 1 over 2. Goedemiddag, nieuws krijg je van Paulien.
22: Goedemiddag. Opluchting bij de familie van de slachtoffers van het carnavalsdrama in Strepy. Op het assiseproces werd de bestuurder van 38, die 4 jaar geleden op een carnavalstoet inreed, schuldig bevonden aan 7-voudige doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Je hoort de advocaat van een van de slachtoffers.
23: Ik vind het ook wel een zeer belangrijke beslissing, in de zin dat die man schuldig is aan doodslag, niet alleen omwille van zijn reactie op het moment van de feiten, maar mede door zijn rijgedrag al jaren en het feit dat hij de baan als speeltuin gebruikt. Dat heeft meegespeeld in de beslissing om het te beschouwen als een doodslag en niet alleen als een ongeval. Is een belangrijke boodschap, vind ik, naar de maatschappij toe.
22: De bestuurder riskeert 30 jaar cel. De passagier, zijn neef, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Hij riskeert 1 jaar cel. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif, dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. En atleet Nafit Yam staat volgende maand opnieuw op de piste, want ze doet mee aan de atletiekmeeting in Luik in het verspringen. Het is voor Yam haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Zij gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie over de gedragscode. Yam is 3-voudig Olympisch kampioen zevenkamp en ook Belgisch kampioen verspringen. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij 19 graden. Morgen meer opklaringen en maxima tot 21 graden.
21: Paulien, mag ik jou een welgemeend compliment geven? Ik vind dat jij heel goed ruikt. Ik kwam binnen in de studio en ik dacht... Ja, heel goed.
22: Amai,
21: ja,
22: hoor, ja. Je bent zo lief vandaag.
21: Ja, maar het is omdat ik het meen. Hè. Echt waar, ja. Het aroma kwam in mijn neus en ik dacht... Oh, amai. Toch ongelooflijk.
22: Ja, ik heb misgewassen vanmorgen. Ja.
21: Wil jij voor mij nog eens een cake bakken? Dus dat er iets achter zat.
22: Echt niet te doen, jij.
21: Tot over een uur. Er staan 13 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. Brusselse... we gaan beginnen richting Brussel. E313 tussen grens Nederland en Genk-Oost. Daar verlies je 3 kwartier, komt daardoor een ongeval. Op de E40 tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem 35 minuten. Op de E19 richting Antwerpen tussen Zemst en Rumst een half uur aanschuiven. Er is een ongeval gebeurd. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten. Op de E17 tussen Gent, Brugge en Beervelde een half uur aanschuiven. Ook bumperen tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 20 minuten erbij. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, ook 20 minuten. En op de E34 tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever, 20 minuten. Van hetzelfde laken en broek op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt daardoor een defect voertuig. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 12 minuten. Als er nog maar tijd over is voor de rest van de Q-top 40, want het blijft doorgaan. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten. En op de E34 liever richting Brugge tussen Moerbeke en Zelzaten 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
0: Joren Linssen.
21: Hoppa, snel door. Geen tijd te verliezen. Ciao, goedemiddag. Verder gaan we met Berren.
0: Q-top 40. Q-music. Nummer 29.

0: miles away.
1: Offenbach.
2: De Q-top 40.
1: Zeven plaatsen lager dan vorige week, van 21 naar 28 met Miles Away. De tweede en hoogste nieuwkomer staat voor je klaar in de Q-top 40. Eerste vrouw die nog eens terugkomt naar ons land. Ze stond dit jaar in de AB. Volgend jaar op 16 maart komt ze naar Vorst Nationaal. Ze breidt elk jaar uit. 2028, AFAS Dome waarschijnlijk. Dit is Sienna Spyro op 27.

Soundtrack voor komende zomer. De titel zegt het natuurlijk zelf al. Pluk de dag, lieve vrienden. Pluk de kansen en geniet van elk moment met de mensen om je heen. Met alle ups en downs die erbij horen. In dit geval alleen maar ups voor Lost Frequencies. Het was afgelopen week de Q-topschijf. En nu is die hoogste nieuwkomer.

0: tweede en hoogste Taylor Swift over actrice Elizabeth Taylor en het o zo prachtige Portofino in Noord-Italië. Ik ben er zelf een paar zomers geleden geweest in Portofino. Laat ons zeggen, heel mooi, maar echt heel, heel, heel mooi. Maar ook knijtenduur. Je kan evengoed een all-in in Turkije boeken en je gaat er waarschijnlijk minder geld kwijt zijn dan een namiddag in Portofino. Is dat lichtelijk overdreven? Wow, misschien. Maar Taylor Swift staat er toch maar mooi mee op nummer 25. De lijst gaat verder met Maxime en Babette zometeen. Je hoort hoe dan ook op 24.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
3: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day. In de bioscoop.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Q. Music. The Q. Het begin van je weekend. 24.

0: man die morgen het podium bij mij in het dorp bestijgt. De Q-top 40. Want bij ons in Put, in Putten, start Maxime zijn zomertour op de Putse feesten. Gezellig. De rest van zijn tourlijst kan je vinden op zijn Instagram. Je hoorde hem samen met Babette. En ze dalen ondanks de hartjes van Jeroen uit Destelbergen en Caro uit Diest 8 plekken met Hoe dan ook. En Hoe dan ook vieren we dit jaar niet alleen onze 25e verjaardag. Ja, Q-Music wordt 25. Maar ook de verjaardag van Milk Inc. staat op de planning. Reggie en Linda worden dit jaar samen 30. En op hun Instagram... Maar dat zei ik raar. Op hun Instagram, kan ook kiezen, halen ze alvast graag wat herinneringen op aan die afgelopen 30 jaar. Want dat kan je niet samenvatten in een paar uur, denk ik. Deze week deelden ze het verhaal achter de naam Milk Inc.
1: Ja, je kent dat. Dat begint als grap in de studio. Op een gegeven moment hadden we een paar jaar terug een koeienobsessie. We waren geobsedeerd.
2: Een koeienobsessie?
1: Ja, alles wat met koeien te maken had. We maakten dus eigenlijk puur trans underground platen, zeg maar. En het was wel leuk om zo'n grappige naam te hebben. Dus koeien, Milk Inc, zo is dat gekomen. Bedrijfje, Milk Incorporated. Hè. Om zo'n grappige naam te hebben bij serieuze transmuziek, zo gezegd. En nu zitten we nog altijd bij die naam opgescheept. Ja.
3: Dat is wel een grappige naam.
1: Ja, dat is grappig en hij valt op.
3: Hij valt ontzettend op.
0: En dat doet hij nog altijd. Hier gaan we ondertussen nog even het potentieel van Madison verder uitmelken. Want dat is nog niet op.

0: in over 2:30 met Max en Andy Grammer. Op 22 in de Q-top 40. We gaan verder na de 11 files waar je 10 minuten of meer verliest. Op de E19 richting Antwerpen tussen Zemst en Rums. Daar is een ongeval gebeurd. Je verliest daar in 3 kwartier. Tussen Sint-Job in het Goren en Antwerpen-Noord. 14 minuten aanschuiven. Op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde. 25 minuten. Op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. 24 erbij. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 1 kwartier. Antwerpsring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar staat een defect voertuig. 20 minuten aanschuiven. Op de E34 richting Brugge tussen Moerbeke en Zelzate. 1 kwartier. En 13 minuten op de E40 richting Brussel tussen Afflichem en Groot-Bijgaarde. Richting Hasselt, E313 tussen Herentals-Oost en Geel-Oost. Daar verlies je een kwartier, komt daardoor een ongeval. De ring rond Gent richting Mariakerke tussen Skaldestraat en Zelzate-Noord. Ook 1 kwartier. En 10 minuten op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 10 minuten.
1: Joren Linssen.
0: En wij gaan verder met de lijst, bijna in de helft. En het weer twijfelt nog een paar dagen. Another gelukkig niet. Hij stijgt deze week 5 plaatsen. Dit is Talk to You.
1: Nummer 21.

0: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
1: De diepste daler, Lost Frequencies. Min 15. De top 30 binnen, plus 3 voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow.

Jasper Offenbach, min 7, Miles Away. Die van Sienna Spyro doet het wel goed. Plus 9 voor Material Lover. A material lover, yeah. A material lover. 26. De tweede en hoogste nieuwkomer, Lost Frequencies en...

0: Another en 54 Ultra. Talk to you. Plus 5 deze week.
1: De Q Top 40, nummer 20.
2: Ik tel

0: Anne, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Vanaf 10 juni.
11: The human race cannot accept what we know.
10: Steven Spielberg.
12: If you do this, there's no undoing it.
13: This is Disclosure Day.
10: Disclosure Day. In de bioscoop.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel. Leef beter.
18: Dit is het begin van je weekend.
19: De Q Top 40.
18: 19.

Een van de 18 stijgers deze week. Cameron Withcom, Kingdom of Fear, hij stijgt er twee plekken mee. En Fierce, angsten, dat is eigenlijk niks voor Cameron. Het is een echte daredevil, hij houdt van uitdagingen. Zo heeft hij een Harley Davidson in zijn collectie. En daarmee heeft hij een tijdje geleden op zijn eentje helemaal van de Canadese westkust naar de Amerikaanse staat West Virginia gereden. Dat is meer dan 4000 kilometer cruisen op de highway. En zo maakt hij zijn kopje leeg. Ik steek nog tot 4 uur de grootste hits in uw koppeke. Met zometeen Kygo en Khalid. Je hoort ze na Jelly Roll. Plus 3, dit is I'm Good.

Khalid en Griffin, plus 12 voor Save My Love. En wat een week ook voor die andere DJ, Thomas Gray. Als jij hem een paar jaar geleden had gezegd dat hij het voorprogramma van Martin Garrix zou verzorgen, hij had je waarschijnlijk uitgelachen, vierkant. Want Garrix, dat is niet zomaar een DJ-collega voor Thomas Gray. Dat is een absolute held, zijn grote voorbeeld, de reden dat hij überhaupt achter de draaitafels is beland. Het begon allemaal met een grote droom en een zolderkamer-edit van een nummer van Martin Garrix, die dat dan op zijn beurt draaide. En nu naast Thomas Gray staat. Of was het omgekeerd? Alsof je plots op het veld wordt geroepen als voetballer van de U17 door Ronaldo of Messi. Magische momenten. De bal ging aan het rollen. Je hoort Thomas Gray zo meteen in de lijst met Rumours na Bruno Mars.

0: Volgens de rumors zou hij 13 plekken gedaald zijn, maar dat zijn rumors. De waarheid is dat Thomas Gray 3 plekken steeg. Zometeen in de Q-top 40 in de finale hoor je onder andere Shakira en Zoo. Keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a four into a zoo. En volgens de rumors zou dit ook een rip-off zijn van Faithless. Wat zijn rumors? Bibi Rexha komt eraan met New Religion. En de toekomstige zomerhit van 2026. De Bouwsa. Zometeen.
1: De Q-top 40.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een naald, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Hey, Marijn van Prikkertik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikkertik. Daar drinken we eentje op.
0: Goedemiddag, 1 over 3 nieuws krijg je van Paulien.
11: Goedemiddag. Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog niet helemaal, zeggen ze erbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Over een half uur noteert Wall Street de grootste beursgang ooit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk komt erbij. SpaceX maakt vorig jaar nog $5 miljard verlies. Musk hoopt nu zowat $75 miljard op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
12: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte. Om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud. Dus heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
11: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn. Waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. Atlete Nafi Thiam maakt haar comeback. Ze doet volgende maand mee in het verspringen op een meeting in Luik. Het wordt haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar, waar Thiam opgaf door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Vanmiddag regen bij 19 graden, maar vanavond klaart het op. Morgen krijgen we opklaringen en halen we 21 graden. En zondag eerst zon, maar later regen en 20 graden.
0: En op dit moment staat de hoogste, ik ging zeggen, staan er geen files, maar dat is niet waar. Dat is gewoon uit een automatisme. Ik wou zeggen, de hoogste of de sterkste stijger staat klaar.
11: Ah.
0: Oh man, mijn hoofd.
11: Bijna weekend.
0: Brain fog, jawel, ja. Lieve vrienden, dit is de start van je weekend met de Q-top 40. Blijf erbij, holalalala, ook al is het moeilijk zoals bij mij. 13 files op onze snelwegen. Je verliest 10 minuten en meer, onder andere op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 37 minuten. Komt daardoor een defect voertuig. De 14 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan tussen Antwerpen-Noord en Deurne 20 minuten. En 10 tussen Berchem en Antwerpen-Centrum komt daardoor een gladde weg. E313 richting Hasselt tussen Herentals-Oost en Geel-Oost. 32 minuten aanschuiven. Op de E34 richting Brugge tussen Moerbeke en Zelzate 22 minuten. Richting Antwerpen E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 20 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 19 erbij. Dan gaan we naar de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West, 12 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in Goren en Antwerpen-Noord, 11. Richting Brussel dan, op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen, 10 minuten. Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, ook 10 minuten. En nog 10 minuten op de binnenring tussen Astridlaan en Jette. Oké, slechte generale repetitie, nu moet het lukken.
1: Joren Linssen.
0: Yes, een goeiemiddag. Met nu dus de sterkste stijger. Meteor stijgt 14 plekken.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 13.
13: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De beste Belg en de sterkste stijger Meteor gaat 14 plekken vooruit. En dat is zeer goed nieuws met nooduitgang. De Q Top 40. Ja, en dat is eigenlijk een metafoor voor het weekend, hè. Als je het zo bekijkt. En het weekend is de nooduitgang van de week.
1: Het is bijna weekend.
2: Het is bijna weekend.
3: Het is bijna weekend.
4: Het is bijna weekend.
0: De Q-app heeft er zin in. En iedereen daar. En dat weekend loert om de hoek, beste vrienden. Het is er echt bijna, net zoals die nummer 1 van de Q-top 40. Ik overloop nog even samen met jou de top 3 van vorige week. Op 3. Fever Dream van Alex Warren. Dit stond op 2 toen. Olivia Dean en So Easy. Maar de eerste plaats werd ingenomen door Somber. Hoe zit het deze week in elkaar? Je krijgt er binnen dit en drie kwartier een antwoord op. Als je al een gokje wil wagen, doe dat gerust via de Q-app. Zometeen, gloednieuwe Q-topschijf. Je hoort ook Miles Smith en Niall Horan, die stijgen van 18 naar 11. Eerst 5 plekken verlies. Bruno Mars, dit is I Just Might. Yeah.

0: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
1: Goeie zaken deze week voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. Plus 2.
2: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast aan wat me tegenhoudt.
1: Je hoorde tranen van goud.
0: 19.
1: Daar stonden Martin Garrix en Ed Sheeran. Min 6.

0: Thomas Gray stijgt 3 plekken deze week. Rumors. En nu de beste Belg.
1: 13.
0: En meteen ook de sterkste stijger. Plus 14 voor Meteor.
2: 1.

0: Daar stonden Miles Smith en Niall Horan, 7 plekken winst voor Drive Safe. Hoppa, kwart over drie op vrijdag. Dat is jouw vaste afspraak met de nieuwe Q-topschijf. En na een week meteoor is de topschijf deze week very, very international. Toy Story en Taylor Swift, die hebben verrassend veel gemeen. Zowel Toy Story als Taylor Swift hebben dezelfde initialen. TS gemeen, dat, ja, absoluut. En ze zijn ook allebei grote fan van sprekend speelgoed. Bij Toy Story spreekt dat voor zich, maar van Taylor Swift wisten we dat helemaal niet. Dat zij echt een sucker was voor Toy Story movies. Als kind was ze gigafan, vooral van Jessie, dat is de cowgirl in de film. En die krijgt een grote rol in deze vijfde Toy Story. En dat vond TT reden genoeg om aan de slag te gaan met een soundtrack in country vibe. Dus de attributen voor deze week zijn boots, een hoed en een lasso.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
2: I knew it.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
6: Oké, actie!
7: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
8: Dat is lang geleden, cowboy.
7: Tot Spider-Man Brand New Day.
9: What is happening?
7: De beste familiefilms staan deze zomer.

strand handdoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be. Is het begin van je weekend. De Q Top 40. Q Music.

0: licht gaat aan, hoor. Want drie plekken winst bij Eusten. Turn the lights off in de Q-top 40. Het is druk onderweg. Er staan 14 files op onze snelwegen. Waar je 10 minuten en meer verliest. Kijk, ik ga er zelfs 15 files van maken. Of, is niet waar. Ik ga die nog erger maken dan het is. Ik bedoel, ik ga er 15 minuten van maken. Dus de files waar je 15 minuten of meer stilstaat, dat zijn er 9. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een uur. Komt daardoor een defect voertuig. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 24 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 3 kwartier aanschuiven. Op de E17 richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 40 minuten. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 35 erbij. En op de A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid, 22. Tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord, 18 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 17 minuten. En op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever, 17 aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan een kwartier.
1: Joren Linssen.
0: En dit is wel echt de finale van de Q-top 40. Met Bebe Rexha en Faithless. Ze komen eraan. New Religion na Harry Styles. Dit is American Girls.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 7.

0: 6 was voor Bebe Rexha. Dan hebben we enkel nog de top 5 van de Q-top 40 te vervolledigen. Ik overloop in alfabetische volgorde. Alex Warren maakt kans, net zoals Shakira met Burna Boy. Die Die hebben we nog niet gehoord. Misschien is het aan Somber. Die stond vorige week op nummer 1. Waar staat hij vandaag? De Bausa hebben we ook nog niet gehoord. En Olivia Dean met So Easy moet ook nog passeren. Allemaal kanshebbers op die nummer 1. De grote finale van de Q-top 40 start in 2 minuten.
1: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Medi-market.
15: Da, da, da, da.
13: Alles begint met jouw gezondheid.
16: Yeah.

0: Alex Warren en Fever Dream. Maar hoe zit het deze week? Even luisteren.
1: Nummer 3.
0: Het was daar zeer aangenaam op nummer 3, moet hij gedacht hebben. Niet gebougeerd deze week. Alex Warren, Fever Dream.

0: Week 16 is hetzelfde als week 15 voor Alex Warren, want 3 bleef 3. Even opfrissen. Dit was vorige week de nummer 2. I make it so easy to fall in love. Maar zij kan nu niet meer nummer 2 zijn, want Olivia Dean kwamen we al tegen op nummer 5. Dus
1: nummer 2.
0: Dat is Shakira. Die is lekker gestegen samen met Burna Boy en Die Die van 6 naar nummer 2.

0: Q Top 40. Overzicht. Nummer 10.
1: Net nog in die top 10. Min 1 voor Shakira. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a four into a zoo. 9. Haasje overgedaan met Teddy Swims, want die stijgt één plek met Mr. Know-It-All. Vorige week nog op 11 plus 3 voor Justin.
0: 7.
1: 3 dalers op rij, waarvan dit de eerste is. Min 2 voor Harry Styles en American Girls.

is de volgende daler. Min 2 voor BB Rexha, Fateless en... De zilveren medaille van vorige week, nu op 5. Min 3 voor Olivia Dean, So Easy. I make it so easy to fall in love. Nummer 4. Stijgt 4 plekken. De Bausa. Van 8 naar 4. Bleef nummer 3. Alex Warren heeft niet gebougeerd. Je hoorde Fever Dream.

0: De WK-koorts is voelbaar in de Q-top 40. Plus 4 voor Shakira. En we zijn er geraakt. Aan de top van deze prachtige lijst.
1: Nummer 1.
0: Die is wederom voor Somber en Homewrecker een tweede week helemaal bovenaan. Geniet van je weekend en zometeen de vrienden van Vincent Live.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel.
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Oh, yellow.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no undoing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day. In de bioscoop.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
12: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
15: Goedemiddag. Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS. Om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Daar zouden 14 punten in staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Wall Street heeft daarnet de grootste beursgang ooit genoteerd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk is erbij gekomen. SpaceX maakte vorig jaar nog 5 miljard dollar verlies. Musk hoopt nu zowat 75 miljard dollar op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
16: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte, om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht, op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus het is geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
15: SpaceX zou met de beursgang ineens 1500 miljard euro waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. Op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland staat Sizo Bergs in zijn allereerste ATP-finale in het dubbelspel. Samen met zijn Franse dubbelpartner klopt hij een Tsjechisch duo in 3 sets. In de finale spelen ze tegen een Nederlands duo. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog kans op lichte regen, later komt de zon er wel door, maxima rond 21 graden. En zondag wisselen bewolkt, meestal droog en 22 graden.
14: Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur en een kwartier bijtellen van Sint-Aralinger-Oever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 50 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E17 richting Antwerpen tel je ook wat tijd bij, namelijk 53 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 richting Antwerpen 3 kwartier extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En ook 23 minuten vanaf het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E313 richting Antwerpen 3 kwartier extra vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E19 een half uur van Sint-Job in Goor tot Antwerpen Noord en een kwartier van Kontich tot de Kraaibeekstunnel. Op de E34 25 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring 16 minuten erbij van Wezenbeek op hem tot Diegem. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
17: Music. Vincent Live.
14: Alright, het is weer zover.
18: Fijn weekend, bitches!
14: Fijn weekend aan iedereen. En voor de rest gaan we het vandaag hebben over familienamen. We gaan daar nog eens mee dollen. Een tijdje geleden hadden we bezoek in de show. Jim Gardner was hier. Jan Tuinman, als je het vertaalt. Het was een artiestennaam, een Nederlandse zanger.
15: Ja.
14: En toen hebben we het gehad over mensen wiens familienamen ook beroepen zijn. Kwam er wat op binnen, hoor.
19: Hey, ik ben Anne-Sophie Metselaar.
20: Hey Vincent, mijn naam is Kevin Timmermans.
21: Hallo, mijn achternaam is Amé de Kist en ik werk ook als begrafenisondernemer.
22: Hey, ik ben Rosalien de Meester.
23: Hey Vincent, ik ben Shannon Schoenmakers.
24: Hallo, ik ben Justine Verbouw en mijn beroep is dan ook architect.
14: Voilà, dus heel veel mensen met een achternaam dat ook een beroep is. Dachten we, dat gaan we nog eens doen. Familienamen die dieren zijn.
25: Hey Vincent, hey Philippe, mijn achternaam is De Vos.
1: Hey Vincent, mijn naam is Els de Vis, dat is ook een dier.
2: Hey Vincent, Anke hier. Mijn naam is de Beer. En al mijn vrienden die hebben koosnaampjes voor mij verzonnen, zoals Beerke, Troetelbeer.
3: Hey Vincent, Jeroen hier. Ik heet met mijn familienaam Hanen. Zelfs in Diepenbeek heb ik de bijnaam dat ik de enige echte jongenhaan ben.
14: De jongenhaan. We gaan dat nog eens doen met een nieuwe categorie. Dus als je denkt van, ah, misschien val ik wel in de prijzen zometeen, blijf hangen. Want het belooft heel smakelijk te worden voor op deze vrijdag.

0: Kid Laroi bij Vincent Live samen met Justin Bieber en Stay. Een tijdje geleden was Jim Gardner op bezoek. Nederlandse zanger met een artiestennaam uiteraard. Jan Tuinman, als je dat vertaalt letterlijk.
1: Dit is Vincent Live.
0: We hebben contact gehad met heel veel luisteraars die een beroep als achternaam hebben. En dat blijkt er echt een hele hoop te zijn. En sindsdien doen we om de zoveel tijd wat dolletjes met achternaam. En dat gaan we vandaag ook doen. Vandaag familienamen die om op te eten zijn. Of om op te drinken. Als ik bij bekende Vlamingen denk, om een voorzet te trappen, denk ik bijvoorbeeld aan Tom Bonen. Die mag altijd van zich laten horen in de Q-app. Bart Appeltans.
2: Ah ja.
0: Die mag dat ook. Want ja, in ons geval is het niet van Vierens. Nee. Van der Jeugd. Nope.
2: Ook niet om te eten.
0: Ook achter de schermen. Jawel, ja, kan je een schorpioen eten? Met een collega, ga je een schorpioen?
2: Nee, ik zou het niet aanraden.
0: Misschien op rare markten in Wuhan dat je een schorpioen kan eten, maar bij ons in ieder geval niet. Dus we zijn op zoek naar mensen die een achternaam hebben om op te eten. Laat van je horen in de app straks, iets voor vijf, zetten we onze tanden daarin. Ik weet het. Eerst doen we business as usual met de Music Match en met nieuwe muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Judith heeft een nieuwe single. I'd love to be in love. Zou het fantastisch vinden om verliefd te zijn. Nieuw in de playlist. Q Music.

0: Sanford en de Machine wel degelijk. Met Sweet Nothing. Je voelt het als het een vrijdag is. De muziek is hard en er wordt ook goed gelachen in de inbox van Q-Music. Want het gaat over familienamen die je kan eten of drinken. Justine uit Harelbeke heet Justine Kaas. Dat is hilarisch. Arne uit Maasmechelen die stuurt: mijn achternaam is Smeets, zoals de Genevers. Zo kan het ook natuurlijk een achternaam op te eten. En Virginie die is heel populair in de lente en in de zomer. Want die heet Virginie Rosé.
1: Ah, ik dacht Aperol.
0: Straks om 5 uur veel meer van dit.
2: Music Match Friday Edition.
0: Eerst gaan we nog een schepje bovenop doen wat de vrijdag vibes betreft met de Music Match. Vandaag Martin Garrix. Ja, als centraal thema. Waarom niet? Fantastische DJ, heeft ook heel wat samenwerkingen, onder andere met Dua Lipa. Met Bebe Rexha. Hij heeft ook instrumentale tracks. Enfin, het is aan jou zo meteen om te kiezen welke we draaien, maar we draaien er sowieso eentje van Martin Garrix. Stuur een Music Match via de app.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.

0: beetje de bedoeling ook.
1: Gerben en ik gaan meezingen met de Romeo's op de Foute Party. We gaan de Backstreet Boys coveren, want de Romeo's zijn met 3 en de Backstreet Boys zijn met 5. En dus hadden ze versterking nodig en die versterking, dat zijn wij geworden. We zijn ons aan het voorbereiden met zanglessen en danslessen en al dat soort dingen. Maar we moeten nog even terug naar de aankondiging gisteren. Het was best spectaculair. Dat gebeurde in een persconferentie hier in de gebouwen van VTM. Met de verzamelde pers aanwezig en fotoflitsen en zo. Met z'n 5 aan een tafel, zoals je dat kent bij een persconferentie. Met zo... Ja. Vlaggen met het merk op en zo. Het was zeer indrukwekkend allemaal.
2: De twee wereldfenomenen die samen met ons de Backstreet Boys zullen vormen op de Foute Party 2026 zijn...
3: Kevin
2: en Vincent!
3: Allee, allee, allee. The word is finally out.
1: Ja, dat was gisteren. The word is out. De ticketverkoop is enorm geboost, blijkbaar. Heel wat mensen willen dat niet missen, want het is een eenmalig optreden voorlopig. Qmusic.be of de Q-app, dat is de plek waar je tickets kan kopen. Ik zou het gewoon doen, jong. Over 2 weken is het Foute Party. Ja. Neem je telefoon, bel naar je beste vriend of vriendin. Of bel naar je partner of whatever en zeg, kom, we gaan.
4: Music Match, Friday Edition.
1: Ellen 35 had bericht aan de lijn. Ellen, kom jij naar de Foute Party?
5: Nee, helaas. Ik ga moeten passen. Het spijt mij.
1: Ellen, waarom?
5: Ik heb een klein zoontje waar ik volop voor moet moederen.
1: Ah, dat is ook belangrijk. Ik snap het.
5: Ja.
1: Ja. Misschien dat dat volgend jaar ook mijn excuus is. Ik zal zien welke boysband me dan nodig heeft. Zeg, wat bracht jou vrijdag vandaag?
5: Ik had een dagje vakantie.
1: Oh, en nu dus, heb je die gevuld?
5: Ja. Ik ben van de middag naar de kapper geweest, want ik heb van de avond nog iets vrij speciaals op de planning staan. Het is een pensioenfeestje van ons papa.
1: Pensioenfeestje van je vader? Oké. Okay. Ja. Vat zijn carrière niet samen. Wat heeft hij allemaal uitgestoken in het leven?
5: Die heeft heel lang als metser gewerkt, maar nu hetgene waar dat hij zegt zijn passie aan had, dat was de brandweer natuurlijk. Hè. En dat is van de avond, staat dat op de planning.
1: Ah, het is een brandweerman. Dus, oké.
5: Okay. Ja, inderdaad.
1: En wat voor een feest is dat dan, als ik mij dat moet inbeelden?
5: Dat is op de kazerne met nog een aantal collega's die in pensioen gaan.
1: Oh.
5: En er gaat een frietje gestoken worden en iets gedronken worden. Een hapje en een drankje, lekker gezellig, wat babbelen.
1: In de, dus, de brandweerkazerne, dan kan je dansen rond die paal.
5: daar hebben ze geen paal, helaas.
1: Oh, helaas, zegt ze ook.
5: Ja.
1: En wat als er brand is in het dorp, Ellen, tijdens het feest? Ellen! De verbinding is stuk.
6: Oei.
1: Ellen, hallo?
5: Ja, hallo.
1: Ja, ik vroeg me af wat er gebeurt als er brand is in het dorp.
5: Dan moeten ze misschien een keer bij de buren gaan bellen, hè? Bij de buurgemeenten.
1: Ah ja, zo op die manier. Dus sturen we die brandweer.
5: Oké. Okay. Die wel tijd hebben voor te komen blussen en anders zal het voor morgen zijn.
1: Oké, mensen in Brecht. Ik weet dat het weer niet meezit, maar alsnog niet barbecuen vanavond. Nee. Alsjeblieft, dankjewel. Alright, Martin Garrix, daarover gaat het vandaag in Music Match. Je mag een nummer van hem kiezen. Je zegt de volgende of it's a match, oké?
5: Okay? Yes.
1: Let's go. So far.
5: Volgende. We can't go back to the way that we used to. Volgende. Volgende. It's a match.
1: Ah, beste keuze.
4: It's a match.
1: Better with you. Hier ben ik blij mee, Ellen. Dankjewel.
5: Graag gedaan.
1: Als er iets Friday Edition is, dan is het toch wel dit nummer zeker.

0: een vrolijke knulletje toch? Mark Ember en Belong Together, Paulien. President Trump, die heeft al bijna 40 keer gezegd dat er een vredesdeal is met Iran. Of dat er bijna een vredesdeal is met Iran. Ja. En nu blijkt het toch wel te lukken, zeker?
1: Ja, effectief. De deal tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al ondertekend. In Zwitserland is dat. Trump zei vanmorgen dat er bijna een vredesakkoord is. Iran nuanceerde dat eerst, maar verklaarde later toch dat de grote lijnen van het raamakkoord vastliggen. Ze zeiden er wel bij dat ze de VS nog altijd niet volledig vertrouwen. In het akkoord staat wel onder meer de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. En SpaceX-baas Elon Musk kan amper geloven dat zijn bedrijf nu op de beurs zit. Dat gebeurde deze namiddag op Wall Street in New York.
0: Hoe die kan dat amper geloven?
1: Ja.
0: Het is zijn beslissing.
1: Ja, maar is het dan ook effectief gebeurd?
0: Ik kan het amper geloven dat we zometeen op de radio Lighter van Galantis en 5 Seconds of Summer gaan horen.
1: Musk die hoopt $75 miljard op te halen, waarmee het de grootste beursgang ooit is.
0: Ik hoop ook $75 miljard te krijgen voor Lighter van Galantis en 5 Seconds of Summer.
1: Wie me dit ooit had gezegd, had ik gek verklaard, zegt Musk. SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld is. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst kans op lichte regen, maar later komt de zon erdoor en 21 graden. En zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
0: Het is 4:30 en er zijn 12 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen moet je een uur bijtellen, van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 verlies je een uur van de viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid en drie kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E19 37 minuten van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen-Noord en 20 minuten van Kontich tot de Binnensingel. E313 37 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. E34 30 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpsering richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpsering 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring 20 minuten van Vilvoorde tot Zelk. Brusselse binnenringen kwartier van Ruisbroek tot Anderlecht-Noord. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten. Vincent Live.

0: Allee.
1: Waar is mijn 75 miljard? Ik kan niet geloven dat dit nummer net op de radio geweest is. God, praten als Elon Musk. Dat, ik had mezelf voorgenomen dat nooit te doen, eigenlijk.
2: Hoe ben je zich dan?
1: Ja, nee. Ik ga erbij stoppen. Ik ga mij terug focussen op wat ik normaal doe op de radio. De cliché-clash. Clichés ontkrachten die nog altijd heersen in 2026.
3: Cliché-clash.
1: We doen dat door drie cliché-mannenvragen aan een vrouwelijke kandidaat te stellen, die dan moet proberen om die goed te beantwoorden. En het omgekeerde, drie typische vrouwenvragen aan de mannelijke kandidaat. De vrouwen staan voor 114 tegen 112, dus dat gaat redelijk goed. We hebben een gastvraag zo meteen. Dus de man krijgt zo meteen een vrouwvraag gesteld door...
4: Hey, Suzanne hier en ik heb een vraag voor de mannen.
1: Suzanne van Freek.
2: Oh, leuk.
1: Ja, leuk hè. International.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, het is Nederland, maar het is international.
2: Ja, zo over de grens.
1: Wil je meespelen, stuur dan Cliché Clash via de app.
5: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
5: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
6: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
5: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
6: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
5: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: Vanaf 10 juni.
14: The human race cannot accept what we know.
13: Steven Spielberg.
15: If you do this, there's no one doing it.
16: This is Disclosure Day.
13: Disclosure Day in de bioscoop.
17: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
18: Ho ho, dat is lekker scoren.
17: Dat is de ja van Jumbo.

0: Sasha Bedingfield bij Vincent Live en Unwritten. Ik ben vandaag in de show op zoek naar mensen met een familienaam om op te eten, zoals Tom Bonen bijvoorbeeld. Zou ik fantastisch vinden, moest hij een audiobericht sturen in de Q-app. Voorlopig heb ik Tom nog niet gehoord, maar wel heel wat leuke luisteraars met leuke achternamen. Jan Bon, die kan ook nog sturen. Enfin, heel wat opties zijn mogelijk. Zometeen gaan we daar dieper op in. Eerst doen wat we elke dag doen rond dit tijdstip natuurlijk.
1: Cliché Clash.
0: En dat is quizzen met Veronique, 30 jaar uit Halle. Dag Veronique.
2: Dag Vincent.
0: Veronique, wat is jouw typisch mannelijke kantje?
2: Ik heb vroeger zelf voetbal gespeeld en ik kijk ook heel graag naar voetbal op tv.
0: Alright, dus er is een fantastische maand voor jou begonnen, het WK.
2: Ja, zeker.
0: Je hebt gisteravond gekeken?
2: Ja, naar de openingsceremonie. Ja.
0: Heb je vannacht gekeken?
2: Nee.
0: Nee, dat snap ik. Ik ook niet. Wie wel eigenlijk? Waanzin. Heb je nog andere hobby's? Omdat je zegt van ik speelde vroeger zaalvoetbal. Doe je nu iets anders?
2: Ik loop momenteel. Ik heb meegedaan aan de 10 miles in Antwerpen.
0: Ah, leuk. We nemen het op vandaag tegen Jordi. Die is 37 en komt uit de Haan. Dag Jordi.
3: Goedemiddag Vincent. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het daar in de Haan?
3: Ja, top. Ja, jammer van het weer. Regen, maar ja. We nemen dat erbij.
0: Woon je dicht bij de zee? Heb je de zee al gezien vandaag?
3: Ik woon er op 50 meter van.
0: Oh, fantastisch. En waar, als ik dat vragen mag?
3: Wendeunen, feit om precies te zijn.
0: Ah,
3: mijn adres op Lissant.
0: Nee, dat zou ik niet doen. Het is niet zijn allemaal fans aan jouw deur. Dat willen we vermijden natuurlijk. Hè.
3: Zeker.
0: We gaan eraan beginnen, aan de clichéclash, met drie typische mannenvragen voor Veronique. Veronique, veel succes.
2: Dank je.
0: Het is vandaag Wereld Gin Dag, dus een vraag over ginnen, want mannen drinken al eens graag een gin tonic als ze dorst hebben. Ik ben op zoek naar het merk van de populaire Engelse gin, waarvan er eentje in een zeer herkenbare, rechthoekige, lichtblauwe fles zit. De naam eindigt op Sapphire, maar wat komt daar nog voor?
2: Bombay.
0: Bombay. Sapphire, of course. Vraag 2. Welke sport beoefenen mannen als ze de MyWoosh-app gebruiken? MyWoosh. Welke sport doen ze dan?
2: Geen idee. Waterpolo?
0: Fietsen. Dat is om indoor te fietsen en dan via MyWoosh hou je allemaal data bij en zie je zo aan parcoursen en zo. Maakt het plezant. Vraag 3. Veronique, van welk bedrijf is Alexa de digitale spraakassistent waar je van alles aan kan vragen, zoals het zetten van een timer of het afspelen van muziek?
2: Apple?
0: Alexa is van Amazon, helaas, Veronique. 1 op 3, dat is niet fantastisch, maar dat is ook niet super slecht, want het kan perfect zijn dat je nog een punt uit de brand sleept. Dat hangt van Jordi af. Jordi, klaar voor?
3: Yes, zeer zeker.
0: Veel succes. Jordi, het is vandaag niet alleen dag van de gin, het is ook internationaal dag van de falafel. En dat is dan weer iets dat over het algemeen goed scoort bij vrouwen. En Joodse mensen natuurlijk ook, die vinden het ook fantastisch, want het is super kosher.
4: Ja.
0: Wat is het hoofdingrediënt van falafel?
3: Lamsvlees?
0: Nee, kikkererwten, dat is vegetarisch falafel. Heerlijk. Jordi, je hebt een cliché. Okay. Niet ontkracht, wel bevestigd bij deze.
3: Oké. Bij deze.
0: Ja, Paulien zit echt met haar handen voor haar ogen. Hoe kan dit?
3: Falafel.
0: Falafel.
3: Ik weet dat niet, dus...
0: Ah, wel. Moet dat een keer pakken. Zo nog lekker. Zo nog een keer lekker, Jordi.
3: Ja.
0: Maar je bent duidelijk, dit valt ook niet in de smaak. Oké, dat is niet erg, dat kan. Smaken en kleuren gaan we niet over discussiëren. Vraag 2. Jordi. Soms posten vrouwen een video op hun socials waarin ze een haul doen. Een haul. Je schrijft dat als H-A-U-L. Een haul. Maar wat doen dames in een haul video?
3: Is dat niet zo shopping haul, zo dingen uitpakken en demonstreren wat ze gekocht hebben?
0: Zeker. Laten zien wat ze allemaal geshopt hebben. Is dat een shopping haul?
3: Yes.
0: Oké, derde en laatste vraag. Belangrijke vraag. Heb je deze juist? Dan win je de clichéclash. Heb je deze fout en is de gelijke stand, krijg je allebei een punt.
3: Het alright.
0: Spannende aan dit alles is dat ik niet de vraag ga stellen, maar wel Suzanne van Suzanne en Freek.
3: En Freek.
0: Hier gaan we. Oh, nee. Sorry, verkeerde knop. Nee, je hebt het punt toch niet, Jordi. Hier gaan we.
3: Ja, dacht ik.
1: Hey, Suzanne hier en ik heb een vraag voor de mannen. Wij hebben de afgelopen jaren een oude schuur aan ons huis verbouwd. En helemaal een werkruimte van gemaakt. Een plek waar we muziek kunnen maken. En ik vond het natuurlijk heel belangrijk dat ook het interieur van die ruimte er mooi uitzag. Maar hoe heet de stijl van het Scandinavische woonstijl met het Japans design gecombineerd?
3: Holy shit.
0: Japans en Scandinavisch, gecombineerd.
3: Ja. Scandia.
0: Nee, het is omgekeerd. Het is Japandi. Het is Japandi.
4: Oh. Ah, Jordi.
0: So close, ja. But yet so far.
3: Ay, sorry.
0: Dat is niet... Moet je geen sorry zeggen. We hebben een gelijke stand. Punt voor allebei. Goed gedaan.
3: All right, yo.
0: Ik vind dat goed gequist, Jordi. Ik vind dat goed gequist, Veronique. We eindigen deze week met een gelijke stand in deze quiz. In het algemene klassement behouden de vrouwen natuurlijk hun voorsprong. Merci om mee te spelen. Tot ziens, allebei.
3: Yo.
5: Iedereen blij. Een gelijkspel. Een punt erbij voor de mannen.
1: En voor de vrouwen.
5: Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

0: Sinds een tijdje hebben we in deze show een fijne fascinatie op leuke achternamen. Daar zit leuke content in. Laatst hadden we het over achternamen die ook een beroep zijn. Was een groot succes. Achternamen die een dier zijn, bleek ook leuk te zijn. Maar vandaag doen we achternamen die om op te eten zijn. En Davy de Vleeschouwer heeft alvast laten weten dat hij dol is op vlees. Jasmijn heet Bessemans. En haar vriendinnen noemen we daarom ook Bess of Beske.
1: Oh, leuk.
0: Adinda uit Zwevegem, die zegt mijn hond die heet Stella, want haar stamboomnaam is Artois.
1: Ah, wow.
0: In een combinatie. En we hebben natuurlijk een heel hoop audioberichtje gekregen. Hier is Sanne.
2: Dag Vincent, Sanne hier. Mijn achternaam kan zowel zoetig als hartig dessertje zijn. Mijn achternaam is dus pannenkoek. En ter info, ik kan het heel goed bakken.
1: Lekker.
0: Belangrijk.
3: Hi Vincent, met Amy hier. Mijn achternaam is Van der Wijngaard, maar ik drink zelf absoluut geen alcohol. Tada!
4: Hey Vincent, je spreekt hier met Peter Vissets. En ik eet graag een lekkere forelle vis.
0: Hij is de combinatie, is en een beroep en om op te eten.
5: Dag Vincent, ik ben Nadine Spruit. Ik ben getrouwd geweest met Fik Spruit. Mijn man was ook een spruit. Wij waren eigenlijk meneer en mevrouw Spruit. Mijn kinderen zijn Karin Spruit en Tom Spruit. En mijn kleinkinderen zijn Lily Spruit, Sarah Spruit en Wanne Spruit.
0: Fantastisch. Hé, maar hoe zeldzaam is dat dat je dezelfde achternaam als je partner hebt?
1: Ja.
0: Ver genoeg familie, waarschijnlijk, ja, daar gaan we vanuit. Maar dat is toch crazy eigenlijk?
1: Ja, of anders geschreven. Of ja.
0: Ja, natuurlijk.
1: Kan ook,
0: Spruit kan ook, zeker. Ja. Ine.
6: Hallo, ik ben mevrouw Bonen, de schoontjes van Tom Bonen.
0: Oh.
6: Dus ja... Eigenlijk ben ik Ine Hendricks, maar sinds ik getrouwd met de broer van Tom noem ik dus mevrouw Bonen ook.
0: Maar zie eens. We hebben dan toch op een of andere manier de familie Bonen aan de rij gekregen. Dat is de bedoeling. Zometeen hebben we nog veel, veel meer van dit alles. Als je zelf een familienaam hebt waarvan je denkt van die is eigenlijk wel om op te eten, dan mag je het laten weten in de F van Q Music met een berichtje of audioberichtje.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg er twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Het is 5:00, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen bovenop de indexatie.
2: Ah.
3: Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank.
4: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, die is er vrij beperkt.
3: Onze
2: dank
3: koopkracht.
2: U wel, meneer de gouverneur.
3: Ik zal het uitknippen en dan kan je het doorsturen naar de baas.
2: Ja, dank u.
3: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten en door de centenindex van de federale regering wordt die stijging ook minder gecompenseerd. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar tegen het beleid van de federale regering, dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september, daarna volgen nog meer acties en die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland, dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Collega Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
5: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de Straat van Hormuz. Dat is wat de Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld, dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
3: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. SpaceX-baas Elon Musk kan amper geloven dat zijn bedrijf nu op de beurs zit. Dat gebeurde deze namiddag op Wall Street in New York. Musk hoopt zo 75 miljard dollar op te halen, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Wie me dit ooit gezegd had, had ik gek verklaard, zegt Musk.
6: It is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public. If people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack.
3: SpaceX zou met de beursgang ineens 1500 miljard euro waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld is. En opnieuw een Belgische ritwinst in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. De vroegere Dauphiné is dat. Maxime Van Gils won daar de zesde etappe, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep van vluchters. De Noor Tobias Halland-Johannessen werd tweede en de Australier Luke Tuckwell eindigde derde en is ook meteen de nieuwe leider. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij, want gisteren won Wout van Aert. En op de World Cup of Darts hebben onze Belgian Arrows hun twee groepswedstrijden gewonnen met 4-1 van Slovenië. In hun tweede groepswedstrijd liever. Gisteren verloren Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verrassend van Hongkong met 2-4. Ze moeten nu hopen dat Slovenië straks ruim wint van Hongkong om de groep nog te winnen.
2: Wat moest je het gemist hebben, er is dus nog een tweede WK bezig, ook het WK
3: ja,
2: Darts. De World Cup of Darts.
3: Vanavond en vannacht wordt het droger en het klaart ook op. Minima rond 14 graden. Morgen eerst kans op lichte regen, maar later komt de zon erdoor met maxima rond 21 graden. En zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
2: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 moet je 50 minuten bijtellen vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34 35 minuten vanaf Melsille tot Sint-Anna-Linkeroever. A12 23 minuten van Antwerpen-Haven tot Leugenberg. E3 13 een kwartier van Herentals-West tot Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de E34 richting de grens met Nederland 32 minuten vanaf Rans tot Soersel. Dan de Brusselse buitenring een half uur van Grimbergen tot Jetten. Sta je bij een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Vincent Live.
2: Als je je luchtgitaar nog moet gaan zoeken voor het weekend begint, dan heb je nog exact 3 minuten de tijd, want zometeen komt Wheatus eraan met Teenage Dirtbag. Q. Q. Music. Let's have some time.
7: truck, big

0: Marshmallow en Kane Brown bij Vincent Live. Zometeen is er Weedus, Teenage Dirtbag. En morgen zitten Maarten en Dorothee in Disneyland Parijs met een handvol luisteraars die afgelopen week hun plekje konden veroveren op de trein. Dat is balen als je daar niet bij bent. Maar er is goed nieuws. Morgen tussen 2 en 5, in de namiddag wel te verstaan, maak je kans op nog meer weekendjes Disneyland Parijs. Gewoon naar de radio luisteren.
1: Leuk.
0: En voor je het weet kan je gaan wanneer het jou uitkomt in plaats van wanneer het Maarten en Dorothee uitkomt.
2: Ja.
0: Nu het over familienamen die om op te eten zijn. Bart uit Popering laat weten dat zijn voormalige schoonouders meneer en mevrouw Kalkoen Pladijs heten. De een heette Kalkoen en de andere Pladijs. Christine uit Kruijbeke zegt mijn moeder heet Maria Koek. Ook om op te eten natuurlijk. En dan zijn er wat audioberichten.
3: Hey Vincent, ik ben Chelsea Broodkorens. En heel veel mensen eten dagelijks brood, dus een stukje van mij.
0: Oh.
4: Hey Vincent, met Katrien hier. Ik heb hier namelijk 3 mostaartjes rondlopen in huis.
0: Mostaart?
4: Kun je wel verzekeren, zit daar pit in hoor.
0: Nee, dat geloof ik. Noran.
5: Hallo, ik ben Noran en mijn achternaam is Grop van de Sla.
0: Heerlijk. Noran Krop. Goeie naam voor op de radio.
1: Ja, een hele goede naam.
0: Cue Music. Noran Krop. Klinkt? Kijk goed. Ook veel luisteraars om op te drinken. Jolien zegt mijn pluskinderen heten Brin en Kiet Champagne.
1: Wauw, dat is echt
0: champagne.
1: Een mooie naam.
0: Brin Champagne. Fantastisch eigenlijk. Misschien moet je de volgende 5 noemen. Glenn die zegt mijn naam is Minnebier. Ook lekker om op te drinken. En dan is er nog Aniek.
6: Dag Vincent, mijn naam is Aniek Merlo. Gelijk de wijn, alleen schrijf je het zonder de thee. Zo zeg ik het ook meestal.
0: Dat is als de druif eigenlijk.
6: Ja.
0: De druif van de wijn.
7: Hey Vincent, mijn achternaam kan zowel rood, wit als rosé zijn. Mijn achternaam is Wijnen. Smaakt altijd.
0: Lekker aan de wijn op vrijdag. Heerlijk, wij gaan wijnen, zeggen ze daar thuis. Luca, 24 uit Loker aan de lijn. Dag Luca.
8: Hallo, goeiedag.
0: Wat is jouw familienaam?
8: Pringles.
0: Wauw. Van de chips.
8: Yes.
0: Heerlijk. Gebruiken mensen dat dan ook als bijnaam?
8: Nee, ze gebruiken het omgekeerd. Dus dan ben ik al Lees genoemd en Piratos van de Aldi.
0: Pirato. Luca Pirato. Wat een topnaam. Ja. Luca Pirato. Oh, heerlijk. Heb je dan stamboomgewijs roots met de oprichters van de Pringles chips of totaal niet? Of
8: hoe helaas dat niet. Helaas niet, want de E en de L is ook omgewisseld.
0: Het is echt dus Pringles op zijn Vlaams.
8: Ja. Ja, het is echt helemaal Vlaams, inderdaad.
0: Heeft dat al voor grappige momenten gezorgd, die achternaam?
8: Ja, toch wel. Zo hebben mijn zussen een keer een chipkan van die Pringelkans gekocht van mijn papa, met dan het hoofd van mijn papa op in de plaats van dat ventje.
0: Ah, heerlijk.
8: Ja, en ook, ik was dan zo op de eerste schooldag in de hogeschool geweest, en je kent dat wel, die roepen al die namen af.
0: Ja.
8: En dan zat ik in de trein net nieuwe mensen leren kennen, en dan zei er een zo heel blunt van, ja, er is daar iemand die Pringels noemt, dat is toch wel echt een hele rare achternaam. Allee, en ik zat daar dan ook om die treinrit, en ik dacht, ja, dat ben ik.
0: Ja, ben ik. Ah, oh, verdorie toch. Hé, hey, Luca, ik vind dat je een supercoole achternaam hebt. Echt waar.
8: Yes, ik ben er ook zeer trots op.
0: Eet je graag Pringles eigenlijk?
8: Ja, zeker.
0: Favoriete smaak?
8: Die hot and spicy.
0: Oeh.
1: Ja, dat zijn de beste.
0: Heel de redactie klikt hier. Blijkbaar moet ik dat drinken kopen. Hé, hey, Luca, Pringles, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
8: Geen probleem. Fijne avond.

0: Allee, nog eentje om het af te leren.
1: Dag Vincent, wij zijn de familie Dessert en bij ons kan je dus uit het hele menu kiezen wat je zou willen.
0: Heerlijk, de familie Dessert. Dat is een achternaam om op te eten. Cindy laat ook nog weten dat ze Cindy Maas heet, zij is om op te drinken. En Kurt is echt de vriendin van mijn pluszoon, die heet Asperge met haar achternaam. Kan allemaal. Zometeen een repeat of niet zit Alex Warren. Volgens onze online redactie is het een hit op TikTok, is het daar hip en hop. Maar is dat niet bij elk nummer in onze playlist zo. Dus jouw mening is nodig. Repeat of niet, zometeen.
2: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no undoing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day in de bioscoop.
10: Q Music. Vincent.

Gisteren waren wij getuigen van iets werkelijk memorabel. William Boeva was te gast op donderdag. Niet op vrijdag, want normaal komt hij op donderdag langs. Op vrijdag langs. Ja. Hij was gisteren te gast voor de Vincent Live Hobby Club. Hij moest raden wat zijn hobby is. Het bleek drummen te zijn. Het is de Dave Grohl van Antwerpen, William Boeva. Heeft hij gisteren ons allen laten horen.

0: Voilà. Klaar?
1: Klaar. Zeker klaar. Hij is terug vandaag voor het kortste weekoverzicht. Zo meteen.
2: Eerst repeat of niet.
1: Met daarin Alex Warren. Die heeft een nummer, het heet Passenger. En het is vrolijk, dus dat is prima voor op een vrijdag. Maar is het ook een repeat of is het eerder een niet? Jouw mening is zeer belangrijk. We hebben die nodig. Werkt dit op een vrijdagavond of helemaal niet?

0: Een zeer funky einde, moet ik zeggen. Passenger van Alex Warren.
1: Repeat of niet?
0: En de inbox van Q Music heeft daar wel wat mening over. Laat dat duidelijk zijn. Repeat stuurt Christa. Het nummer mag voor haar zeker door. Ook Shana zegt sowieso repeat. Lisa die zegt, ik hou van Alex Warren, maar dit vind ik toch op niet veel trekken eigenlijk. Sarah vindt het een dikke repeat. Het nummer gaat door. Owen die zegt, ik heb onlangs Alex Warren gezien in de Afasdome en ik hoorde daar zijn nummer Passenger voor het eerst. En sindsdien ben ik fan. Het nummer mag voor hem dus zeker doorgaan. En dat gebeurt ook. Je hoort het opnieuw maandag voormiddag bij Matthias van den Bulke, de enige echte. Toch?
2: Ja, die is terug uit vakantie.
0: Ik wou net zeggen. Altijd even checken of die werkt of niet.
2: Normaal gezien wel als hij de vakantie overleefd heeft.
0: Wel, we zullen zien maandag.

0: DNA van Billy Gillies en Hannah Boiling bij Vincent Live. Love Me You is in my DNA. Zometeen is er Man I Need van Olivia Dee. Maar eerst gaan we naar het nieuws. Het is 5:30 ongeveer en Paulien, de Nationale Bank had vanmiddag zeer positief, zeer voorzichtig positief nieuws, ja. Zo moet ik het zeggen. Zeer voorzichtig positief nieuws over onze lonen.
1: Ja, in het vooruitzicht zien we dat er volgend jaar mogelijk een kleine marge is om opslag te krijgen bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank. Als je opslag krijgt, zal het sowieso niet veel zijn, zeggen ze er ook meteen bij. En het kan dus ook helemaal niks zijn. Het hangt onder meer af van de inflatie en van de lonen in onze buurlanden. En de tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, dat is de vroegere Dauphiné na Wout van Aert gisteren dus, won Maxime van Gils daarnet de zesde rit. Dat was de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. De Noor Johannessen werd tweede en de Australiër Tugwell werd derde. En die is ook meteen de nieuwe leider.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Frank, het was vandaag ook weer een natte dag, moet ik zeggen. Hoe gaat dat evolueren vanavond en morgen en overmorgen?
2: Wel, we hebben nog altijd te maken met dezelfde regenzone. Het is eigenlijk eentje die een beetje over ons land sleept. De activiteit neemt wel stilaan af. Dus dat wil zeggen dat we zeker vanavond en vannacht nog af en toe wat lichte regen mogen verwachten. Voornamelijk in het oostelijke deel van het land. Dus in het westelijke deel is het altijd kans toch wat groter dat het daar grotendeels droog blijft. En dat er eventueel ook een enkele opklaring aanwezig is. En morgen, wel, dan zitten we nog steeds met diezelfde storing. Die geeft dan nog voornamelijk veel bewolking. Het oosten eventueel ook nog een spat regen. Maar ik verwacht wel in de loop van de dag dat er aan dat wolkendek geknabbeld wordt. Hè. Dus dat steeds meer plaatsen toch wat gaten in dat wolkendek komen. Dus na de middag denk ik dat het nog best gaat meevallen. De meeste zon is sowieso voor het westen van het land. De kustregio, ook zo wat de regio's tegen de Franse grens, hoe meer richting het noordoosten. De grotere kans is dat er toch net iets meer bewolking wel aanwezig is. En qua temperaturen, afhankelijk van hoeveel zon we krijgen, kan het op sommige plaatsen nog net 20 graden worden morgen.
0: Oké. Fantastisch is dat niet, maar zitten we in een stijgende lijn?
2: Nog niet direct, want morgen, of tenminste zondag, is het dan opnieuw wat frisser, graad of 18. We starten dan met zon, maar vrij snel gaan er redelijk wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. En uiteindelijk zal het, zeker in het noordoostelijke deel van het land, zal het helemaal betrokken geraken. Ik denk in het westen van het land dat ze ook na de middag nog wel een paar opklaringen gaan hebben. Maar dus in het noordoosten, en dan bedoel ik zo de provincie Antwerpen, Limburg, noordelijke deel van de Ardennen, ja. Dat zijn zo de regio's waar het zware wolken gaat geraken. En daar is eventueel ook kans op een enkel buitje. Dus daar is het dan net iets minder. Maar het gaat helemaal veranderen, hè, volgende week. Zeker aan het eind van volgende week. Ik denk dat iedereen het al gezien heeft op de weerapps.
0: Ik heb hier zondag 35 graden en de Rode Duivel spelen, hè Frank?
2: Ja. Wel, vanmorgen was het zelfs helemaal een grote paniek. Want ja. Ik hoorde langs alle kanten. En effectief, ik had dat eventjes gecheckt, was zelfs 37 graden aangekondigd voor zondag. Weet je, dat is een beetje ridicuul om op zo'n lange termijn 37 graden te gaan aankondigen. Ja. Dus heb ik eigenlijk vandaag redelijk veel geprobeerd van het wat rationeler te benaderen. Ja. En effectief ook te nuanceren.
0: Maar het wordt dus lekker weer doorheen de week eigenlijk.
2: Ja,
0: dat kunnen we wel stellen.
2: Er is sowieso warm weer op komst. Hè. Dus maandag bijvoorbeeld is het nog 20 graden. We krijgen een beetje zonnestapelwolken. Dat is een oké dag. Dinsdag in de loop van de namiddag vooral wordt het zonnig. Gaat het al 24 graden zijn. Woensdag komen we dan zelfs boven de 25 graden uit. Een graad of 27 is dan mogelijk met zonnige periode. En dan donderdag 29. En dan waarschijnlijk vrijdag, zaterdag, zondag. Dat worden dan drie tropische dagen met temperatuur. Dus boven de 30 graden betekent als, en dat is wel als natuurlijk, want we spreken over lange termijn, maar als dat effectief gebeurt, ja, dan zou dat de eerste hittegolf van het jaar kunnen worden.
0: Ah, daar kijken we naar uit, Frank. Dat is fantastisch om te horen. Dan kan onze Q-luchtballon ook nog eens uitvaren, hè, want sinds we die hebben, verkondig je alleen maar slecht weer.
2: Ja, dat ligt niet aan mij. Als we je moeten eens uitnodigen, hè, dan kan ik wel iets regelen.
0: Ik vraag het aan de baas, want dat ben ik tot nader orde niet, Frank. Okay. Verdorie toch. Nee. Alright, merci en tot volgende week.
2: Ja, goed weekend, hè. Salut.
0: Hetzelfde, bye bye. Even kijken hoe het zit op de weg. Er staat al wat, moet ik zeggen. Er zijn op dit moment 10 files waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E34 richting de grens met Nederland verlies je 50 minuten vanaf Ranst tot Zoersel. Antwerpse ring richting Nederland verlies je een uur van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. E17 richting Antwerpen 35 minuten vanaf Haasdonk. A12 een half uur vanaf Antwerpenhaven en 15 minuten vanaf het viaduct van Wilrijk. Op de E34 verlies je 30 minuten van Melzeden tot Sint Anna Linkeroever. Op de E19 een kwartier van Sint-Joop in Goort tot Antwerpen-Noord. Op de E313 een kwartier van Herentals-West tot Wommelgem. Naar de Brusselse buitenring 19 minuten van Machelen tot Wemmel. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan een kwartier.

0: Welkom terug.
1: Hey.
0: 24 uur geleden was jij voor de Vincent Live Hobby Club.
2: Ben je al bekomen?
0: Hey, ja, en jij? Heb je al veel drumaanvragen gekregen? Ze zoeken nog iemand bij de Foo Fighters.
2: Oh. Ik denk dat ze beter voor het zoeken dan.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, ik denk het ook.
0: De WK-gekte is compleet. Ik kan alleen maar bezig zijn met wanneer welke wedstrijd doorgaat. En ik wil het toch delen met mijn voetballiefhebbers die naar de show luisteren. Morgenavond, dus zaterdag, maar om middernacht, dus technisch gezien is dat zondag, spelen Brazilië en Marokko tegen elkaar. En dat gaat een zeer goede wedstrijd zijn. Ik wil het gewoon even meegeven.
3: Ah, oké.
2: Okay. Bedankt.
3: Morgenavond?
0: Ja, maar dus om middernacht.
3: Ah, kan niet.
2: Oei, maar dat is Polinol.
0: Ja, wel. Dus je moet ofwel nuchter blijven ofwel beslissen dat je er een feest van maakt.
3: Ik ga naar een trouwfeest, dus ik vrees voor het eerste.
0: Ik vrees voor het ergste. Maar goed, de WK-gekte is compleet. Er gaan een aantal video's viraal van spelers die hun naam moeten vertellen. Dus al die spelers die meedoen aan het WK, die moeten hun naam luid en duidelijk uitspreken. Die video wordt dan uitgezonden naar alle commentatoren en journalisten, zodat die het zeker juist doen als ze commentaar geven bij de wedstrijd of in podcasts erover praten.
3: Handig.
0: Zeer handig. Onze Rode Duivels hebben ook zo'n video moeten maken, waarin ze allemaal hun naam vertellen. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku. Maar er is iets aan de hand met Leandro Trossard.
4: Thibaut Courtois.
5: Zeno De Bast.
6: Arthur Théat.
7: Brandon Mechelen.
8: Maxime De Kuyper.
9: Axel Witsel.
10: Kevin De Bruyne.
11: Leandro Trossard.
0: Leandro Trossard.
3: Is international.
0: Is van Limburg.
3: Ja.
0: Van wel. Leandro Trossard. En ik dacht, misschien moeten wij ook even voor de duidelijkheid onze naam uitspreken, zodat iedereen het begrijpt. Zullen we een rondje doen?
2: Snap. Ja.
0: Ook op de redactie en zo? Oké. Vincent Vierens.
3: Paulien van der Jeugd.
0: Oké, redactie.
12: Gaïm Schorpion.
13: Jels de Vlaming.
14: Luca van Overbeke.
15: Mila Stiers.
16: William Buve.
0: Jij bent de...
11: Leandro Trossard.
0: Van de show. Proficiat, je bent de Leandro Trossard van de show.
17: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q-Music.
0: Ja. Het kortste weekoverzicht, wat mogen we verwachten zo meteen, William?
2: Ja, er is wel natuurlijk veel WK-nieuws, hè. Het okay. is begonnen, hè.
0: Is het een soort WK-special of gaan er ook andere dingen...
2: Er komt veel WK in, maar er komt ook nog wel wat andere dingetjes tussen. Vincent, waarom ligt hier een cake?
0: Ah!
2: Allee, een deel van een cake?
0: Ja, dus het is zo, zoals je weet is Emma zwanger en verwacht mijn kindje. En er is een app... die vertelt hoe groot de baby is, uitgedrukt in dingen om te eten of diertjes.
2: Oké. Okay.
0: En elke week leggen wij...
2: De cake was te groot, dus je hebt er een stuk afgesneden?
0: Nee. Elke week leggen wij het object in kwestie in de studio. En deze week was het dus een cake. En Paulien heeft die cake gebakken, maar die is lekker, dus mensen eten daarvan.
2: Ah, oké, okay, daarmee dat er een stuk af is.
0: Dus Paulien heeft mijn dochter gebakken in de oven.
3: Wow. Het is wel al bijna een week oud, dus...
2: Ja. Ik heb altijd vermoeden gehad dat jij die heks waart van Hansen in Gielietje. Die bakt ook kinderen in de oven, hè? Dat is Paulien.
0: Wil je eens proeven, of...?
2: Ja, ik wil alles... Oh, mag je daar zo een heel asymmetrisch stuk uitsnijden? Nee. Wil je dat aan betaald?
0: Van mij mag je dat?
3: Nee, van mij echt niet.
0: Het is mijn dochter, hè?
3: Wat is mijn cake?
18: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
19: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
20: Amai.
19: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
20: Handig.
21: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
19: Ja, handig inderdaad.
18: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
22: Volkswagen.
23: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
24: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
23: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
25: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
26: Kia. Movement that inspires.
25: Voorwaarde op kia.be.
27: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
28: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Vanavond bij VTM. Harde noten om te kraken voor Jaap Reesema in I Can See Your Voice. En bij VTM 2 geen noten, maar pijlen in de World Cup of Darts 2026. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Lost Frequencies en Bastille. Don't hang your head down, head down. Het is tijd om nog eens te kijken wat er deze week allemaal gebeurd is.
1: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q-Music.
0: Want de week zit erop en William Boeva gaat die voor ons samenvatten. William, take it away.
2: Ja, een onbekende uit België heeft deze week 175 miljoen euro gewonnen met Euromillions.
0: Ah.
2: Wat zouden jullie daarmee doen?
0: De Antwerp kopen.
2: Ja, dat, maar dan, dat doen we met de rest van die 174 miljoen.
0: Voetballers voor de Antwerp kopen. Orin?
3: Ik zou Pommelien Thijs bij mij thuis laten optreden.
0: Ah, ja.
2: Ah, ik zou ongeveer hetzelfde doen. Ik zou Sam Goris kopen en die dan een hele dag tegen mijn gazon laten roepen, laat het gras maar groeien.
0: Omdat het kan.
2: Maar goed, het is ook de WK-gekte, die is begonnen. Hè. Gisteren was de eerste match en onze Belgen die zijn er stilletjes aan helemaal klaar voor.
0: Ja.
2: Hopen we. Ze dragen zelfs speciale brillen tegen de jetlag.
0: Ja.
2: Ja, dat is een stap vooruit, want op het vorige WK droegen ze slaapmaskers op het veld. Ze hebben ook speciale compressiekousen voor op vliegtuig. Ja. Speciale brillen en steunkousen. Het WK lijkt meer en meer op een busreis naar Blankenbergen van een bejaardenbond. Maar de allernieuwste technieken worden gebruikt bij onze duivels. Hypermoderne technologie. Enkel Witzel voetbalt alsof hij nog altijd uit Windows 95 komt. Maar het is allemaal super professioneel. Onze duivels hebben zelfs een slaapprotocol gekregen. Ja. Ik wou dat ik dat ook had, een slaapprotocol. Dat van mij is scrollen op TikTok. Dat van mij is scrollen op TikTok tot mijn gsm op mijn gezicht valt.
0: Ah, oh, god.
2: Nu over slaapverwekkers gesproken. Ruben van Gucht die gaat zijn eerste nummer uitbrengen.
0: Oh, nee.
2: Ja, er waren nog niet genoeg redenen waarom dat mensen hun tv afzetten. Nu moeten ze ook nog hun radio afzetten. Het is wel de eerste keer in zijn leven dat hij het woord single kan omarmen. Weten jullie wat een cryokamer is?
0: Een cryokamer? Nee.
2: Ja. Dat is dus, ik dacht dat dat een soort martelkamer was, waar je een hele tijd naar de muziek van Ruben van Gucht moet luisteren. Maar het is een soort van herstelkamer voor voetballers.
0: Oh.
2: Dat ik denk, kunnen die rode duivels niet gewoon gelijk normale voetballers recoveren in de kantine, na de match, met een pintje en een croque monsieur?
0: Graag.
2: Oh, dat is toch het beste.
0: Dat is het, daarom voetbal ik nog.
2: Ze hebben ook 10 ton materiaal mee naar het WK, de rode duivels. 10 ton materiaal.
0: Ja. Ja.
2: Hopelijk zit er ook ergens een oplossing bij voor ons corner probleem. Ze hebben alles meegepakt bij de bond, behalve een psycholoog voor de supporters. Ze gebruiken zelfs AI in de analyses, net zoals de NMBS trouwens. Die gebruiken ook AI, maar dan om verloren voorwerpen sneller terug bij hun eigenaars te krijgen. U hoort het goed, artificiële intelligentie bij de NMBS.
0: Ja?
2: Ja, gewone intelligentie was er niet te vinden, dus ze doen het met artificiële. Momenteel wordt er een 57% van de verloren voorwerpen terugbezorgd. Dat is al dubbel zoveel dan dat er treinen op tijd rijden. Maar nu kunnen ze met AI ervoor zorgen dat een verloren voorwerp opgestuurd wordt naar u thuis.
0: Huh?
2: Dat vind ik een leuk idee. Als ik mijn eigen nu in een trolley steek en op de gang laat staan, dan raak ik misschien wel thuis. Weet jullie wat het verschil is tussen AI, de NMBS en Ruben van Gucht?
0: Nee.
2: AI leert wel van zijn fouten.
0: Ja, moeder, dank je wel.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Taylor Swift.
5: Hey, it's Taylor.
4: I knew it, I

0: het wel nog leuk eigenlijk.
1: I knew it, I knew you.
0: De Q-top schijf van deze week. I knew it, I knew you. Taylor Swift. Zometeen is er een extra weekend bij Vincent Live. Dat is muzikaal wel een kleine verandering. Er zit er een beetje onder. Dan is het gedaan met country. En een van de leukste dingen dat we doen tijdens Vincent Live is Friday. Dat moet je zeggen waar je naar uitkijkt met een dikke J achter. Wat is jouw Friday, Paulien?
2: Ik ga morgen feesten op een trouwfeest.
0: Yay!
3: Ja. Ik ga straks wijn drinken in de Godaar.
0: Yay! Ik ga zaterdagnacht naar Brazilië, Marokko kijken. Yay! Jouw J is ook welkom via de Q-app. En wat je ook al mag doen, is bellen naar ons telefoonnummer. Ik ga de lijnen al wat vroeger openzetten. Je weet hoe het werkt.

0: 0800.
1: We hebben het nu geautotuned.
2: Ja,
1: het
2: is beter voor iedereen.
0: 0800 54684.
1: Dat is ons telefoonnummer. Je komt rechtstreeks in de show terecht.
3: 54684. Zoeken jullie nog een drummer?
0: Nee. 54684.
1: Hallo, met wie?
4: Hallo, met Sarah.
1: Sarah, waarom bel je?
4: Gewoon omdat ik aan het luisteren was.
1: Ah, wel, je bent nu ook deel van het product waar je naar aan het luisteren bent. Vertel eens iets. Wat brengt jouw weekend? Wat ligt er op je lever? Wat is je doel in het leven? We zijn zeer benieuwd.
4: Oh, dat zijn veel vragen. Morgen ga ik met een vriendinnen op wellness en brunch. Dus dat is heel leuk.
3: Amai.
4: Samen een leuke workshop, leuke skin workshop. En zondag gaan we lekker dansen op hakken.
1: Dansen op hakken? Als in, jullie gaan naar een club en hebben hakken aan? Of is dat toch echt een workshop op zich, dansen op hakken?
4: Het is eerder een vriendin die aan andere vriendinnen les geeft.
1: Ah, ja.
4: Eerder privé.
1: Oké, snap ik. Leuk. Fijne weekendplannen. We gaan even naar een andere lijn. Hallo, met wie?
5: Met Kian.
1: Kian, waarom bel jij?
5: Omdat ik in de auto zit.
1: Ja, hands-free hoop ik, Kian.
5: Ja. Anders, maar dat is boete, hè.
1: Ja, en dat leg ik ook af, Kian, voor je eigen veiligheid. Zeg,
3: zo is Vincent, hè.
1: Kian, ga je het WK een beetje volgen dit weekend?
5: Ja, ik ga proberen alle matchen te volgen.
1: Maar heb jij vannacht gekeken om 4 uur? Nee, toch? Tegen Zuid-Korea tegen Tsjechië. Kian is
3: nu in paniek dat er vannacht om 4 uur een wedstrijd was.
1: Oké, okay. Ik kan nog één iemand pakken. Het systeem loopt vast. Ja, hallo, met wie?
6: Hallo, met Shirley.
1: Shirley, heb je...
3: Shirley, dat kan enthousiaster, toch?
1: Ja, doe eens tot Shirley. Stel u eens voor.
6: Ik ben Shirley. Ik ben studeerpleegkunde. Ja.
3: Volgens mij rijdt Shirley met een trein.
1: Zo klinkt het wel. Zeg Shirley, wat brengt jouw weekend?
6: Ah ja, ik ben aan het rijden, inderdaad. Ik wil eigenlijk reclame maken. Ik sta van het weekend op de Dolle Daan in Ieper, omdat ik dus twee kunnen studeren en ik ga een buitenland stage naar Kenia, 8 weken. En ik verkoop allerlei lekkere dingen ter voordelen van de stage.
1: Oké, wacht. Dus je hebt geld nodig en daarom ga je dingen verkopen op de Dolle Dagen in Ieper. Dan moet je even uitleggen wat dat is.
3: De Dolle Dagen.
6: Ja. Dat zijn 2 dagen. Dus zaterdag en zondag is er heel veel te doen in Ieper. Heel veel marktkramers, maar ook heel veel leuke dingen voor kinderen.
1: Een soort jaarmarkt eigenlijk. Een soort jaarmarkt. En daar sta je op. Ja. En wat voor zoetigheid verkoop je om af te sluiten?
6: Ja, koekjes, wafels, broodpudding en dan nog verse suikerwafels zelf gemaakt op het moment zelf.
1: Oh.
2: Lekker.
3: Zijn het spacecookies?
1: Broodpudding. We hebben allemaal een favoriet, merk ik. Alleen wil William Boeva weten of er drugs in jouw koeken zitten, maar ik vermoed het niet. Als ik je zo hoor, voor een stage te funden waarschijnlijk niet.
3: Het zou wel verkopen.
1: Shirley, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens. Het komende uur blijft onze telefoonlijn gewoon openstaan. 0800 54684. Nu eerst Hugo en Kalani, Think of Me.

0: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Motorpech in Nice.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Het is 6:00, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
8: Goedenavond. In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Bij de ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Collega Tessa Rens is in Amsterdam.
9: Intussen heeft de eigenaar van deze fitnessstudio in Nederlandse media verklaard dat op bewakingsbeelden te zien is dat de explosie onder de studio heeft plaatsgevonden, dat de grond is omhoog gekomen. Daar ligt een opslagplaats, dus vermoedelijk is het daar fout gegaan. Maar wat precies, dat zal verder onderzoek nu moeten uitwijzen.
8: Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken waren. Die zouden ze dan willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. De man van 19 uit Hulst, ook in Nederland, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelwaarde in Zeeland, blijft in de cel. Hij reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten gewond. De oorzaak van het incident wordt nu nog onderzocht. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank.
10: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de lonenontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, die is te vrij beperkt.
8: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar tegen het beleid van de federale regering, dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september, daarna volgen nog meer acties en die zullen dan alleen maar groter zijn. Een tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, dat is de vroegere Dauphiné. Na Wout van Aert gisteren won Maxime van Gils nu de 6e rit. Dat was de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Gils moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. En dit doet deugd, zegt hij.
11: Dat is de reden dat achter op de fiets ben gekomen. Zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is. En dat we daar elke dag voor trainen, het is niet makkelijk. Zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, dat betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel als Chanel, maar toch wel een beetje vandaag.
8: De Noor Johannessen werd tweede en de Australiër Tugwell werd derde en die is ook meteen de nieuwe leider. Vanavond en vannacht droger en het klaart ook op met minima rond 14 graden. Morgen eerst nog kans op lichte regen, later komt de zon erdoor, maxima rond 21 graden. En zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 22 graden.
7: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen. Op de E17 moet je een half uur bijtellen vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. A12, 13 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E34, 11 minuten extra van Melseren tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E3, 13, 11 minuten vanaf Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartieren van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent verlies je kwartieren van Antwerpen-Noord tot Deurne. De Brusselse buitenring 13 minuten erbij vanaf Grimbergen tot Jetten. Here we go.
1: Vincent Live presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel naar Vincent Live op 0800 546 84.
7: Alrighty. Even kijken wie we hebben op lijn 1. Hallo, met wie?
12: Hallo,
5: Hallo, met Donatella.
7: Donatella, wat een klok van een naam. Fantastisch.
5: Ja.
7: Donatella, van waar bel je?
5: Ah, wel, ik bel vanuit de auto en geen paniek, ik sta geparkeerd. Dus het is helemaal veilig. En ik kom eigenlijk van mijn naaides van Sintra.
7: Ah ja, je volgt volwassen onderwijs. En naaien, naaien is niet, toch zeggen ze dat?
5: Ja, ik ben verpleegkundige en ik heb daarnaast ook nog een hobby, dat is naaien. En nu wou ik dat professioneel doen, dus sinds september ben ik daarmee begonnen.
7: Oh, en professioneel, naaien dan kleren of maak je figuurtjes of moet ik met dat inbeelden?
5: Kleren. Ja, het is dus begonnen vorig jaar met mijn praktijkonderzoek als verpleegkundige heb ik een pop gemaakt om op spoed te gebruiken om kinderen zo wat angst en stress te doen verminderen en ze te tonen op de pop wat dat we van handelingen gingen doen. En zo is het, is de bal aan het rollen gegaan. Dus ik heb die pop gemaakt. Ja, en dan zelf zo wat sleutelhangers beginnen maken thuis. En dan gedacht, ik ga hiermee verder. En nu ben ik daar elke dag mee bezig.
7: Fantastisch. Maak eens even schaamteloos reclame. Hoe heet het ding?
5: Ja, atelier en dan laagstreepje Donna, D-O-N-A, laagstreepje op Instagram. Maar als je gewoon atelier Donna opzoekt, dan gaat je zien dat dat een roze profielfoto is met een meisje in het wit. Achter een naaimachine en dat ben ik. En op TikTok kun je mij ook zo terugvinden.
7: Fantastisch. Atelier Donna, we gaan je zoeken. Fantastisch, Donatella. Tot ziens.
5: Dank u.
7: Oké, next op lijn 2. Hallo, met wie? Hallo.
12: Hallo, met Evi.
7: Ja, dag.
12: En Felix.
7: Dag Evi en Felix, alright.
12: Hey, hallo.
7: Misschien moeten jullie elkaar even voorstellen. Evi, wie is Felix?
12: Ja, Felix. Felix is mijn zoontje van bijna 7 jaar. En wij zitten in de file onderweg naar zijn tanti. Want Felix gaat dit weekend iets heel leuk doen.
7: Ah.
12: Kan jij het vertellen of niet? Wat ga je doen dan, weekend?
7: De verbinding. Nee, niet goed. Evi. Evi, moet even opnieuw. Ja. Maar ik hoor jullie terug, want ik hoor dat jullie in de Kennedy Tunnel zitten. Wat gaat er nu van het weekend gebeuren met Felix?
12: Felix gaat naar Fantasialand.
7: Oh,
12: wow.
7: Dat is supercool. Dat is echt een heel leuk pretpark.
12: Ja.
7: Ik zou zeggen, als het Disneyland Parijs had geweest, had je Maarten en Donald kunnen tegenkomen. Daar ga je nu geen last van hebben, dus dat is ideaal.
12: Ja.
7: Evi, geniet ervan. Tot ziens.
12: Merci. Tada.
7: Yo. Nog één iemand. Hallo, met wie?
13: Met een Danny.
7: Ik
13: wil...
7: Danny Friday! Hallo!
13: Yes. Bij deze wil ik alle Q-luisteraars een gelukkig en fijn weekend toewensen. Ik ben een hele optimist, dus met deze een keer laten buiten. En ik wens jullie allemaal het beste natuurlijk.
7: Fantastisch, Danny!
13: En bij deze de groeten aan mijn ouders, waar ik naartoe rijd. Om die te gaan helpen met het installeren van een gsm'tje. Moet ook gebeuren.
7: Zeker.
13: En bij
7: vast.
13: Deze nogmaals.
7: Top, Danny.
13: Een fijn weekend aan iedereen. Hè.
7: Danny, je bent een topper. Bye bye.
13: Jeroen,
14: Extra weekend. Het eerste feestje van het weekend.

0: is er eerst nog gewoon de open lijn van Vincent Live waar je naar kan bellen met op lijn 1 iemand. Hallo, met wie? Hallo.
1: Met Katrien Segers.
0: Katrien Segers, wat kan ik voor u betekenen?
1: Ik ben net als 14 dagen geleden weer in mijn buitenverblijf in Klemskerke.
0: In Klemskerke, aan de kust daar, dicht bij de Haan, dat is juist. We hebben elkaar eens aan de lijn gehad.
1: Ja, deelgemeente van de Haan, ja.
0: En toen vroeg ik wat is er in Klemskerke te doen en dan bleek dat niet zoveel te zijn.
1: De vorige keer heb je het gesprek afgebroken, maar ik was eigenlijk naar zee gekomen om naar Oostende voor anker te gaan.
0: Juist, ja. En waarom ben je deze keer aan zee?
1: Nu is het niet zo positief.
0: Oei.
1: Er is een bijzondere vergadering omdat er werken zijn aan ons appartementsgebouw.
0: Oh, dan moet je zo met de mede-eigenaars aan de tafel gaan zitten. Dat is niet plezant.
1: Ja.
0: Dat is niet plezant, hè. Oh, en dan is dat weer ook nog eens zo.
1: Wow. Het weer valt nog mee, hè.
0: Ah ja, hier is het heel bewolkt en heel nat geweest ook de hele dag. Aan zee beter?
1: Nee, hier schijnt de zon.
0: Zeg, ik heb vandaag toevallig op het internet gezien dat op de dijk van de Haan de bakkerij te koop staat. Is dat niks voor u, Katrien?
1: Maar ik zit in Vossenslag, dat is niet het centrum van de Haan.
0: Nee, ik weet het, maar met de fiets naar de bakker, broodjes bakken voor de mensen en hup, uw buitenverblijf is zo terugverdiend. Ja.
1: Maar ik heb hier een bakkerij in ons gebouw, allez, in ons blok.
0: In jullie blok. Ah ja, oké, dan is dat misschien toch niet opportun. Zeg, Katrien, geniet van de zee daar, hè?
1: Ja, toch wel, hoor. Ik zal wel genieten ook.
0: Zonder twijfel. Bye-bye.
1: Ja, dag.
0: We gaan naar iemand op lijn 2. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Ruud.
0: Ruud, waarom bel jij?
2: Ik wil even gewoon laten weten dat ik vandaag Emma had gezien.
0: Emma wie?
2: Emma Salde.
0: Oh, en waar heb je haar gezien? Want ik weet niet. Ik weet niet waar ze allemaal heeft uitgehangen. Vertel eens.
2: Ik heb ze vandaag gezien bij mij op het werk. Ik werk in De Lijs in Koersel.
0: Ah, in waar?
2: In Koersel, Beringen.
0: Beringen?
2: Uh-huh. Ja.
0: Oh. En heeft ze verteld waarom dat ze in De Lijs in de Koersel was?
2: Ja, ze kwam haar middag eten halen omdat ze blijkbaar bij Gatje van alles moest doen waar ze geen muziek meer heeft. Niet gezegd natuurlijk, maar...
0: Nee. Oké.
2: Ik had gezegd, ik wil een goede dag gaan zeggen natuurlijk, omdat ik luister heel lang al naar geen muziek.
0: Ja.
2: Dus ik wil even goede dag gaan zeggen en proficiat wensen.
0: Zeg, en komt Reggie ook soms in de lijst in Koersel?
2: Ja.
0: En?
3: Amai.
0: Hoe is die in het echt?
2: Gewoon... Normaal,
0: allee. Ah ja, dan wel.
2: Vriendelijk ook. Vriendelijk.
0: Ja, ze is een vriendelijk man. Dat is het zonder meer. Allee, zeg, en zag ze er goed uit, ons Emma?
2: Ja, ze zag er heel goed uit. En ik vond ook dat haar buikje al heel mooi stond. Dus,
0: ja, ze is mooi zwanger, hè, ons Emma.
2: Ja,
0: ik vind
2: inderdaad.
0: Het ook. Ik vind het ook. Zeg, Ruud, merci om aan de lijn te komen. We gaan nog heel even naar iemand anders, oké?
2: Okay? Dat is goed. Dag gedaan.
0: Meer bepaald naar Joyce. Dag, Joyce.
4: Hallo, het is eigenlijk Aiden.
0: Ah, Aiden. Ja, wil je iets vertellen aan de mensen, Aiden?
4: Ik was vandaag met mijn juf naar de circus geweest.
0: Naar de circus? En wat hebben de mensen daar gedaan in het circus?
4: Van de circus.
0: Circus.
4: De circus.
0: En wat is dat?
5: In de Haan. Een speeltuin.
0: Een speeltuin.
4: Het was daar leuk.
0: Heel leuk, wij. Maar fantastisch. Zeg, Ede, merci om aan de lijn te komen. Wij gaan verder met de show. Goed?
4: Goed.
0: Goed. Fijn weekend. Goed spelen. Bye-bye.
4: Ja.

0: Wat een banger. Turn the lights off. Zometeen gaan we nog meer de weekendsfeer in. Met another talk to you. En met Friday. Waar kijk jij naar uit dit weekend? Stuur in de app van Funky Music een audioberichtje en flikker een goeie jehey achteraan. Dan kunnen we mee vieren met z'n allen. Het is wel op een banger te doen, de Friday van vandaag. Oh my god, hebben wij even een dikke track uitgezocht voor jou. Dat is voor zometeen.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op school.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be. Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info in voorwaarden op carglass.be.

0: Dit is het moment in de show waarop we Friday doen. Dat is een fantastisch moment in de show, vind ik zelf. Heel wat luisteraars komen dan aan het woord en vertellen waar zij enorm naar uitkijken in het weekend. De bedoeling is dat wij in de studio, maar jij ook thuis in Vlaanderen, die weekendplannen mee viert door gewoon mee yay of yay te roepen. Of yay te roepen. Maakt niet uit. Whatever past. We doen dat altijd ook op muziek. Muziek die nogal recht toe recht aan is. En we zijn bij David Guetta beland, samen met Bebe Rexha en I'm Good. Maar zijn we ook good? Zijn we klaar voor het weekend? Ik denk het wel. Even horen wat Kim uit Turnhout van plan is.
1: Mijn beste vriendin Sophie en de Mike, mijn collega, gaan trouwen morgen. Vandaag zijn ze al voor de wet getrouwd. Morgen is het grote feest. Daar kijken wij super hard naar uit.
0: Yeah!
2: Dit weekend ga ik, als alles goed gaat, voor de laatste keer moeten studeren. Yeah!

0: Dit weekend ga je naar het containerpark. Yay!
1: Yay!
2: Echt iets om naar uit te kijken.
3: Ik ga morgen naar de kapper om mijn grijze haren weg te werken. Yay!
2: Hey. Moet ook gebeuren, Charlotte.
4: Morgen is het feest van mijn meter en Pippi, die zijn 70 jaar getrouwd. Yay! Yay.
2: 70 jaar getrouwd, man.
1: Dat is echt zo.
2: Als ik daaraan begin, moet ik 134 worden.
1: Ja, en dat kan al niet meer.
2: Nee, niet 134 natuurlijk. 104 gewoon.
1: Ja. Ik ga deze weekend schapengolf doen. Yay!
5: Een schapengolf?
2: We moeten straks Elise bellen. Ik wil weten wat schapengolf is. Jesus Christ.
0: Ik ga zondag van airsoften met mijn mountain en Killhouse Kortrijk. Yay!
2: Airsoften is leuk.

0: Capelle.
1: Ik ga zondag gaan airsoften met mijn maten en Gilhouse Korte.
0: Ah, die wel gaan. Sorry. Caroline.
2: Van dit weekend doe ik helemaal niks. Yay! Yeah.
0: Hey, hey, ook belangrijk.
3: Mijn zoontje doet zondag zijn eerste communie. Yay!
0: Oh, spannend, yay. Fatima uit Brakel. Nathan.
4: Vanavond ga ik met mijn vriend op café. Yay!
0: Yay! Dat kan alle kanten op.
5: Morgen zie ik mijn pluszoontje en daarna gaan we naar de Singsevoort.
0: Yay! Singsevoort is heerlijk. Ik ben deze week geweest.
6: In de regen.
0: Ja, en de Golden Nugget is het beste Lunapark, want daar staat Q-Fout Radio op.
6: Ah.
0: Ik heb er 2 uur naar geluisterd. Fantastisch. Allee, nog eentje.
7: Wij zijn onderweg naar Duitsland, naar Legoland.
0: Oh.
8: Morgen eerst nog even werken en dan naar de trouw van een collega. Yay!
0: Yay!
9: Wij gaan morgen naar het 10-jarig huwelijksfeest van mijn neef. Yay!
0: Yay! Je ziet het al bij 10 jaar, blijkbaar. Oké.
6: Okay. Oh ja, waarom niet?
0: Dat is bij deze genoteerd. Dit was Friday voor deze week. Volgende week is er een nieuwe banger en nieuwe weekendplannen. Het wordt zeer de moeite, maar eerst gaan we gewoon terug extra weekend doen en zometeen ons telefoonnummer nog eens openvlammen. Nu eerst Kygo, dit is Save My Love.

0: Save My Love for Somebody Else. Cassandra die stuurt nog, ik ga morgen met mijn dochter Cassandra. Nee, ik ga morgen met mijn dochter Cassandra, dus... Dat is raar. Cassandra stuurt dat ze met haar dochter Cassandra naar de cinema gaat. Maar bon, het zal dan met de app van de dochter
1: zijn. Ik vermoed het.
0: Ze gaan naar het concert van BTS kijken in de bioscoop, want ze hebben geen, geen ticket kunnen fixen voor het concert dat in juli plaatsvindt in het Koning Boudewijn Stadion. Yay!
1: Yay!
0: Goed, het is tijd voor... Echt af te tellen. Want Paulien, onze Rode Duivels, kennen nu ook de scheidsrechter voor hun WK-opener komende maandagavond tegen Egypte.
1: Het wordt een Braziliaan. Ramon Abati heet de man en hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en ook vorig jaar op het WK voor clubs. Maar hij kwam ook al in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. En in Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Daar zijn ook auto's in beslag genomen. Bij de ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden. Naar de oorzaak zoeken experts nog. Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren in de kelder pakketten met explosieven aan het maken was. En die zouden ze willen gebruiken voor plofkraken op...
0: Plofkraken
1: op geldautomaten. Vanavond en vannacht droger en opklaringen, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog kans op regen, later zonnig en 21 graden. En zondag wisselend bewolkt, meestal droog ook en 22 graden.
0: Meestal belden er enkel mensen naar ons 0800-nummer op het moment dat ik gezegd heb van je kan nu bellen, de lijnen zijn open. Maar er heeft net echt tijdens het weerbericht iemand ingebeld. Oh. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Henny.
0: Henrik, waarom bel je?
2: Ik ben schoolbuschauffeur en even voor iedereen een oproepje voor mensen die niet zo de bussen mogen afsnijden op de gewone baan.
0: Oei.
2: Want ik merk gewoon op de buschauffeur zijnde dat er heel veel mensen denken, we kunnen er nog voor. Tijdens dat wij een hele grote remafstand hebben en soms heel dichtbij komen.
0: Ja, een bus komt niet zomaar tot stilstand natuurlijk en dat calculeren mensen al eens verkeerd in. Ik snap het volledig. Bij deze is de oproep doorgegeven. Past perfect eigenlijk in het verkeersoverzicht. Tot ziens, Hendrik.
2: Alsjeblieft.
0: Yo.
2: Dat kan niet.
0: Yo, 0800 54684, dat is onze telefoonlijn. Er zijn nog 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra moet je tellen. Van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Antwerpen op de E17, 13 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring, 12 minuten van Grimbergen tot Jetten. Is daar ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Vincent Live. Extra weekend.

0: Tattoo van Loreen, uiteraard. Daarnet hadden we een nogal opvallend bericht in Friday binnengekregen. Dat was van, hoe heet ze nu weer?
1: Loren.
0: Loren. Lize.
1: Het was iets kort en met L.
0: Lize zei het volgende.
2: Ik ga deze weekend schapengolf doen. Yay!
0: Yay! Schapengolf. Daar hebben wij vragen bij. En die vragen gaan beantwoord worden. Dag Lize.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Wat on earth is schapengolf?
3: Wat in godsnaam is schapengolf? Dat is letterlijk gewoon golf, maar tussen de schapen op een wei.
0: Maar dat is toch, dat zijn toch harde balletjes voor die schapen?
3: Ja, dat zijn zeker voetballetjes, maar zachter.
0: Zachter. Maar, dus het
3: ja,
0: kan...
3: Ja, dat je voor de kinderen pakt.
0: Ja, maar dus het ja. kan... Maar het is minigolf? Nee, het is wel een grote golf.
3: Nee, het is grote golf. Ja, het is met een grote stick.
0: Ja, dus je geeft dat een lel van kweriwa, blaf, tegen dat balken en dan kan dat gewoon tegen een schaap vlammen.
3: Ja, wel degelijk. Wel degelijk. En dan krijg je een punt minder.
0: Ah ja, oh ja, ze zijn onderdeel van het spel. Oké, okay, leuk. En waar in godsnaam kan je aan schapengolf doen?
3: In Tieltwingen.
0: Tieltwingen.
1: Tof.
0: Ik heb nog nooit van schapengolf gehoord.
1: Ja, ik ook niet van schapengolf, maar wel van koeiengolf, want ik ben ooit gaan koeiengolfen.
3: Ja, die heb ik ook gedaan. Ja.
0: Wat? Ja, is er ook gorillagolf? Waar trekken we de lijn?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Crazy.
1: Nee, het is wel gevaarlijk, want dan kan je zo in een koeienvlaai wandelen. Hè.
0: Ah ja.
3: Ah, ja, ja.
0: Waar
3: ja,
0: laten schapen?
1: Dus
3: ja,
1: die kleiner,
3: dat
1: denk
3: kleiner,
1: ik.
3: Dat is kleiner, dat is niet zo erg.
0: Ja. Ja, ik zou toch uw bottine aandoen als ik u was, Lize.
3: Ja, mijn veldschoenen zal zeker aangedaan worden.
0: Allee, dat is goed. Zeg, we gaan verder met de show, want ik ga even de playlist in de handen van de Q-luisteraar leggen. Veel plezier met de schapen daar, Lize.
3: Ja, ik wil nog gewoon even zeggen
0: ja?
3: dat ik een keileuk avond ook vandaag ga hebben met mijn collega's in Aqualibi.
0: Abai.
1: Amai.
0: Is dat een teambuilding daar? Wat doe je van werk?
3: Nee, wij zijn allemaal kinderbegeleidsters.
0: Ah, ja.
3: Maar wij hadden fun om dan een keer iets te doen met een aantal collega's. Dus voilà.
0: Ik zeg altijd, let's have some fun. Geniet ervan, Lize.
3: Merci, dankjewel.
4: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor.
0: Rihanna uiteraard met S-N-M.
4: Of ga je toch liever verder met...
0: Milk Inc. En Sunrise. Dat is de vraag.
4: Bel naar 0800 54684. En kies...
0: Hallo met wie?
5: Hallo.
0: Welk liedje kies jij? Kies je voor Rihanna met S&M of Milk Inc. met Sunrise?
5: Voor Milk Inc.
0: Genoteerd.
6: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
8: Een meesterlijk gebouwen actie in elke Pringentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
10: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede.
13: NAK. Durf twijfelen.
14: Wiener Berger.
15: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
1: Oh.
15: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
1: Ja, samen wakker worden.
15: De krant lezen in bed.
1: Oh ja.
15: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig. Klassiek.
1: Ja, klassiek.
15: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
1: Hè?
15: Die zijn ook gezellig klassiek.
1: Ah ja, klassiek.
16: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wiener Berger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
20: 3, 2, 1.
21: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
22: Sorteren kan je zo meteen.
23: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
24: En ook uw budgetvakantiepech?
23: Wat?
24: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
23: Oh nee?
24: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
25: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
24: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Swedish House Mafia en Don't You Worry Child bij elk feestje. En dit is het eerste feestje van het weekend, extra weekend. Hoor een goede beat en jij mag kiezen. Draaien we Rihanna met S&M of Milk Inc. met Sunrise? Je mag beslissen door te bellen naar ons telefoonnummer 0800 54 684. Je komt rechtstreeks in de studio van Vincent Live terecht. Ik heb hier gewoon een bakje voor mij waarmee ik de lijn kan opnemen. That's it. 0800 54 684. Welk nummer gaan we draaien? Eentje van Milk Inc., Sunrise, of eentje van Rihanna? Dan gaan we voor S&M. Even kijken. De eerste mensen vallen hier binnen op de lijn. Hop. Ah, het systeem loopt vast. Nog beter. Hallo, met wie? Hallo.
1: Hallo, met Nore.
0: Nore, waarom bel je?
1: Ja, ik kom in Kink.
0: Milk Inc., dat is genoteerd. We gaan de volgende. Hallo, met wie?
2: Hallo.
0: Hallo. Wie wil jij horen, Milk Inc. of Rihanna?
2: Milk Inc.
0: En waarom?
2: Omdat hij gewoon een goed nummer is.
0: Ja, Sunrise, dat is een banger, hè. Dat is fantastisch. We gaan even nog iemand erbij halen op lijn 2. Hallo. Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, welk nummer wil jij horen? Eentje van Rihanna of eentje van Milk Inc.?
3: Milk Inc.
0: Ja, dat is wel echt heel duidelijk. Iedereen wil Milk Inc. Reggie is populair. We gaan voor Sunrise. Is dat goed voor jullie allemaal? 3, 2, 1?
2: Yep.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Let's go dan. Er is extra.

0: Talking. Ah. En Sunrise, what a banger. 0800 54684, dat is het telefoonnummer waarop je deze show kan en wil bereiken. 0800 54684. Doe dat, want ik heb een vraag voor de mensen. Ik ga ze al aan u stellen.
1: Oké.
0: Ik ga zo meteen naar een verjaardagsfeest van de tante van Emma.
1: Ja.
0: Begin om 8 uur. Moet ik gegeten hebben of niet?
1: Oeh, moeilijk. Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja. Er gaan hapjes zijn. Maar geen echt eten.
0: Ah ja, oké. Okay. Hallo, met wie?
2: Met Ine.
0: Ine?
2: Ja.
0: Ja, waarom bel je?
2: Ja, ik denk dat je wel al thuis moet eten.
0: Ja? Oké, okay, top.
2: Ja, ik zou dat aanraden.
0: Je zou dat aanraden. Ja. Ja, ik heb hier nog een curry staan.
1: Ja.
0: Een curry. Misschien moet ik dat dan gewoon even binnensteken. Okay,
2: lekker.
0: Top.
2: Zeker, lekker.
0: We gaan nog iemand erbij halen. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Ellen.
0: Ellen, vertel eens.
3: Ja, dat je zeker al eens gegeten gaat moeten hebben. En dan kunnen we daar nog een desserken eten.
0: Ah, desserken. Maar ik wil dan vermijden dat daar super lekker. Ik wil vermijden dat daar dan zo super lekkere hapjes zijn en dat ik daar dan geen plaats meer voor heb.
3: Ja, dat is een keuze dat je gaat moeten maken.
0: Ja.
1: Voor hapjes heb je altijd plaats.
0: Ja, dat is ook waar. Hallo, met wie? Hallo.
4: Hallo, met Sven.
0: Ah, Sven, een keer een mening van een man. Wat moet ik doen? Al gegeten hebben of niet?
4: Ik zou een kleine maaltijd pakken. Ja.
0: Een kleine maaltijd?
4: Een grote pik met hapjes.
0: Ja, ja, ja. Zeg, Sven, wat brengt jouw weekend?
4: Familiebezoek.
0: Dat is jij gaat hen bezoeken of zij komen u bezoeken?
4: Nee, ik kom hun bezoeken.
0: Oké. Okay. En staat er dan...
4: Mijn vader gaat ook bij mij niet binnen, door mij.
0: Hoezo, die graag bij u niet binnen?
4: Nee, mijn vader is minder valide. Ik heb twee trapjes om binnen te komen, door mij.
0: Dus ga jij op bezoek bij de vader. Heerlijk. Doe hem de groeten.
4: Yo, Salvador.
0: Yo, yo. Leentje.
5: Hallo.
0: Leentje, haar gsm-nummer staat gewoon in het systeem.
1: Ja.
0: Dus Leentje, pakken we gewoon op. Leentje, wat brengt jouw weekend? Hallo.
5: Hallo, mijn weekend brengt morgen gaan ontbijten.
0: Yay! Eerder dan ontbijten. Allee, Leentje, geniet ervan en we horen elkaar maandag opnieuw. Hè? Goed?
5: Dag.
0: Yo. Dit was extra weekend. Nou, nog eentje. Luc. Luc!
6: Ja!
0: Wat is uw levensmotto?
6: Mijn levensmotto, Vincent, Paulien, doe deze groetjes aan mijn neef, alsjeblieft.
0: Is dat uw levensmotto?
6: En jullie collega. Nee, dat is niet mijn levensmotto. Ze biedt een goeie duvel drinken, want het is vrijdagavond.
0: Oké, en wie is uw neef?
6: Uw collega.
0: Ja, ik heb er een aantal.
6: Stef Wouters.
0: Wie?
6: Stef Wouters.
1: Stef Wouters.
0: Stef Wouters. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Stef Wouters, de studio van VTM Nieuws, waar we Stef Wouters toch van kennen, die staat in Antwerpen en die van Q Music staat in Vilvoorde.
6: Dat weet ik, maar jij hebt dezelfde werkgever.
0: Ik weet het, maar moet ik dan ik zal aan Christian Matillo bellen om de groeten doet aan Stef Wouters. Zullen we het zo aanpakken?
6: Voilà, dankjewel, want zijn privé-nummer heb ik niet.
1: Ik ken wel wat volk hoor bij het nieuws. Misschien wel doorgeven.
6: Ik dacht dat Paulien mij zou tuurlijk kunnen redden.
0: Heb jij de nummer van Stef Wouters?
1: Tuurlijk heb ik de nummer van Stef Wouters.
6: Zie een keer.
0: Aiko.
6: Paulien, we gaan elkaar nog eens spreken. Hè?
0: Aiko.
1: Ja, dat is goed, Luc.
0: Maar we gaan niet bellen op de radio.
1: Nee.
0: Luc, salut, man.
1: Zeker nu niet.
6: Salut.
0: Goeie ballen. Yo. Zometeen is er Vrienden van de Vrijdag met Bert en Ulrike natuurlijk. Aan de

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankgestal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Goedenavond, het nieuws van 7, dat krijg je van Bart.
5: Goedenavond. In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Bij de ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Collega Tessa Rens is in Amsterdam.
6: Intussen heeft de eigenaar van deze fitnessstudio in Nederlandse media verklaard dat op bewakingsbeelden te zien is dat de explosie onder de studio heeft plaatsgevonden, dat de grond is omhoog gekomen. Daar ligt een opslagplaats, dus vermoedelijk is het daar fout gegaan. Maar wat precies, dat zal verder onderzoek nu moeten uitwijzen.
5: Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken was. Die zouden ze dan willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. In Floref, in de provincie Namen, zijn een 80-tal leerlingen van een gemeenteschool ziek geworden. Mogelijk kwam dat door vervuild leidingwater. Sinds eergisteren al hebben ze last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. Daarom bleef de school vandaag dicht. Het water wordt nu onderzocht. En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook al enkele keren in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
4: En op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 51 minuten extra. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 3 kwartier. Tussen Sint en Alinkroever en Antwerpen-West 12 minuten. Dan nog op de E17 in de richting van Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar is het 11 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Attentie voor opname in 3.
4: Sorry.
7: Ja, iemand hoest. We gaan het nog eens opnieuw doen. Attentie voor opname in 3, 2.
8: Live vanuit de studio van Q Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Bert de Kok.
9: Goedenavond!
4: Hey! Oh, welkom allemaal bij de show van Vrienden van de Vrijdag. Uw vaste entertainment op de leukste avond van de week.
9: Zeker. En ik voel, Ulrike, een prachtig publiek vanavond.
4: Wel, ik voel het ook. Ik voel het aan mijn water. Ik voel ook dat er heel veel liefde in de lucht hangt vandaag.
9: Oh ja, misschien wel letterlijk, hè, in de lucht. Want als wij vanavond 2 luisteraars aan elkaar kunnen koppelen, dan mogen zij op date in het Atomium Restaurant.
4: Ja, maar even, dat is 95 meter boven de grond, hè. 95, ja. Hè. Oh. Dus denk jij, zo met een stukje peterselie tussen de tanden, zou daar de liefde kunnen ontstaan?
9: Ja, het zou wel eens kunnen. Ja, ik gok van ja. En ja, als de vonk niet overslaat, dan is er gelukkig nog altijd het schone uitzicht.

0: I Just Might van Bruno Mars. Het is weekend voor Helga uit Kasterlee. Zij vertrekt naar de pannen voor een weekendje aan de kust.
1: Oei, ja, pak maar een paraplu mee, Helga.
0: Ja, ik vrees dat dat nodig gaat zijn. Petra uit Roeselaren, die zit aan de appekus. En op vrijdag komen die uit de airfryer.
1: Nice, altijd goed. Altijd goed in de airfryer.
0: Altijd. Chris, die is er ook bij.
2: En Enrique, Loepie.
0: Het is met een plus one vanavond, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Die tweede stem.
1: Hallo.
0: Dus ja, ik denk volk genoeg dat het klaar is om aan het weekend te beginnen, maar... Ja. Bert de Kok, voor wie wordt het een fijn weekend?
1: Ja, iedereen, wat zeg jij nu?
0: Dat is niet waar.
1: Nee, dat is niet waar. Een paar mensen in het specifiek. Ja. Bijvoorbeeld een fijn weekend aan Julia van K3 en haar lief Louis, want die hebben samen een huisje gekocht.
0: Ik zag het op de socials.
1: Jazeker.
0: Hey, en
1: ze waren aan het verbouwen hè, op de socials. Potverdekkie, jong.
0: Straf.
1: Hey, zelf handen uit de mouwen. Ik had nu wel verwacht zo dat de Gert daar ook ging zijn om te helpen. Maar die stond misschien achter de camera om de foto's te nemen.
0: Zal dat
1: zeker
0: zijn.
1: En vast. Ja, succes, Julia en Louis, met de verbouwingen en fijn weekend, jongens. Ook fijn weekend aan Camille, want die is jarig vandaag.
0: Oh my god, dank u.
1: Oh my god. Camille, ben je hier?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Nee, het was ik.
1: Het was zij. Ja, en ze wordt ook al 25 jaar, zeg.
0: Een kwart eeuw,
1: dat begin je wel te tellen, hè. Ik denk altijd dat die jong mannen zo allemaal zo... Ah ja, die zijn 22, 21 of zo. 25, Camille? Je komt dicht bij de 30, hè, jong. Het gaat er zijn voordat je het weet. Maar dus, dikke proficiat, Queen Camille, geniet ervan. En Ulrike, haar cadeau volgt nog. En
0: is
1: ook,
0: dat zo?
1: Jazeker. En ook fijn weekend aan alle mensen die met een Jeep rijden. Jullie zijn zo cool. Maar echt zo cool. Lekker fijn weekend. Jazeker. Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend. Behalve... mensen die frieten met een vork eten.
0: Ik doe dat.
1: Ulrike, bollet af, jongens. De deur is daar.
0: Om zo in de saus te doppen.
1: Maar doe dat met je vingers?
0: Maar nee, ik vind dat vies.
1: Je bent echt... Oh, ja, oké.
0: Okay, ja, geen fijn weekend voor mij.
1: Ja,
0: geen...
1: Voilà, part, je valt al af. Mensen die momenteel binnen zitten met hun jas aan.
0: Het is wel koud, hè.
1: Maar doet ze eens uit. Hij zit binnen.
0: Ja, maar hier is het fris in de airco.
1: Ja, dat is waar. Maar je hebt de jas wel uit, dus...
0: Ja, ik heb hem wel uit.
1: Ja, voilà.
0: Maar ik had al geen fijn weekend meer. Ja,
1: nee, je doet al niet meer mee, eigenlijk. De Albert Heijn. Geen fijn weekend, want de pasta arrabbiata gaat uit het assortiment.
0: Is dat echt?
1: Echt waar.
0: Oh, dat is uw favoriet?
1: Dat is mijn favoriet. Albert Heijn, als je luistert, je kan het nog goed maken, hè?
0: Dat is geen persoon, hè? Of was een persoon, ik weet het niet meer.
1: Albert en Heijn, is dat geen duo?
0: Leeft die mens toch? Ik weet dat niet.
1: Laat dat weten in de Q-app.
0: Ik wil hier niks zeggen waar ik later spijt van ga hebben. Maar dat is misschien al te laat.
1: Ja, we gaan verder. Ja. Mensen die vandaag hun wachtwoord hebben veranderd. Foute dag dan. Mensen die hun nek kunnen kraken.
0: Kan jij dat?
1: Nee.
0: Ah nee, anders had je geen fijn weekend.
1: Tuurlijk niet. Maar ze van die mensen die zo...
0: Ja.
1: Nee. Mensen die vandaag een foute afslag hebben genomen.
0: In het leven of op de autosnelweg?
1: Voor interpretatie vatbaar. Zeemeeuwen.
0: Maar wat hebben die misdaan?
1: Wat hebben die niet misdaan?
0: Die zijn wel luid. Maar jij bent dat ook. Dus...
1: Nee, ik kan dat niet nadoen. En tot slot, mensen die een selfie-stick gebruiken. Geen fijn weekend.
0: En daarmee is alles gezegd, hè? Of niet?
1: Ja, ik heb alles gezegd wat ik wil, maar als je daar natuurlijk iets wilt aan toevoegen, hè, wie wens jij een fijn weekend of helemaal niet, laat het even weten in de Q-app.

0: Ja, klopt.
1: Thibaut heeft daar antwoord op.
2: Maar Bert, allee, dat is nu toch logisch, frietjes met een vork eten. Ik ga echt niet met mijn vingers in die saus liggen doppen als het ook propertjes met een vork kan. Go, Wilrieke.
1: Voilà.
0: Maar Thibaut, niemand vraagt om je vingers in die saus te zitten, hè. Je hebt je friet vast en je dopt in de saus.
1: Ja, maar het kan rap gebeurd zijn, hè.
0: Ja, maar ja, wel, dan heb je Thibaut iets gemeen. Hé, hey, maar er staan ook mensen aan mijn kant. Kane, denk ik, uit Ichtegem, die stuurt hier frietjes gehaald en ik ga die opeten met de handen zonder vork. Ja, vrij weekend.
1: Je verdeelt de natie weer gewoon, hè. Dat is wat jij doet.
0: Dat doe ik toch wel iedere vrijdagavond, hè.
1: Polariseren.
0: Ja.
1: Die jongens, toch precies de afspraak. Wat er natuurlijk ook gebeurt, is WK voetbal op tv. Ook weer vanavond om 9 uur speelt Canada nog tegen Bosnië-Herzegovina. Ik ga ook wel kijken, denk ik, straks.
0: Is het dan nog bezig? Ah ja.
1: Om...
0: ja,
1: een half uurtje later.
0: Een half uurtje later, ja.
1: Een half uurtje later. Ik heb gisteren ook gekeken naar de openingsmatch van het WK met de openingsceremonie in Mexico. Duurde een kwartiertje ongeveer, was echt met verschillende artiesten. Was wel tof hoor, want jij hebt niet gekeken, denk ik.
0: Ik heb niet gekeken.
1: Nee. Ik zag het aan jouw
0: gezicht. Sorry, nee, ja.
1: Maar je had dus Shakira en Burna Boy van het WK Anthem uiteraard. Die hebben dat daar gebracht. J Balvin was er ook bij. Er waren van die typische Mexicaanse dansers in Mexicaanse klederdracht. Allee, het zag er wel best chic en Latijns-Amerikaans uit.
0: Okay.
1: En ik dacht meteen, moeten we daar een keer over nadenken? Op voorhand, wat als België daar ooit voor gevraagd wordt?
0: Ah.
1: Ja. Ah. Om ooit de openingsceremonie van het WK te verzorgen. Heeft iemand daar al over nagedacht? Ik denk dus van niet, hè Bert?
0: Ja. Omdat de kans ook zo klein is.
1: Maar als het gebeurt, dan zijn wij wel voorbereid, hè? Dan kunnen wij gewoon een scenario schrijven vanavond, dat afgeven, alsjeblieft, FIFA, hier is het.
0: Ja.
1: Zullen we daar straks eens met de luisteraars over nadenken?
0: Ah, wel, ik ga een keer denken.
1: Ja.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immo's Koopman.
10: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
11: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
10: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
11: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
10: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
11: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
10: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
11: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
12: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
13: Ik ben blind.
14: Hij zit vast.
13: Ik ben blind.
14: Het licht is uitgevallen.
13: Oh. Ik dacht even...
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
17: Deze radiospot is voor u.
18: Ja.
17: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
18: Of de stevigheid van een natte pistolet.
17: Jij denkt, dat is normaal?
18: Ja, wel, dat is niet normaal.
17: Nee, het is goed geweest.
18: Genoeg afgezien.
17: Gedaan zeg.
18: Klaar.
17: Het is bedtijd nu.
19: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life.
4: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
7: Vrienden van de vrijdag.
6: Weet je, ga nu echt dat ik achterlijk ben.
8: Ja. Hela, hela, rustig.
6: Ja. Mag je niet? Oh, je hebt veel leven aan dat
8: rustig. Rita, rustig.
5: Q-Music.

0: Lost Frequencies en Live It All. De openingsceremonie gisteren op het WK voetbal, het was prachtig. Met Shakira, met Burna Boy, met heel veel kleuren, heel veel dansers, heel Latijns-Amerikaans. En ik dacht toen, stel dat België ooit het WK moet openen. Wat moet er dan absoluut in onze Belgische openingsceremonie zitten? Hoe kunnen wij tonen aan de wereld in één kwartier? Dit is België.
1: Dit is België.
0: Ça c'est la Belgique. Ja, welke artiesten gaan we daarvoor vragen?
1: Ah, wel kijk, als het aan mij ligt, zou ik toch de show willen starten met een icoon. Allee, ja? Het is te zeggen drie iconen. Namelijk de dames van K3. Ja, die staan de OG's natuurlijk. En uiteraard met dit nummer.
0: Oké.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: Prachtige boodschap toch voor het WK. Hand in hand, goal in goal. Passen de tekst een beetje aan, hè?
0: Ja. Dat is creatief.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind dat er sowieso ook zeker één diva moet inzitten. Dat is in elke openingsshow zo. Mm-hmm. Dus ja, dan dacht ik natuurlijk aan... De Shakira van Vlaanderen. Natalia. Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar dan is het nog niet gedaan, onze show.
1: Nee.
0: Als afsluiter.
1: Ah. Ja.
0: De cast van de kampioenen. Wie Zeker. Anders?
1: Ja, en dan geven die de aftrap.
0: Ah ja, dat is goed.
1: Carmen, of zo. Hier is hij. Voilà. Merelke.
0: Maar kijk, ik denk dat er nog ruimte voor verbetering is aan onze openingsceremonie. We willen daar graag samen met jou over nadenken. Als België ooit gevraagd wordt om de openingsceremonie van het WK te doen, wie of wat moet er dan nog zeker in de show om het op en top Belgisch te maken? Goeie ideeën zijn welkom in de Q-app, slechte ideeën zeker ook. Laat maar komen tijdens Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Wat Shakira en Burna Boy kunnen op het WK, dat kan België ook. Dus welkom bij deze openingsceremonie van het WK. In Brussel. Ah. Welke artiest mag de show openen, Bert?
1: Ah, wel, veel suggesties in de Q-app. De eerste komt van Axel uit Sint-Katelijne-Waver. En zij zegt... Average Rob. Belgium,
0: een stevige binnenkomer wel, hè?
1: Ja, maar ja, dat is goed, hè, voor de voetbal.
0: Ja, zwaar.
1: Stevig binnenkomen. Ja, okay. Goede suggestie, zeker en vast. Noren uit Dessel zegt dan weer sowieso de Romeo's. Ja.
0: We zijn er weer bij. Ja.
1: Weer totaal. Ah, ja. Ja, eigenlijk in principe, ja.
0: Voor het contrast ook een beetje.
1: Ook een originele suggestie van Noren uit Dessel. Die stuurt kabouterplop met de kabouterdans. Natuurlijk wel heel Belgisch. Ja, ja, heel typisch België. Emma uit Olen stuurt hier nog... pommelien kan niet ontbreken.
0: Uiteraard.
1: Inderdaad, zeker en vast. En Kurt uit Ichtigem heeft misschien wel de beste suggestie. Die zegt Samson en Gert... Bring back Gert nog eens met Wij willen voetballen.
2: Wij willen voetballen. Wij willen.
0: Het is een soort van foute party, meets Studio 100 of zo. Aan het worden, onze grote openingsshow van het WK, als dat ooit in België wordt gehouden. Petra, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wie zou jij nog toevoegen aan onze affiche?
1: Ja.
3: Bazaar en Stromae natuurlijk.
0: Ah, maar waarom?
1: Oh.
0: Ja?
3: Oh ja, Bazaar met het liedje Goud. Misschien worden we dan een wereldkampioen.
0: Ja.
3: En Stromae, omdat hij gewoon zo internationaal gekend is over heel de wereld.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en we mogen de Fransen ook niet vergeten, hè.
3: Ah,
0: ja. Ja.
3: Voilà.
1: Encore, nous sommes la Belgique, hè.
0: Tous ensemble, hè.
3: Ah, oui, oui.
0: Ah, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui.
1: Heb je dan een bepaald nummer van Stromae dat je graag zou willen horen dan?
3: Papa Oetij.
1: Ah ja. Ja, ja, ja.
0: Het wordt echt, ik probeer het mij voor te stellen als wij dit ooit moeten doen. Het wordt een waanzinnig feest.
1: Kun je dat voorstellen? Zo, K3, Natalia en Stromae.
3: Zalig.
0: En dan zingen ze samen... en de Romeo's, Samson en Gert.
1: En dan zingen ze allemaal samen het volkslied. Dat zou zo goed zijn.
0: Petra, zou jij komen kijken in het stadion?
3: Absoluut, absoluut.
1: Ah, wel. We zijn mee.
0: We gaan het indienen bij FIFA en we laten je weten wat de feedback is. Goed?
3: Oké, dat is
0: goed. Okay. Dag, Petra.
1: Bye.
0: Oh, ik had haar weggetrokken en ze was nog dag aan het zeggen. Dag, Petra, love
1: dag,
0: you.
1: Love you.
0: Goed, ondertussen is het 7:30 op deze vrijdagavond. Er staan drie files op onze snelwegen. Antwerpse ring richting Nederland is nog aanschuiven tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Je verliest daar 10 minuten. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en Deurne 6 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord, daar mag je ook nog 5 minuten bijrekenen. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Vrienden van de vrijdag met Ulrike en Bert.

0: Het is weekend. Het is vrijdagavond. Het is Vrienden van een Vrijdag. Maar natuurlijk, we zitten zo stilaan richting het einde van het radioseizoen. Volgende week, vrijdag, doen wij nog één show vanuit de studio in Vilvoorde, waar we vandaag ook zijn. Mm-hmm. Daarna zitten we op de Foute Party, Bert en ik.
1: Jazeker.
0: Gaan we ook nog wat radio maken daar. Dus wat zijn we aan het doen in juni? We spelen de beste spelletjes van het voorbije radioseizoen nog één keer opnieuw. Dus vandaag, Bert...
1: Het drie woordenspel.
0: Ik denk dat dat mijn favoriet is.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe werkt het weer al?
1: Heel simpel, hè. Jij, Ulrike, moet straks drie woorden zeggen op de radio en ik moet ervoor zorgen dat een luisteraar die uitspreekt. Dus ik moet proberen die woorden te omschrijven.
0: Yes.
1: Ja.
0: En dat doe je goed.
1: Ik moet zeggen dat ik dat wel altijd al goed heb gedaan.
0: Ja, je doet dat op een toffe, grappige manier.
1: Ja.
0: Dus ik moet dan lachen.
1: Beetje roepen, hè.
0: Ik heb al voorpret. Dan zoeken we nog iemand die wil meespelen.
1: Tuurlijk.
0: Dus ja, iemand die nu ik wil meespelen stuurt in de Q-app. Dat is voldoende eigenlijk. Hè? Dus ik wil meespelen. We beloven jou dat je er echt geen spijt van zult hebben.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Mannekes, vader, Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken?
13: Taco met kip en...
11: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
15: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Vrienden van de Vrijdag.

0: ik niet hoe ik zonder moet.
1: Ze moet vanavond onverwacht nog spelen op Best Kept Secret Festival. Want daar is iemand uitgevallen uit de line-up. En dan hebben ze Pommelien gebeld. Van, hey, wil je nog vanavond afkomen? En ze heeft ja gezegd, blijkbaar. Dus ja, veel succes.
2: Vrienden van de Vrijdag.
1: Ook jij, Bert, zometeen met het befaamde drie woordenspel. We spelen vanavond ook met Zoe uit Wellen. Welkom in de show.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond, zeg.
4: Hallo, zeg Zoe, hallo. Vertel eens, heb jij leuke weekendplannen?
3: Nee, niet echt. Vooral leren.
4: Oei, zit jij in een blok?
3: Ja, vrijdag beginnen mijn examens.
4: Oh, en wat studeert je?
3: Verpleegkunde.
4: Oh, is dat zwaar? Maar zo algemeen gezien, is dat een zware richting?
3: Goh, ik zit pas in mijn eerste jaar, dus tot nu toe valt het wel mee.
4: Ah, oei, oké, dus geen stress?
3: Ja, nee, niet echt.
4: Oh, zizé.
1: Nee, dat gaat lukken, hè. Kom, zeg. Ja. Maar was je van plan om vanavond nog een beetje te studeren, of is het wel ontspannen vanavond?
3: Vanavond nog een beetje ontspannen.
1: Ah, dat is goed, oké. Okay. Super, jullie gaan straks samenwerken, hè, Bert en Zoe?
3: Yes.
4: Ja, Ulrike gaat mij dus straks drie woorden laten zien. En Zoe, jij moet die straks zeggen. En dus ik ga mijn best doen om die zo goed mogelijk te omschrijven. Maar ik moet wel ook zeggen, Ulrike, haar woorden die zijn altijd wel heel, heel specifiek. En want wat was het vorige keer?
1: Goh, wat heb ik al eens gepakt? Heggeschaar.
4: Just.
1: Venusheuvel.
4: Een heggeschaar. Wat is dat? Inderdaad, Zoe.
3: Oké.
1: Maar goed, we gaan het proberen. Om ervoor te zorgen dat jullie niet vals spelen, ga ik jullie nu allebei wel samen even moeten wegsturen van de radio. Okay. Dus Bert, jij verlaat de studio.
4: Tjus!
1: Zeg, zo gapen, jongen. Ik zie je amandelen. Dus voilà. En Zoe gaat dan met de gsm, met Bert, nu naar buiten. Dus voilà, die twee gaan nog een beetje gezellig babbelen met elkaar over... Ja... studeren of zo, ik weet niet. Maar dat geeft mij dus de mogelijkheid om jou al te vertellen wat de drie woorden zijn die Bert dus straks moet omschrijven. Dus tussen ons, hè. Ik heb ze hier op drie briefjes. Woord 1 is tepelhof. Woord 2 is knuffelcontact. En 3 is pissebed. Oké, dus pissebed, knuffelcontact en tepelhof.

0: Save Me Tonight. Ik zal nog één keer de drie woorden herhalen die Bert moet omschrijven zometeen voor Zoe. Dat is dus pissebed, knuffelcontact en tepelhof. Voilà. Ik ga Bert even terugroepen. Berry! Berry! Bert? Hallo? Maar die komt van ver. Met Zoe aan de lijn. Ja, hij holt naar hier. Amai, zeg. Je waart ver.
1: Ik was ver, maar ja.
0: Helemaal naar de andere kant gewandeld, of?
1: Ik kan horen wat jij zegt natuurlijk, hè.
0: Ah, ik kan ochtends ook luid roepen, heb ik van jou geleerd. Ja. Oké, en eens kijken of dat Zoe ondertussen al terug is, Zoetje.
2: Ja, ik ben zo.
3: Super. Voilà,
0: zeg, waarover heb jij gebabbeld met Bert?
2: Over hoe het was om radio te maken.
3: Ja, onder andere. We hebben ook gebabbeld over Euromillions en zo.
2: Ja,
3: en over. En dus eigenlijk zou je wel liever Euromillions winnen dan Win for Life.
0: Ah ja, ik dacht dat dit spel, dacht ik dat je ging zien.
3: Nee. En ze heeft ook een puppietje van 8 maanden, Nio.
0: Ah, oh, echt?
3: Ja, nee, ja, super schattig. Oh. En ja, ze gaat er iets mee afkomen. Zwaar, hè, Zoe?
2: Ja, dat vind ik een goede deal.
0: Jezus, jullie hebben al goed gebound met elkaar de afgelopen 5 minuten, dat is tof. Nu krijgen jullie 1,5 minuut samen. Op deze kaartjes, Bert, je kent het, staan de drie woorden. Ik ga ze jou geven.
3: Ja.
0: Voilà, alsjeblieft nog niet omdraaien. Hè?
3: Nee.
0: Oké. Veel plezier, zou ik zeggen.
2: Ja, de tijd. De beste, hè?
3: Ja, jij ook, hè?
2: Ja.
3: Ja, maar ja, teamwork, hè? Make the dream work.
2: Yes.
0: Oké. De tijd start nu.
3: Oké. Wat? Maar ik weet niet wat dat is. Oh my god. Ah, oké. Dat is zo... Nee. Weet je nog, in de periode van COVID...
2: Ja.
3: Dan was er altijd zo één persoon die je mocht aanraken... Nou, ja, maar dan, dat was u, dat had een naam, die persoon. Maar het was juist
2: woord...
3: Wat zeg je?
2: Knuffelcontact.
3: Ja! Potverdikke! Yes. Oh, hey, dit is een heel klein dier en je vindt dat zo vaak in de hoekjes van de kamer.
2: In een kamer? Een mier?
3: Nee, maar het is wel zo in die aard. Het is zo'n heel vies ding en het zit zo vaak onder stenen en zo. En het heeft iets te maken, geen kaka, maar...
2: Ah, een pissebed.
3: Ja! Oh my god. En dan het laatste woord heb ik geen idee wat het is. Het zijn twee woorden. Het eerste is hetgeen dat... oh nee, ik mag die
0: dat
3: woorden niet zeggen.
0: Niet. Oh nee, dat je dat niet weet.
3: Maar... is het gedaan? Is dat niet gedaan?
0: Nee, het is niet gedaan. Het is niet gedaan.
3: Het eerste woord is hetgeen dat je... niet boven de buik en onder de nek. Daar heb je er twee van.
2: Een tepel, een borst.
3: Ja, oké, het eerste woord dat je zei.
2: Ja.
3: Ja, en dan het tweede woord is... een ander woord voor uw gazon. Uw tuin.
2: Een tuin?
3: Nee, uw tuin zo. Uw...
0: Allee, kom. Verder.
2: Voortuin.
0: De tepelvoortuin.
3: De tepelvoortuin.
0: Nee, het was.
3: Het was tepelhof.
2: Bestaat dat woord?
0: Maar ja, hoeveel... Hallo?
3: Zoe en ik zitten op dezelfde frequentie.
0: Ah, wacht, even. Een tepelhof, dat is zo het rondje rond de tepel. Hey. Dat heet je tepelhof,
2: je
0: toch?
3: Ziet, sorry. Oké. Zie, Zoe is een vrouw en zij wist het ook. Dus je kunt het niet zeggen op... Ja, Bert, hij is een man, hij weet niet wat dat tepels zijn. Dus dat was een heel moeilijk woord.
2: Ja, dat vond ik ook.
3: Maar voortuin was ook een heel goede gok.
0: Prima, jullie hebben het goed gedaan. Ja, ik merk dat die bounding die jullie hebben gehad heeft wel echt opgeleverd.
3: Maar ja, dat is duidelijk iemand dat studeert. Met heel veel kennis.
0: Gefocust en al.
3: Pas op, eigenlijk wacht eens even. Voor geneeskunde moet je dat woord niet kennen dan, tepelhof?
2: Nee, ik heb het nog niet moeten leren tot nu toe.
0: Allee, google het eens. Ja. Tepelhof. Ook wel areola genoemd.
3: Ah, de areola.
0: Donker gekleurde, ronde of ovale huidzone rondom de tepel.
3: Voilà.
0: Dat is Google, hè. Dat is hier gewoon Google.
3: Ja, en heb je dan ook foto's?
0: Ah, ik zal eens op Google afbeeldingen klikken. Ja, er zijn zeker foto's.
3: Oei. Zeker foto's.
0: Goed, we dwalen af. Veel succes met jouw examens, Zoe. Wij gaan duimen voor jou. Super hard.
2: Dank je wel.
0: Dat komt allemaal goed. Salukes, hè.
2: Tadaa.
4: Vrienden van de vrijdag. Cue music.

0: Maximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Goedenavond, het is 8 uur, je krijgt het nieuws van Bart.
10: Goedenavond. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen. De N-VA van premier De Wever haalt zijn slechtste score sinds de verkiezingen. Het blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Collega Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
11: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
10: Vooruit en CD&V halen beide bijna 13%. En opvallend in Wallonië, daar verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De federale regering moet de komende jaren nog meer besparen om de begroting onder controle te houden. Nog zeker €13 miljard. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank.
12: Het heeft te maken met de stijging van de rente en de vertraging van de economie. Ze nemen maatregelen op vlak van de uitgaven en we zien dat de uitgaven onder controle zijn, maar de ontvangsten dalen. En dat is een probleem. Dus ik denk dat we een debat ook moeten hebben en voeren op vlak van de ontvangsten.
10: En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook al enkele keren in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst, omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen wel had gefloten. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen liever, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
9: En op dit moment geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
13: We maken ons klaar voor deel 2 van de show. Sponsor in beeld graag. En attentie, voor opname in... Wacht. Ja, 3... 2.
14: Live vanuit de studio van Q Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Bert de Kok.
9: Goedenavond! En welkom bij deel 2 van dit radioprogramma. Nog altijd uw vaste entertainment op vrijdagavond. En wij zijn heel blij dat je er nog bij bent.
15: Amai, nog niet. En zeg, als je single bent, dan kan je scoren vanavond. Want we gaan weer 2 single Q-luisteraars aan elkaar proberen koppelen.
9: En opnieuw ook een live rap van, hoe kan het ook anders, rapper Cocky B in the show in the house.
15: Yeah.

0: berichtje van Stefanie Tongeren in de Q-app. Ze zegt, ik ben helemaal nieuw in de Q-app. Ik heb die net gedownload, maar ik luister wel elke vrijdag naar Vrienden van de Vrijdag. Oh, dat is leuk.
1: Hey.
0: Ja, zeg, nieuwe luisteraars.
2: Hey yo, hey yo.
0: Rap. Kan ook natuurlijk, hè, dat er iemand zo vanavond voor de allereerste keer op vrijdagavond naar Q-Music luistert.
3: Ja.
0: Welkom.
3: Welkom, hallo.
0: Wij zijn Ulrike Douwer en Bert de Kok.
1: Hey.
0: Hallo.
3: Hey, ça va.
0: Maar ja, wat er nu gaat gebeuren, dat moeten we dan misschien nog wel eens uitleggen. Bert, wil jij het uitleggen?
3: Ja, wel, je zit hier namelijk met Bert de Kok, maar ook een beetje met Cocky B, mijn rap alter ego. En ik ben dus volop bezig aan mijn world domination als rapper. Maar daarvoor moet ik dus nog een beetje, een beetje oefenen, hè. Toch wel, het is wel nodig, hè. Hier en daar.
0: Bijschaven kan nooit kwijt.
3: Bijschaven, zeker. En dus dat gaan we nu doen in Rap, de app. Het concept is heel simpel. Jullie sturen wat je maar wilt in de app. En dan straks op een coole beat rap ik jullie reacties.
0: Maar geen vuile dingen sturen, hè?
3: Dat mag. Dat mag ook. Maar ik ga kiezen wat ik rap, hè, natuurlijk.
0: Ja, dat,
3: dus dat kan. Ja, dat kunnen vieze dingen zijn, maar dat mag ook gewoon een shout-out zijn. Wil je een shout-out? Heb je gekke weekendplannen die je wilt delen? Wil je dat ik een raar woord rap?
0: Dus Tepelhof.
3: Tepelhof.
0: Ga je Tepelhof erin steken?
3: Misschien, ja. Of ik gebruik dat woord gewoon nooit meer van heel mijn leven. Laat het gewoon weten in de Q-app en dan hoor je straks misschien wel jouw reactie in mijn rap op jouw radio. Yo.

0: James Hype, More Than Friends. Ben je daardoor geïntimideerd, Bert, of gaat het lukken voor je rap?
1: Ha! Geïntimideerd, ik?
2: Tuurlijk.
0: Oké, dan denk ik dat je klaar bent om te performen. De berichtjes die net zijn binnengekomen in de Q-app. Je gaat die rappen, hè, Bert?
2: Het is Cocky B.
0: Oh, Cocky B, sorry.
2: Ja. Maar, ja. Maar yes, helemaal ready to try.
0: Oké, okay. Try your best. Dit is de beat.
2: Dat is de beat.
0: Ja. En jij doet de rest.
2: Ja, ik doe de rest. Voilà. Komt-ie, ja, jongens. Klaar? Hier kom ik. A, B, C, D, F, G. In mijn rap vandaag doen die letters mee. Antje gaat dit weekend gaan zwemmen. En Boris en Chris gaan naar de Ardennen. Dries is met zijn mama op pad. We zijn een toerist in eigen stad. Ja, maar Dries, waar is jullie stad? Is dat in Kokseide of toch in Bagdad? Graag wat meer duiding in onze app. Pas dan kan ik verder met deze rap. Dat was een mop. Ik wil nog even de plannen van Fien vertellen. Die gaat met haar vrienden morgen kokkerellen. En dan krijgen er mensen de groetjes van mij. Chris, Ella, Ilse en Liedewij. En dan is er ook nog Geert. Die heeft een visie. Wanneer doe je collab met Tourist Lemsy? En met die woorden. Laat ik jullie gaan. Drop je punten op 10 en dan ben ik voldaan. Yeah.
0: Het was zo wat artistieker vandaag, had ik het gevoel.
2: Weet je, you have to switch it up.
0: Applaus wel. Goed gedaan.
2: Dankjewel.

0: Dit gaat op de Foute Party dus gecoverd worden door de Romeo's plus Vincent Vieres plus Gerben Tuurlings. Dat wil je meemaken, dus koop nog zeker je tickets voor de Foute Party. Dat kan via de Q-app bijvoorbeeld. In diezelfde app krijg jij nog feedback, Bert, op je rap van daarnet. Ja. Van Christel uit Machelen. Die geeft vandaag een 9,5 op 10.
1: Oké. Okay.
0: Een half puntje weg door jouw kleine verspreking.
2: Ja, helemaal terecht. We moeten streng zijn, zeker als ik de world wil gaan dominaten. Hè.
0: Love is on the air. Er gaat ook weer gedate worden in onze show, nog voor 9 uur. Vanavond al zeker door Maite uit Anzegem. Dag Maite.
3: Hallo, dag Erika en Bert.
0: Wow, er zit iets heel raar op onze lijn. Kan je nog eens iets zeggen?
3: Hallo?
2: Oh my god, je bent precies een robot.
0: Je bent een robot, ja.
3: Oei.
2: Geef wel iets.
0: Heb je nog een vaste lijn thuis of zo? Hebben mensen van 20 jaar dat nog?
3: Nee, ben je thuis.
2: Oei, oei.
0: Dan gaan we gaan iets proberen fixen dat we je op een andere manier kunnen bereiken misschien. En dat gaat aangenamer zijn.
2: Want anders is het maar heel robot-achtig.
0: Robot-achtig. En we hebben Harry Styles, uiteraard nog. Oh.
4: With American Girls.

0: Dankjewel Harry Styles om eventjes te performen. Love is on the air. Maite, Maite, Maite, Maite. Hallo.
1: Hallo, hoor je mij beter?
0: Ja.
2: Ietsje beter.
0: Ietsje beter. Er zit nog een kleine kraak op de lijn. Ik weet niet... Heb je frietjes gegeten met zout of zo?
2: Ja.
1: Nee, spaghetti.
2: Ah, ja. Oké. Okay. Je hebt niet laten vallen in de wc?
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Oké.
0: Okay. Okay, we gaan het zo eventjes proberen.
1: Ik ga de vanging toe.
2: Het ligt aan ons.
0: Zeg maar, heb je leuke weekendplannen?
1: Ja, ik ga gaan babysitten en vaderdag vieren. En het weekend, dus ja.
0: Oké. Maar ja, je zoekt natuurlijk wel iemand om dat hopelijk binnenkort samen mee te kunnen doen, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. De dating apps, het is niks voor jou?
1: Jawel, maar mijn type zit er niet tussen.
0: En wat is je type dan?
2: Ja.
1: Ja, een man die betrouwbaar is en zorgzaam. En die goed kan luisteren naar mij. En ik houd van gezelligheid om een keer samen iets te gaan eten of te drinken.
0: Oké. Duidelijk. En leeftijdscategorie?
1: Tussen de 20 en de 24.
0: Goed. Ah, ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, goed. Eigenlijk weten we dan al veel, hè?
0: We weten al veel.
2: Maar nog niet genoeg. Nog niet alles. Want nog een paar snelle vragen voor jou, Maite. Dus think fast. Hier komen ze. Bounty of Snickers?
1: Wat zeg je? Ik kan niet verstaan.
2: Bounty? Bounty? Hey, ken je zo het snoepje? Of Snickers, het snoepje?
1: Bounty.
2: Oh. Ik heb dat niet graag.
0: We listen en we
2: dat is waar.
0: Judge.
2: Maar ja, dat is zo kokos. Anyway, slapen zonder deken of slapen zonder kussen?
1: Slapen zonder kussen.
2: Oké. Zilver of goud?
1: Zilver.
2: Alright.
0: Zilver.
2: Oh, snel erbij. Pommelien of Camille?
1: Pommelien.
2: Oké.
0: Zilver.
2: Die gaat zo blij zijn, Pommelien, want die luistert ook elke week. Nog eentje. De bus of de tram?
1: De tram. Maar ik gebruik dat eigenlijk praktisch nooit.
0: Hoeveel plaats jij dan?
1: Met de fiets.
2: Ja.
0: Gezond,
2: zeker en vast. En dan nog een laatste, maar een heel belangrijke voor een eerste date. Kajakken of windsurfen?
1: Kajakken.
2: Voilà. Het gelijk.
0: En waarom is dat belangrijk voor een eerste date?
2: Because you never know where it goes, hè. Mm. First date, where the love takes you, waarschijnlijk ergens op water. Ja, alleen dat is...
0: Nee. Als het is het Atomium restaurant vanavond, hè. Ja. Als het iets wordt, als jullie allebei ja zeggen, mogen jullie samen gaan eten in het Atomium.
2: Ja, en dan kunnen jullie daar bespreken of je gaat kajakken of windsurfen.
0: Voilà.
1: Oké,
0: maar ik vat het eventjes samen, Maite. Je bent op zoek naar iemand die betrouwbaar is, die gezellig is, waarmee je op stap kan gaan, iemand die zorgzaam is, te vertrouwen. Dat is zowat de samenvatting, hè, toch?
1: Ja, ongeveer, ja.
0: Oké, dat is 20 en 24, dus niet te oud, niet te jong, zoiets.
1: Nee, dat is
0: men. Oké, we gaan op zoek. Bert?
2: Ja, ik begin te tippen. Hè.
0: Begin al maar eens in de database te zoeken, maar laat vooral van je horen. Hè. Als je jezelf herkent en zoiets hebt van die Maite, ik wil daarmee wel een keer naar de Ochtendbol gaan, dan laat het nu weten in de Q-app. Stuur maar ik wil Maite en dan regelen wij de rest. Goed, Maite, tot straks. Wij doen ons best en we houden contact. Goed?
1: Oké, dank je wel.

0: anxiety. Toch wel wat boys hè, die interesse hebben in ons Maite om te daten. Maar ja, het klonk ook als een sympathieke madame. Zij is dus single, ze is 20 jaar, ze woont in Anzegem. Ze zoekt een date tussen de 20 en de 24 jaar. Een man. Dus laat van je horen als je zin hebt om te daten straks op de radio. Voilà, zo simpel kan het leven zijn. Voor iedereen die nog een stapje in de wereld gaat zetten, No Broke Boys komt eraan. Dat is mijn party track van dit moment. Ik zeg dat heel raar. Ik zeg dat
1: your party track.
0: Ik ga daar graag op uit. Voilà, dat wou ik gewoon zeggen.
2: Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Bert.

0: Ja, mijn partytrack. Yeah. No Broke Boys van Disco Lines. Ja, je moet eens mee uitgaan met mij, Bert. Dat is leuk, hoor.
1: In Antwerp, zeker.
0: Ja.
1: Nog wel eens ver.
0: Love is on the air. Meneer Beeksel.
2: Ja.
0: Goed, Maite uit Anzegem. 20 jaar, nog steeds single of heb je ondertussen iemand gevonden?
3: Voorlopig nog niet. Nee.
0: Ah, oef. Nou ja, het kan snel gebeuren, hè.
1: Ja, maar ja.
0: Goed, we hebben een paar mannen ondertussen die zich hebben aangemeld in de Q-app voor jou, Maite.
3: Ja, benieuwd.
0: Ja, ja, er zitten een paar goede exemplaren tussen, maar ja, ze hebben allemaal zo hun kantjes. Dus ik denk dat we dat misschien even met u moeten afchecken.
1: Ja, dus wat we gaan doen, Maite, is we gaan u een paar eigenschappen geven van die mannen die zich hebben aangemeld in de Q-app. En dan mag jij red flag zeggen als het een afknapper is, liever. En een green flag als je het helemaal ziet zitten. Klaar?
3: Oké, ja.
1: Oké, hier gaan we. Eerste, hij draagt een bril.
3: Green flag.
1: Ik mag het openen, hè. Maite, zeg, als we dat al gaan uitsluiten...
0: Bert heeft een bril.
1: Ja, ik heb ook een bril.
3: Ja, ik heb een bril.
1: Oké, met meneer, goed antwoord. Hij kan niet koprollen.
3: Ja, green flag, dat maakt niet uit.
1: Maakt niet uit, voilà. Spa is zijn favoriete water.
3: Red flag.
1: Oh, geen spa van?
3: Nee, totaal niet.
1: Ik snap dat. Ik snap dat helemaal. Nog eentje. Hij lakt zijn teennagels.
3: Red flag.
1: Jij hebt liever een puur natuur teennagel?
3: Ja.
1: Ja, nee, dat is goed. Hij kan breakdansen.
3: Green flag,
1: ja,
3: dat
1: denk ik.
3: Maakt niet uit, alleen.
1: Ja, maar als het, hallo, hey, dan heeft hij talent, hè. Dat is een grote green flag, denk ik dan. Nog eentje, hij heeft een mug als huisdier.
3: Oh, red flag.
0: Sorry, maar dit kan niet.
1: Heb jij een huisdier, Maite?
3: Ja.
1: Ook een mug of iets anders?
3: Hondjes.
1: Ah, hondjes.
3: Nee, hondjes. Ja, ja, heel leuker.
1: Heel leuke hondjes, voilà, good to know. En misschien nog eentje, hij kijkt nog altijd naar de Teletubbies.
3: Red flag.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Geen van. Want Tinky Winky.
1: Ja,
0: tipsy. Oké. Ik denk dat we genoeg weten. We gaan een date voor jou beginnen klaarmaken. Dus blijf in de buurt. Maar waar zit jij ergens, Maite? Mag ik dat even vragen?
3: In een cafeetje. In mijn streek.
0: Maar je weet, de date is niet in het café, hè. Het is op de radio, hè, zo meteen.
3: Nee, dat weet ik niet. Maar bij mijn collega iets aan het drinken. Ik ben samen spanning af te wachten.
0: Ik vind het heerlijk. Ja, dat is heel goed. Oké. Okay. Ah, wel, wat ga je nog bestellen? Of wat ben je aan het drinken?
3: Een Virgin Mojito.
1: Oh, ja. Focus erbij houden, hè.
0: Zeg maar zeker.
3: Ja, zeker. Ja. Maar met noto, hè, dus.
1: Hele assistie.
0: Verantwoord, dat is heel goed.
1: Ja.
0: Goed. Oké, Maite, we komen zo bij jou terug voor de date.
3: Ja, oké. Okay. Dank u wel.

0: Wat een vergeten schijf. DJ Antoine en Timati zijn dit. Welcome to Saint-Tropez. In de DJ Antoine versus Matt Mark remix. Voilà, dan kan je het opzoeken. Hè.
1: Love is on the air.
0: Ondertussen, Maite uit Anzegem. Jij bent weer een Virgin Mojito verder.
2: Ja.
0: Ja.
3: Je bent zeker dat die Virgin is?
2: Ja, zeker, ja.
0: Ah, ja.
2: Alleen mijn collega heeft het gebracht, dus ik ben not Virgin.
3: Oh, hola, pas op, hè.
0: En jij vertrouwt die?
2: Ja, ik vertrouw ze.
0: Oké. Jij gaat radio daten zo meteen, dus probeer je misschien een beetje in een stiller hoekje te zetten. Want we hebben dus een jonge man aan de lijn hangen waarvan wij denken dat het misschien wel een match kan zijn.
3: Ja.
0: Heb jij een eerste vraag of zo voorbereid?
2: Ja, ongeveer wel. Ja.
3: Oké,
0: okay. Okay, moet het nog niet vertellen. Ja. Er is wel een surplus vandaag, Bert.
3: Amai, nog niet, want Maite, als de vonk overslaat en jullie beslissen om op date te gaan, dan willen jullie een drie gangen etentje in het Atomium Restaurant.
2: Amai.
3: Hela, hola, pola, hè. Ben je er ooit al eens geweest, Maite?
2: Nee, nog nooit.
3: Oeh, ja, hopelijk binnenkort dan wel.
0: Maite, lukt het om je nog een beetje af te zonderen dat gebabbel op de achtergrond wat minder is?
2: Ja, kijk, voilà. Een beetje meer...
0: Volle focus, want ja, vanuit het café.
3: Ja, eet is vrijdagavond.
0: Maar, sta je in
2: het
0: toilet of zo nu?
2: Nee, we staan in een hoekje van het terras.
0: Ah, oké, okay, nee, dat is beter. Dus we gaan het zo proberen. Oké, okay, mensen thuis, je kan meestemmen in de Q-app. Ja, als je de match voelt en nee, als je de match niet voelt. Dan is het nu aan jullie. Start de date. Succes.
4: Hallo, goedenavond.
2: Hallo.
4: Hey dan, Maite.
2: Hey dan, Maite. Hallo.
4: Aangenaam. Kan ik je zeggen, ik ben Lomani. Ik was aan het meeluisteren op de radio en ik dacht dat klinkt mij wel een toffe. Je kunt dat zo natuurlijk horen aan de stem. En ik vind wel dat je al heel wat green flags hebt. Ik weet niet of dat je voor mij al vragen hebt of dat je zegt, zeg maar wat dingen, dan nu de keuze.
2: Ja. Ik heb een paar vraagjes, alleen dat je een gedachte hebt.
4: Okay.
2: Hoe oud zijn jij? Hoe oud zijn
4: ik ben 24 jaar.
2: Ja, oké. Okay. En rook je?
4: Ik ben momenteel aan het stoppen, dus ik sport redelijk wat. En ik heb nu echt de keuze gemaakt om te stoppen. Ik zit in het horecaleven, dus voor mij is dat al redelijk jong. Iets geweest in mijn leven gespeeld heeft, maar ik heb nu echt de keuze gemaakt om ermee te stoppen. Dus ik denk dat je voor mij wel een goede motivatie bent.
2: Ja, dat is positief. Ja, ik ben niet zo voor rokers.
4: Oké, okay, perfect.
2: En van welke buurt zijn je?
4: Ik ben van Kortemark, dus eigenlijk het hartje van West-Vlaanderen.
2: Ah, oké, okay, ja, dus zijn het niet zo ver van Antwerpen.
4: Nee, inderdaad. Kun je met de fiets komen, dan je wel.
2: Oh. Ja, ik heb toch een elektrische fiets. Dus.
4: Oh.
2: Wacht, die ben ik aan het pijzen. Dus jij werkt in de horeca?
4: Ja, zeker. Ik ben opgeroeid in een horecafamilie. Mijn familie heeft eigenlijk een feestzaal, dus ik ben ook hele dagen omringd door romantische koppels die eigenlijk trouwen bij ons. En van mij is er geen gezelligheid tekort.
2: Ah, oké. Okay, ja, je weet nooit. Misschien daarheen.
4: Ja, dat kan, dat kan.
2: Heb je rijbewijs al?
4: Ik heb mijn rijbewijs, ja zeker. Ik heb die eigenlijk zo snel mogelijk gehaald op mijn 18 jaar. Dus ik kan ondertussen wel al redelijk goed rijden.
2: Ah ja, oké. Okay. En heb je tattoos?
4: Wat lief?
2: Heb je tattoos?
4: Ik heb één tattoo, ja, inderdaad.
2: Oké, okay, ja. Oké, okay, nee.
4: Is dat een afknapper of is dat een iets goed?
2: Nee. Zolang dat je niet vol staat, is voor mij goed.
4: Nee. Het is een redelijk passieve tattoo, dus het zit wel een verhaal achter.
2: Ah, oké, okay, ja, dan is dat wel mooi.
4: Oké, okay, dat is
3: goed. Ja, lieve vrienden, ik ga jullie al moeten onderbreken. Jullie radio-date-tijd zit erop, ja? Sorry, ja, Maite, sorry. Ja.
4: Dat ging snel, hey. Snel. Heb je echt niet nog een minuutje of twee?
3: Nee, de Reggie staat al wachten. Ah, dus we moeten doordoen. Okay. Maar het is tijd om te beslissen. Ik heb wel al heel leuk nieuws. Want ik mag jullie meedelen dat de Q-luisteraar heeft geluisterd en 83% van onze luisteraars voelt een match.
4: Ah, dat is top.
3: Je mag doen met de info wat je wil. Hè. Ik wil niemand pressuren of zo, maar Maite, ik ga toch bij jou beginnen. Wil jij naar een nieuw hoogtepunt in je liefdesleven en wil jij lekker gaan eten met Lomani in het Atomium?
2: Ja, dat weet ik.
3: Oh, dat is al 1 op 2.
5: Oh,
3: my god, oh my god.
5: Fantastisch.
3: Ja. Oké, okay, wacht. Lomani, wacht. Lomani, wacht. Wacht, we gaan het spannend maken. Zeg. Ze zijn veel te enthousiast, hè. Nu is het aan jou.
6: Ja, inderdaad.
3: Wil jij samen met Maite in de hoogste bol van het atomium kruipen? Of zeg je van, goh, nee, ze stuurt haar maar de hoogste boom in.
6: Oh, ja, zeker. Nee, nee, tuurlijk.
3: Ik wil niks zeggen, maar ik voelde het wel of zo. Ja.
5: Ah ja, ik ook, ik ook.
3: Ah, Zizi en Maite ook, hè?
2: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ja.
2: Ja, ik ben benieuwd, ja.
3: Dat is zo jammer dat dat atomium niet wat dichter bij hun staat, hè, in West-Vlaanderen. Het is zo ver.
2: Ja, nee, nee, het is inderdaad ver van West-Vlaanderen.
3: Ja, we willen samen een dagje fietsen, hè. Voilà. Ook leuk, ja. Hè. Het wordt goed weer binnenkort. Ah, jongens, perfecte timing. Maar bon, we gaan jullie laten gaan. We gaan jullie laten gaan, maar okay. Niet voor ik dit moment vereeuwig met een super emotioneel, origineel, zelfverzonnen gedicht. Ik hou van u. Ik hou van u. Ik hou van u. Ik hou van u. Ik hou van u. Ik hou van u. Geef me een kus. Geef me een kus. Geef me een kus. En vlug voor de laatste bus. Voilà.
2: Nou, bravo. Mooi.
3: Alsjeblieft.
6: Ja, ik kon het niet zo mooi.
3: Excuseer. Lomani, hey, we hebben je prijs nog niet opgestuurd, hè? Pas op, hè? Maite, was ik een red flag? Nee, kom, ik ga geen roet meer in het eten gooien. Kom. Ah.
0: We gaan jullie laten gaan. Heel veel plezier op het dinertje en hou ons op de hoogte, hè?
2: Ja, dat zullen we doen.
6: Bedankt.
3: Bye.
0: Doei.
6: En ik hoor je snel, dank u.
0: Doei.
1: Love is on the air.

0: Chris die laat nog weten in de Q-app dat wij zijn therapiesessie zijn elke vrijdagavond.
1: Ja, ik snap dat.
0: Ik zal daarmee opletten. Het einde van de show van vandaag is er ook alweer.
1: Jammer. Maar daarom gaan we toch wel weer eens de medewerkers van vanavond bedanken. Ja. Waaronder de uitvinder van de Celebrations chocoladedoos.
2: Je was heel lekker vandaag.
1: Dini voor de beats en Lore de Klerk om voor nieuwe luisteraars te zorgen.
0: Dat doet ze goed, ja. Inderdaad. Maar natuurlijk bedankt aan jou, de luisteraar, in het bijzonder vanavond. Petra, Zoe, Maite en Lomani, die er vanavond het beste van zichzelf gegaven.
1: Voilà.
0: Gegaven hebben, gegeven hebben.
1: Eén van die twee.
0: Nederland, kapot. Helemaal kapot.
1: Dikke merci, jongens. En heel graag tot volgende week.
3: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Want aan alle mooie liedjes komt een einde.
4: Maar nooit aan die van mij. Tot zometeen in de Radio Reggie.

0: 9 uur. Goedenavond, je krijgt het nieuws van Bart.
1: Goedenavond. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%, de slechtste score sinds de verkiezingen. Het blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Collega Karel Atree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
2: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
1: De andere regeringspartijen, Vooruit en CD&V, halen beide bijna 13%. En in Wallonië verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
3: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
1: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En ook in Canada is het WK voetbal nu officieel geopend. Met een eigen ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Rond deze tijd begint Canada in Toronto aan zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht is er ook de derde en laatste openingsceremonie in de VS. Daar treedt onder meer Katy Perry op. De VS speelt dan om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
4: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
5: Een zeer feutig en frisse vrijdagavond gewenst allemaal. Het is weer Radio Reggie met straks een vette nieuwe Reggie-selectie. We kijken ook eens wat de week allemaal gebracht heeft voor mij. We kijken naar morgen naar de Dance 30. En mijn inbox gaat weer open voor al jouw suggesties en beslommeringen. Maar eerst, eigen platen eerst, maar dan in de remix. Siga en Intotu maakten deze bootleg van mijzelf en Laura Tesorius met Bound to Be. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
4: Radio Reggie.

0: Radio Reggie.
1: Ik ben een grote Ryan Tedder fan. Ik steek het niet onder stoelen, nog banken. Ryan Tedder, de gast van One Republic en een van de beste singer-songwriters. Eigenlijk studiobeesten die er zijn in de wereld. Hij doet het weer samen met Alesso. Dit was In Your Eyes. Zometeen een kleine update van mij bestaan. Er is hier van alles gebeurd deze week wat niet geweten mag zijn. Maar eerst Armand van Helden en I Want Your Soul.

0: Deze moet er sowieso bij in het Sportpaleis in oktober bij 30 jaar Milk King. Dat was I Don't Care van Milk en Sylvie. Wie weet moet ik ze wel eens bellen. Bon, het is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's Update.
0: We hebben net een zeer drukke week achter de rug. We hebben namelijk opnames gehad voor een geheim project. Mijn studio aan de zolder is een hele week verbouwd geweest. Het is een ander soort studio geworden dan gewoon een muziekstudio. We hebben iets anders opgenomen. Linda en ik zijn een hele week aan het filmen en babbelen geweest voor iets wat we nog niet mogen zeggen wat er is, maar het komt in het najaar. En het heeft te maken met 30 jaar Milk en het einde van oktober in het Sportpaleis in de Afwasdoom. Maar daarover binnenkort veel meer. Voor de rest ben ik zwaar bezig met de voorbereidingen van ons Milk Inc. optreden in Madrid over een paar weken. Linda en ik staan op een gigantisch groot festival in Madrid voor 20.000 mensen. En ze verwachten natuurlijk alle Milk Inc. classics. En we moeten een set ineensteken van 25 minuten. Met vooral nummers die de Spaanse jaarden zeer goed kennen. Nu, het moet lukken. Milk is gelukkig heel groot geweest in Spanje. In My Eyes is daar echt een club anthem. Land of the Living is ook bom. Maar dan moet ik nog even kijken welke van alle andere tracks we gaan spelen. Ik kijk er wel naar uit. Maar het is wel veel werk. Want ze moeten dat op voorhand hebben. En de video en het licht moet allemaal geprogrammeerd worden. En ja, het is wel wat. Het is helemaal anders dan een set in België in elkaar steken. Maar ik kijk er wel naar uit. Ik hou jullie hier zeker op de hoogte van ons avontuur in Madrid. Maar dat is voor de volgende weken. Concreet gezien is dit nu, dit weekend. Ik heb even gekeken in mijn agenda. Mijn laatste vrije weekend tot in oktober. Dus ik denk dat ik morgen is de barbecue ga aansteken, want ik moet ervan genieten. Het is echt mijn laatste weekend gewoon thuis, zonder shows. Daar moet ik wel even van genieten. Dat gebeurt niet dikwijls. Dus, maar ja, je weet, ik ben sowieso er ook morgen voor de Dance 30. Maar voor de rest ga ik morgen is geen hol doen. Nu nog niet, want het is vrijdagavond en het is Radio Reggie.

Bij mijn dochters ook is het al Michael Jackson wat de klok slaat. Daarom ook nu hier bij Radio Reggie. Billie Jean was het in de Niccolò Piccini en Alien Remix. Zometeen komt Martin Garrix eraan en hij heeft gezelschap gekregen van een grote meneer. Ik ben stiekem jaloers. Ed Sheeran, repeat it. Stay.

heerlijke titel dit. Parada de Tetas. Jawel, de tettenparade van de Venga Boys in de Savoy Remix. Zometeen komt er een nieuwe Reggie selectie aan. En het is weer een grand cru van een meneer die eigenlijk bijna huisleverancier is geworden van Reggie selecties. Maar eerst de huisband. Milk Inc. en Madison.

0: Crazy Wookie met Since You Been Gone. Is nu tijd voor een nieuwe Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: Het kan bijna niet anders dat hij de meeste selecties al heeft gebracht in dit programma ooit. Het is David Guetta. David Guetta scoort alweer een Reggie Selectie met zijn nieuwe hit met Bebe Rexha, Sad Girls. Ik steek het niet onder stoelen of banken. Ik ben een lichtelijke Guetta-fan. En ja, het is weer crazy. Sad Girls, de Reggie Selectie van deze week.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken. Met messen en metaalstaven. Daarbij viel 1 gewonde. Hij ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
1: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
3: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
1: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Hij is nu 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld. Een opvallende transfer in ons voetbal. De Engelse verdediger Christian Burgess lijkt op weg naar AA Gent. Hij heeft al een akkoord met de club. Maandag volgen de medische testen nog. Burgess is 34 en speelde 6 seizoenen voor Union. Daar liep zijn contract af. Na Mexico heeft nu ook Canada het WK voetbal officieel geopend. Met een ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Op dit moment speelt Canada in Toronto zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Vannacht is er ook de derde en laatste openingsceremonie in de VS. In Los Angeles treedt onder meer Katy Perry op. Ook in de VS stijgt de WK-koorts. Dat merkt ook correspondente Grete Keizer.
4: Verschillende bars hebben alles in gereedheid gebracht voor massaal bijgewoonde watchparties hier. Voetbal, Europees voetbal, soccer zoals ze het hier noemen, is populair geworden. En dat vooral in de afgelopen 20 jaar, zeker met sterren zoals David Beckham. Lionel Messi die naar Miami trokken.
1: De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichtregen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
0: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
5: Yo, welkom terug bij het tweede uur van Radio Reggie met straks de inbox die openvliegt met al jouw beslommeringen. We kijken ook al eens vooruit naar de Dance 30 en we hebben vooral veel dikke schijven. Disco Lines mag de boel openen. De nieuwe met Masic en Mason Princess Superstar. Push it!
0: Radio Reggie.

van Ultranaté aan het recycleren. Kijk eens aan. Moving to the Sun is dit samen met Hugo de Extended. Zometeen gaat de inbox open. Ik heb hier sinds kort een nieuw item, Reggie's Inbox, waarin je me alles kan vragen.

0: Ike samen met Marlon Hofstad en DJ Konik. Het is tijd voor Reggie's Inbox.
1: Reggie's Inbox.
0: Sinds kort een fonkelnieuw item bij Radio Reggie. Reggie's Inbox. Een vragenbox waar je me kan bereiken met al jouw muzikale vragen. Deze week kreeg ik iets binnen, een bericht van een wel, ja, bekende DJ, Laurent Verrie, en die wil zijn plaat pushen. Hij zegt tegen mij, Reggie, ik stuur jou mijn nieuwe plaat voor Q. Een moderne uplifting dance remix van You Can Call Me Al versus So Let It Be van Laurent Verrie zelf. Het is een combinatie van nostalgische herkenbaarheid met een frisse festivalproductie. Het zou kunnen werken in jouw show. Ah wel, weet je wat, ik voel me vandaag in een gulle bui en ik vind het een leuke mashup. Dus, dankzij Reggie's Inbox zit Laurent Verrie met You Can Call Me Al versus So Let It Be.

DJ's from Mars maken de beste bootlegs ter wereld. De warme bakker van de bootlegs, zeg maar. Dit was er een van Rihanna as in Supermode en Art Bud met Diamonds Galaxy. Tell me why. Kunnen ze toch, de mannen? Zometeen kijk ik ook al eens vooruit naar de Dance 30 van morgen. Maar eerst Calvin Harris en Ellie Goulding met Miracle. When you hold

0: Olly James was verantwoordelijk voor deze techno rework van Alice DJ's Better Off Alone. Het is nu tijd voor een kleine vooruitblik naar de Dance 30.
1: Dance 30 Rewind.
0: Morgen presenteer ik jullie fantastische show, een hitlijst, de Dance 30, met de dikste 30 danceplaten van over heel de wereld. Die lijst heeft uiteraard een top 3. En bij Radio Reggie krijg je een verfrissing van uw geheugen. Wat stond er vorige week op 3, 2, 1? En je zit weer helemaal mee met de dance van tegenwoordig. En misschien kan je al inschatten of er morgen een nieuwe nummer 1 zal zijn. We hadden vorige week op 3 Bebe Rexha en Faithless met het fijne New Religion.

0: Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken met messen en metalen staven. Daarbij viel 1 gewonde. Die ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
1: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Toon van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. En er is niets aan de hand met het leidingwater in Floref in Namen. Dat meldt de Waalse Watermaatschappij. Er zijn wel nieuwe stalen genomen. Een school in Floref bleef vandaag dicht nadat de voorbije dagen tientallen kinderen ziek waren geworden. Ze hadden last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. De school dacht meteen aan het leidingwater dat mogelijk vervuild was. Maar daar ligt het dus niet aan. Waaraan dan wel, dat is niet duidelijk. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.

Lost Radio by Lost Frequencies.

0: is het weekend van Q met zometeen Caracals. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
1: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3:00 vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.